0: gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot, nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn, is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de trots in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn twee mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren twee losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie, in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Chapel Worship,

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Het is alweer vrijdag. Misschien wil je nog wel helemaal niet dat het vrijdag is, omdat zo alweer een week er bijna op zit. Een week waar je misschien lekker vakantie had en volgende week dan moet je weer beginnen. Of misschien dat je juist wel heel erg uitkeek naar deze vrijdag, omdat het je laatste dag is voordat je vakantie hebt. Hoe je ook luistert vandaag. Mooi dat we samen kunnen beginnen met de Bijbel open. Zometeen gaan we luisteren naar een overdenking van Bram Rehbergen van het Leger des Heils. Maar eerst lezen we de dagtekst uit Exodus 14, vers 14. Daar staat: de Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen.

0: Eline Rijer, je hoorde Geen afstand. Ik kijk omhoog naar de hoge bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Het antwoord op die vraag weten we allemaal. Onze hulp mogen we verwachten van de Heer. Over deze tekst gaat de overdenking van Bram Rebergen van het Leger des Heils vandaag.
1: Ik lees graag met je uit Psalm 124. Een paar versen. Geprezen zij de Heer die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden. Wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers. Het net is gescheurd en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja, waar komt onze hulp vandaan? Ik weet niet in welke kerk jij bent opgegroeid, of waar je zit, of misschien ga je helemaal niet naar een kerk. Maar de kerk waarin ik ben opgegroeid had een standaard liturgie. En als je niet goed weet wat de liturgie is, dat is een soort opzet voor een kerkdienst. Een soort format of raamwerk waarlangs de dienst wordt vormgegeven. Er zitten een paar vaste onderdelen. En afhankelijk in wat voor kerk je zit, herken je dat ook steeds weer. In onze kerk is deze tekst uit Psalm 124 een vast onderdeel. Aan het begin van de dienst wordt het uitgespreken door de dominee. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En in veel gevallen is er nog een woord aan die tekst toegevoegd. Dat is het woordje verwachting. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De officiële benaming van deze tekst is het Latijnse woordje votum. En votum betekent een plechtige gelofte of een wens. Daarmee spreken wij aan het begin van de dienst uit dat wij het van God verwachten op dat moment. We zeggen eigenlijk, doet u het maar. En dat woordje votum kan in zekere zin ook stem betekenen. Dus we spreken aan het begin van die kerkdienst op de zondagmorgen of op de zondagmiddag de wens uit, de plechtige gelofte dat we Gods stem willen horen en verstaan. We zeggen tegen God dat we afhankelijk van Hem zijn en dat we ons aan Hem toevertrouwen. En dat is precies wat David ermee wil zeggen in deze psalm. David kijkt terug op zijn leven als hij deze psalm schrijft en denkt aan al die momenten in zijn leven waarin hij werd opgejaagd en bedreigd door mensen. Mensen die uit waren op zijn leven. Hij roept het eigenlijk uit tegen God. Als u er niet was geweest, dan...

0: Don't Stop Praying, Jorde Matthew West. Een lied dat mooi past bij de overdenking van vandaag. We mogen onze hulp verwachten van God. En als we tot hem bidden, weten we dat hij luistert. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Bram Rebergen.
1: Ik moet denken aan een ontmoeting die ik had met een ondernemer. Een man van rond de 50, die als jonge jongen vol enthousiasme een autobedrijf startte. Dag in, dag uit werkte hij aan zijn onderneming en bouwde een serieus bedrijf op. Hij kende de tijden van groot succes en verdiende veel geld. Hij trouwde en kreeg samen met zijn vrouw 4 kinderen. Toen sloeg het noodlot toe. Zijn oudste dochter kreeg een heel agressieve vorm van kanker. En na een jaar vol van hoop en vrees stierf ze op 12-jarige leeftijd. En 2 jaar na dat grote verlies raakte zijn vrouw betrokken bij een groot auto-ongeluk en stierf ter plekke. Het verdriet dat in zijn leven gekomen was, kon hij niet meer dragen. Hij ging er letterlijk kapot aan. Achtergebleven met 3 kinderen en de zorg om zijn eigen bedrijf bracht hem aan de rand van zijn eigen bestaan. Hij ging steeds meer drinken, met alle nare gevolgen van dien. En op zijn 47e levensjaar gaf zijn lijf het op en stond zijn hart letterlijk 2 keer stil. Hij kon niet meer verder. Zijn zaak kon hij niet meer voortzetten. En als een geslagen en verslagen man trok hij zich terug. Onbereikbaar voor iedereen en onbereikbaar voor zijn kinderen. Op een ochtend stond er een man aan zijn deur. Iemand die verderop in de straat woonde. Hij kende hem oppervlakkig. Een verre naaste, zou je kunnen zeggen. En de man vroeg of hij even binnen mocht komen en vertelde hem dat God hem gestuurd had. Bijzonder. Ze raakten in gesprek en aan het einde van het gesprek bad de man voor hem en vroeg hem of hij elke week even langs mocht komen om te zien hoe het met hem ging. En ze dronken samen koffie en gingen soms wandelen en raakten meer en meer bevriend. En er kwam weer hoop in zijn leven. Hij voelde nieuwe energie komen en ging weer beter voor zichzelf zorgen. En zijn kinderen zagen het gebeuren. En met z'n 4 zijn ze de Bijbel gaan lezen en sloten ze zich aan bij een kerk. En hij vertelde me dat elke keer weer als hij in de kerk zit en dat fotum wordt uitgesproken, hij zo diep geraakt wordt dat de tranen over zijn wangen rollen. Als God er niet geweest was, Bram, dan? Misschien herken jij dat ook. Dat als je terugkijkt op je leven, je momenten kent waarvan je ook zegt, als God er niet was geweest, ik gun je die momenten. En als je dat niet kent, is het misschien nu een moment om je vertrouwen uit te spreken en je leven in de handen van hen te leggen die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Elke dag weer kun je en mag je dat doen. Heb je God nog nooit herkend in je leven? Misschien is vandaag wel de eerste keer.

The Casting Ground, Who Am I, hoorde je bij Grootnieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Bram Rehbergen. Mooie opdracht voor vandaag. En ook een mooie bemoediging dat we mogen weten dat onze hulp van God komt. Zometeen de nieuwe morgen met Annemarie Bouillard. Naar Laudate en Arjen Vink. Ik geef mijzelf volkomen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het aantal jonge motorrijders dat een zwaar ongeluk kreeg is vorig jaar opnieuw gestegen, heeft het ANP uitgezocht. Bij mensen onder de 26 was een zwaar motorongeluk in bijna 1 op de 3 gevallen dodelijk. Een jaar eerder was het nog bij een kwart van de ongelukken het geval. Jongeren halen ook steeds vaker een motorrijbewijs. Het bedrijf dat de rekeningen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. Er is al bijna 2 miljoen euro opgehaald via Giro 5125 voor Venezuela. Geld is bedoeld voor hulpacties van het Rode Kruis na de zware aardbevingen vorige maand. Er worden noodpakketten van gekocht, maar ook psychologische hulp voor slachtoffers wordt met het geld betaald. Giro 5125 blijft voorlopig open voor donaties. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon. En de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 15 minuten.
14: Goedemorgen. Dat ene liedje dat voor jou onlosmakelijk verbonden is met die ene herinnering. Misschien wel een vakantiereis waarin dit lied letterlijk met je meeging. Laat weten welk nummer het is. Dan ga ik kijken of ik het voor je kan draaien zometeen. Ik spreek je heel graag. De nieuwe morgen staat op het punt van beginnen.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
17: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
0: De Nieuwe Morgen.
20: Met Annemarie Biljart.
0: Het christelijke radiostation.

0: Lauren Daigle en Rescue op deze vrijdag 45 juli. Ik weet niet wat er aan de hand is. 24 juli. Kees, goedemorgen. 45 juli. Dat zou toch een mooie datum zijn, hè?
1: Zeker, maar je hoeft van mij niet te schrikken, hoor.
0: Oh, nee, weet je, het is, eerlijk is eerlijk, het is mijn laatste dag voor de vakantie, dus misschien zit ik met mijn hoofd al ergens anders.
1: Oh, kijk al.
0: Aan de andere kant, dat onderweg zijn, ja, op vakantie, maar voor jou is het dagelijks werk. Wat maak jij zoal mee als je onderweg bent, Kees?
1: Ja, wat maak ik mee? Een hoop in het verkeer natuurlijk. Want de mensen die worden toch wel een soort drukker, zeg maar.
0: Ja.
1: Die zijn met veel andere dingen bezig dan waar ze eigenlijk mee bezig moeten zijn. Maar goed, dat heb je in deze tijd.
0: Ja.
1: En ten tweede zat ik vanmorgen te lezen een stukje van Psalm 27. En die zet ik er even op bij jullie. Maar dat vond ik eigenlijk wel een mooie tekst. Een begintekst voor deze dag.
0: Ja, de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen?
1: Nou, mooier is het toch niet, of wel?
0: Nou, ik vind het een enorme bemoediging, Kees. En hoe lukt het jou? Hoe lukt het jou iedere keer weer om echt met die open Bijbel de dag te beginnen?
1: Nou ja, ik zeg altijd maar zo, de morgen beginnen met het lezen een stukje uit de Bijbel en de hele dag het vertrouwen hebben in hem, hè?
0: Zo simpel is het.
1: Nou ja, zo simpel, ja, daar leer je mee te leven.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dan word je elke dag weer door gedragen en gespaard, zeg maar.
0: En wat als dat vertrouwen wel eens op de proef wordt gesteld, Kees? Want dat kennen we allemaal in onze levens.
1: Ja, nou ja, goed, vorig jaar ben ik geopereerd. En toen zat ik ook in een dip. Maar ik zei altijd maar zo, als je het vertrouwen mag hebben in hem, dan sleept hij overal wel erheen. Dat is bij mij wel gebleken.
0: Zo. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Met deze woorden van Psalm 27... een prachtig begin van deze dag. Ik heb hem voor je klaarstaan, Kees, in de uitvoering van Project of Love. Psalm 27, Fearless. Xander Stok, de man achter Project of Love, die het als een roeping ervaart om de Bijbel op muziek te zetten. En hoe mooi is het dat deze tekst uit Psalm 27 letterlijk over je wordt uitgestort.

0: van Psalm 27 van Project of Love. Die zo prachtig verwoordt: de Heer is mijn licht en mijn redding. Daarom ben ik voor niemand bang. De Heer is mijn kracht. Daarom hoef ik voor niemand bang te zijn. En die prachtige psalm die eindigt met: vertrouw op de Heer. Hou moed. Hij zal weer hoop geven. Ja, verwacht hulp. Vertrouw op de Heer.
1: De dagtekst.
0: Ja, en dan de uittocht uit Egypte, in Exodus beschreven. God die via Mozes zegt: ga maar richting de zee. En Mozes die met Gods belofte aan zijn zijde tegen het volk Israël op zijn beurt zegt in Exodus 14, vers 14. En dat is de dagtekst van vandaag. Exodus 14, vers 14. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. En dat in de hele context van Exodus 14, het verhaal van de uittocht uit Egypte. Goedemorgen.

Sela en Heer wijs mij uw weg. En dit zijn Josiah Queen en Brandon Lake. En die eerste komt in september naar Nederland, gaat een concert geven. En ja, ik heb kaartjes. En ja, het zijn zitplaatsen. Ik ben tenslotte al een beetje op leeftijd. Maar ik zie er wel bijzonder naar uit. Terwijl onder meer Arjan zich wakker meldt in de app. Nu onderweg naar Noordwijk om te lossen. Dan door naar Aardenhout. En Warmond en wat er verder nog volgt. André heeft al gelost in Zwolle en heeft verder ook nog heel wat ritjes te gaan. Wens mij een fijne vakantie. Dankjewel, André. Dat gaat helemaal goed komen. Remco moet ook nog een dag werken en dan 3 weken heerlijk vrij. Ik kijk er naar uit. Gerda, goedemorgen, zeg ik tegen jou. Voor Marcel ook het laatste dagje voor het weekend. En tevens voor de vakantie begint. Even lekker een aantal weekjes bouwvak houden. En dit weekend vertrekken met het gezin naar het zonnige Frankrijk. Ik zeg een goed vooruitzicht. Nou, dat zeg ik ook met jou. Nagali, die meldt zich net als Jan en John. Goedemorgen. Nico, die zegt mooi op huis aan vandaag. Was een weekje met de aardappelen door Duitsland. Alle een goed weekend alvast. Dankjewel, Nico. Doe voorzichtig. Zeker die laatste kilometers onderweg naar huis.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: hè, en herkenbaar ook. Dat je zelf denkt, nou, die kant op, recht zo die gaat. Maar zo is het leven niet. The Long Way van Natalie Lane. Het is 6:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Jonge motorrijders zijn vaker betrokken bij een dodelijk ongeluk. Vorig jaar waren ze betrokken bij 1 op de 3 ongevallen... en het jaar daarvoor bij 1 op de 4, blijkt uit cijfers van het ANP. Via Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald... voor de slachtoffers van de aardbevingen vorige maand in Venezuela. In de getroffen gebieden hebben honderdduizenden mensen humanitaire hulp nodig. Spanje heeft voor de regio Madrid de noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Er zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En als de noodtoestand geldt, kan het leger meehelpen blussen.
2: Grootnieuws update.
0: De steun van christenen aan de Amerikaanse president Trump lijkt veel jonge Amerikanen ervan te weerhouden naar de kerk te gaan. Dat stelt het Billy Graham Center Research Institute op basis van een onlangs uitgebracht onderzoek. C. Vandaag schrijft erover. Jongeren staan open voor geloof, maar ervaren Amerikaanse kerken regelmatig als te sterk verbonden met één politieke richting. Onrust is er over een herdenking volgende week donderdag van Joodse Rotterdammers die zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding is de komst van de Israëlische ambassadeur naar de plechtigheid. Verschillende organisaties willen dat hij wegblijft. Burgemeester Carola Schouten begrijpt de zorgen en probeert te bemiddelen. In een klein dorpje in het midden van Frankrijk is een interne machtsstrijd binnen een abdij ontspoord. De overste van de Benedictijnenabdij werd ontvoerd en 2 dagen later mishandeld teruggevonden. Volgens de regionale krant La Montagne, die als eerste schreef over de zaak, vertoonde hij sporen van zware mishandeling. In verschillende AZC's zijn er incidenten geweest rond christelijke asielzoekers, erkende asielminister Bart van der Brink deze week. Hij wil religieus gemotiveerd geweld beter registreren en de noodzaak is groot daarvoor, zegt Stichting Gaven-directeur Jan-Pieter Mostert in het Nederlands Dagblad. Wij zien het aantal meldingen drastisch toenemen. En de laatste dag is het van de New Wine Zomerconferentie. De symbolisch laatste dag ook voor directeur Bart Visser. Hij was meer dan 20 jaar betrokken bij New Wine, maar vertrekt als directeur nu. Hij wordt docent vieringen bij de Christelijke Hogeschool Ede. Ik spreek Bart Visser later deze uitzending. Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag eerst bewolkt en lokaal een spat regen. Later droog en steeds meer zon. Het wordt van noord naar zuid tussen de 22 en 25 graden. Ja, Rosa, goedemorgen. Leuk dat je je zo trouw wakker meldt in de app van Grootnieuws Radio. Geldt ook voor Gerda. En Marjolein doet de hartelijke groeten vanuit Heino.
2: De Nieuwe Morgen

Nummer dat blijft raken. Stephen Curtis Chapman en Magnificent Obsession. Daarvoor hoorde je Cody Carnes. Leef zoals God het wil. Daar gaat de Bijbellezing zo meteen over. Goed opletten, want het zijn maar een paar versen uit Lucas 13. Na muziek van Schrijvers voor Gerechtigheid. Terwijl jij net wakker wordt, gordijnen open doet. Ja, het is nu nog bewolkt. Maar de zon die gaat zeker schijnen vandaag.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 13, vers 1 tot 5 uit de Basisbijbel. Het verhaal van de vijgenboom zonder vijgen. Er kwamen een paar mensen naar Jezus toe. Ze vertelden hem dat een aantal bewoners van Galilea door Pilatus was gedood, toen ze in de tempel offers aan het brengen waren. Hij antwoordde hun: denken jullie dat dit met hen is gebeurd omdat ze slechter waren dan de andere bewoners van Galilea? Nee, dat is niet zo. Maar ik zeg jullie dat het met jullie ook slecht zal aflopen als jullie niet gaan leven zoals God het wil. En denken jullie dat de 18 mensen die werden gedood toen de toren van Siloam instortte slechtere dingen hadden gedaan dan de andere mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, dat is niet zo. Maar ik zeg jullie dat het met jullie ook slecht zal aflopen als jullie niet gaan leven zoals God het wil.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Phil Wickham en Homesick for Heaven. Thuiskomen bij de vader. Waar Ron van der Spoel ook zo bijzonder over sprak tijdens de New Wine Zomerconferentie. Ja, dat lijkt alweer heel lang geleden, maar dat was pas aan het begin van de week. De zondagavonddienst die je nog terug kunt luisteren via onze website. Ron van der Spoel die sprak over vrede. Het gaat meer om de afwezigheid van zorgen, want een leven zonder problemen belooft Jezus niet. Wel laat hij een vrede achter die verder gaat dan omstandigheden, zo legde hij uit. Aan de hand van Johannes 14, vers 27 liet hij zien dat de vrede van Jezus niet afhankelijk is van je omstandigheden. Het gaat niet om een probleemloos leven, maar om de zekerheid dat je door God gekend, geliefd en aanvaard bent. Vrede betekent thuiskomen, zei hij. Thuiskomen bij een vader die je met open armen ontvangt. En van daaruit krijgt ook de rest van je leven een nieuw perspectief. Dan gaat het over echte shalom, over drie relaties die met God, met mensen om je heen en de relatie met jezelf. Als je weet dat het goed is tussen God en jou, ontstaat er ook ruimte om kwetsbaar naar anderen te zijn en met mildheid naar jezelf te kijken. Nou, dit is slechts de samenvatting. Zoals gezegd, de hele preek over vrede. Voor de goede vrede, het thema van de New Wine Zomerconferentie die vandaag eindigt, kun je dus nog luisteren via onze site. Hoe mooi is dit dan? Ellie en Rickert met Geef ons vrede.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.

0: Dus lekker toch?
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er komt een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Als je bijvoorbeeld wordt betrapt terwijl je achter het stuur zit te appen, krijg je behalve een boete ook 1 strafpunt. Wie dronken achter het stuur zit, krijgt er meer. En wie 6 van die punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden en aangepakt. Jonge motorrijders waren vorig jaar opnieuw vaker betrokken bij zware ongelukken. Bij motorongelukken waarbij een dode viel, had een jongere in 1 op de 3 gevallen er iets mee te maken. Dat was een jaar eerder nog 1 op de 4. Het ministerie zegt dat er gewerkt wordt aan een plan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Een maand na de aardbevingen in Venezuela is op Giro 5125 bijna 2 miljoen euro binnengekomen. Het geld is bedoeld voor de honderdduizenden mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Door de bevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd. Het officiële dodental staat op ruim 5000, maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20, later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedemorgen, ik heb zo'n fantastisch nummer voor je zometeen. Even kijken of je al weet welk het is. Stel je voor, hè, dat je op het punt staat om je dag te beginnen. Dan hoor je dit dus zometeen. En welk nummer het is, denk maar even over na.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
12: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
13: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
12: Verwen jij je maar.
13: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
12: Waarmee?
13: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
12: Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: De Nieuwe Morgen
2: met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.
2: Goedemorgen.

0: Charity Gill, gelukkig alweer helemaal hersteld na het busongeluk dat ze had met haar band. Deze herfst op tour en nu op je radio. Thank you, Jesus, for the blood. Goedemorgen. Ik bedacht het echt niet of probeerde het er niet geforceerd in te brengen, maar het moment dat ik luisteraar Margreet eerder deze week sprak, ze vertelde over de kilometers die ze samen met haar man Wim aflegt tijdens de Nijmeegse Vierdaagse waar ze aan meedoen. En opeens gaat het dan over een doel in je leven hebben. Je bestemming bereiken. En dat gaat dan verder dan de Vierdaagse. Over bergen en door dalen onderweg zijn. Ja, dat is bijzonder. Vandaag de laatste dag natuurlijk, dus ik ga haar zo weer even bellen. Ook op de laatste dag van de New Wine Zomerconferentie. Man, wat is er veel voorbij gekomen. Wat mooi om daar dit jaar als Groot Nieuwsradio live bij te zijn. Zo bijzonder hoe iedereen dat beleeft. Ik hoorde bijvoorbeeld over de tieners. Niet eens over de tieners, maar van tieners bij ons in de uitzending. Hoe zij even recht toe recht aan het hebben over Heilige Geest, stil zijn, vergeven, zo waardevol. Een mooi gesprek dat je ook kunt luisteren via onze site, waarin medewerker Jiska, die alles regelt op het tienerterrein, vertelde: de tieners zijn echt op zoek, ze zoeken echt Jezus zelf. En dat is zo mooi dat ze dan gewoon zeggen: ik zie het in anderen en ik verlang er ook zo naar. Nou, dat is iets om over na te denken op deze vroege ochtend.
1: De dagtekst.
0: Want wie gaat hen erop wijzen? De dagtekst in dat bloedstollende verhaal, de uittocht uit Egypte. God die via Mozes zegt: ga maar richting de zee. En Mozes die vervolgens met Gods belofte aan zijn zijde tegen het volk Israël zegt in Exodus 14, vers 14: de Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Exodus 14, vers 14 is de dagtekst van vandaag.

0: Kelly Holcomb en Hope's Gonna Find You. Nou, er zat wel een lekker ritme in, de ene voet voor de andere. Margreet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Ja, de Nijmeegse Vierdaagse is voor jou en je man eentje met een lach en een traan.
1: Kijk.
0: Want jullie doen mee en lopen voor de stichting Signs of Hope. Even, ja. De stichting zet zich in voor dove kinderen in Oeganda. Maar die sponsoring heeft ook een verdrietige kant. Want oprichter Famke, jullie familievriendin ook,
1: ja,
0: is dit jaar onverwachts overleden. En dat maakt deze Vierdaagse, ja, heel fijn. Maar ook een beetje met een verdrietig kantje.
1: Zeker.
0: Jongen, ja. Jongen.
1: Ja.
0: Eerst even, Margreet, naar de dag van vandaag. Want de finale in zicht, loop je dan, ja, een beetje op wolkjes?
1: Nou, we zijn vroeg gestart. We zeiden, laten we eens vroeg starten vanmorgen. Dat we kijken dat we voor in de rij stonden, is gelukt. We zijn er al doorheen, dus we lopen al.
0: Oh, wat fijn. Ja, dat is lekker. Want gisteren liep je een klein beetje vertraging op.
1: Ja, weet je wel. Ja.
0: Jij voor de 16e keer, Wim voor de 1e keer.
1: Ja.
0: Hoe is het met zijn blaren?
1: Gisteravond opnieuw afgeplakt.
0: Oké.
1: Maar hij gaat het gewoon halen, hoor. Hij heeft er zin in. Hij vindt het leuk. Hij overweegt zelfs of hij volgend jaar iets weer mee mag.
0: Nou, laten we doen met deze. Stel dat dat zo is. Dan wil ik jullie natuurlijk weer spreken. Dat,
1: ja,
0: snap je.
1: Dan melden we ons weer aan, Marie.
0: Ah,
1: ja,
0: wat goed. Nou. Hey, wat was dat een bijzonder moment? Dat fotootje dat je gisteren stuurde.
1: Ja.
0: Een kaarsje branden in de kerk. Neem mij eens mee naar dat moment.
1: Nou ja, wij pauzeren altijd in kerken. Dat is gewoon heerlijk. Het zijn rustmomenten en ook vaak hele mooie ontmoetingen. En gisteren ook weer zo één. Kaarsje gebrand van Famke en Wim sprak een gebed uit. En we hebben gebeden voor kracht voor de familie en voor de vrienden. En daarna kwam de priester naar ons toe, gaf ons ook nog de zegen mee, bad voor de stichting. En dat was van de week ook al met een dominee en nu met een priester. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En wat ik gisteren bedacht, we liepen de 7 heuvelen. En dan moet je je voorstellen, dat is best wel intensief. Dan loop je met zo'n hele mensenmassa. En wij liepen naast een troubadour. En die troubadour die speelde allemaal mooie liedjes. En een van die liedjes was He got the whole world in his hands. En dat ontroerde me, omdat ik dacht, wij lopen nu al 4 dagen met Famke op ons hart. En zij is in Gods hand. En overzien die hele mensenmassa die daar loopt. En bedenk me, wij zingen nu met z'n allen He got the whole world in his hands. Ik vond het zo'n mooie gedachte, want ik denk van Famke is bij hem, maar wij zijn geborgen in zijn hand. En zo'n kruisje, zo'n lichtje aansteken in zo'n kerk is dan heel bijzonder. En besef je ook, kijk, dit is een volksfeest. En dat is mooi, maar tegelijkertijd ook zo leeg soms aan alle kanten. Maar dat je dan op zo'n moment beseft van God is erbij, hij draagt ons, hij heeft Famke gedragen. Hij draagt ons door dit leven heen, waar we het van de week over hadden. Hè? Het is net het echte leven.
0: Ja.
1: Ik heb mijn vader net verloren. Al die dingen gaan allemaal door je heen. Maar dat God ons draagt, vind ik zo'n troostrijke gedachte. Geeft me eigenlijk ook weer gewoon vleugeltjes. En maakt me nog meer enthousiast om mensen aan te spreken voor ons goede doel. En dat hebben we ook heel de week gedaan. Het is ook goed gelukt. Mensen zijn bewogen met Famke's verhaal. Iemand zei zelfs, je moet een crowdfunding opstarten. Dat loopt, dat is een trein, zoiets. Dus we gaan wel eens naar kijken of dat nog iets is. Maar mooie, waardevolle herinneringen hebben we weer gemaakt. En we hopen vandaag natuurlijk ook nog zo'n dag.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want we gaan even knallen. We hebben Wim zijn blaren ingezet. Die kan je sponsoren voor een euro per blaar.
0: Nee, joh.
1: Ja, joh. Ja, dus alles voor het goede doel. Ja.
0: Ik vind het zo mooi, Margreet, hoe jij dit beschrijft en ons daarin meeneemt en hoe het raakt. Dus ik wil je daar enorm voor bedanken. Ik noem gewoon nog een keer Signs of Hope.
1: Ja.
0: Daar is alle informatie te vinden.
1: Ja, klopt. Nou, en Margreet, ik zou mensen op willen roepen. Ik ben zelf ook een trouw luisteraar van Groot Nieuws. Bij mij gaat die 's morgens aan en 's avonds uit. Ik weet hoe graag mensen ook helpen in deze situatie. En ik denk, wij zijn ook om elkaar te helpen. Dus mochten mensen een gaatje hebben, zoek even de stichting op en doneer. Het zou ons heel erg helpen. En ja, alleen maar mooi als we elkaar zo kunnen steunen.
0: Ik wens jullie een bijzondere laatste dag toe. En ik vond
1: dankjewel.
0: Het mooi om jullie zo te volgen. Margreet nou. En Wim de Wolf, dankjewel.
1: Dankjewel, Annemarie. Fijne uitzending.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Alain Derksen, die afgelopen week overleed. Veel reacties roept het op. Onder meer Martin Kornstra schreef: een bijzonder nederig en oprecht mens, vol ontzag voor Gods goedheid en genade. De hemel heeft er een prachtige aanbieder bij. Als jonge man werd ik al gegrepen door de diepgang van Refiner's Fire. Het is 19:30 geweest. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Criminelen versturen steeds vaker nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten om mensen op te lichten, schrijft de Telegraaf. Ze maken met AI facturen van Infomedics na. Dat is een bedrijf dat rekeningen verstuurt namens zorgaanbieders. Er gebeuren steeds meer zware motorongelukken en daar zijn ook meer jonge motorrijders bij betrokken. Vorig jaar was bij 1 op de 3 dodelijke ongelukken de motorrijder nog geen 26. En een jaar eerder was het nog 1 op de 4. Er komt volgens RTL Nieuws iets nieuws om verkeershufters aan te pakken. Een puntensysteem. Wie bijvoorbeeld geen gordel draagt, krijgt een strafpunt. En bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen.
2: Groot nieuws update.
0: Veel Amerikaanse jongeren gaan niet naar de kerk vanwege de steun van die kerken aan president Trump. Blijkt uit onderzoek van het Billy Graham Center Research Institute. C Vandaag schrijft erover. Ze staan open voor geloof, maar ervaren Amerikaanse kerken regelmatig als te sterk verbonden met één politieke richting. Onrust is er over een herdenking volgende week donderdag van Joodse Rotterdammers die vermoord zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding is de komst van de Israëlische ambassadeur naar de plechtigheid. Verschillende organisaties willen dat hij wegblijft. Burgemeester Carola Schouten begrijpt de zorgen en probeert te bemiddelen. In een klein dorpje in het midden van Frankrijk is een interne machtsstrijd binnen abdij ontspoord. De overste van de Benedictijnenabdij werd ontvoerd en 2 dagen later mishandeld teruggevonden. Volgens de regionale krant La Montagne, die als eerste schreef over de zaak, vertoonde hij sporen van zware mishandeling. En de laatste dag is het van de New Wine Zomerconferentie. De symbolisch laatste dag ook voor directeur Bart Visser. Hij was meer dan 20 jaar betrokken bij New Wine, maar vertrekt nu als directeur. Hij wordt docent vieringen bij de Christelijke Hogeschool Ede. Ik spreek Bart Visser later deze uitzending. Het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag eerst bewolkt, lokaal een spat regen, later droog en meer zon. Het wordt van noord naar zuid tussen de 22 en 25 graden. Er is verkeersinformatie en die krijg je van de ANWB.
3: File aan de grens op de A12 vanuit Arnhem, 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda zorgen ook nu voor file bij Dordrecht, 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
0: Ja, Parijs in zicht, de finale van de Tour de France. Maar zometeen de finale van onze kerkentour. Dat wil je niet missen.
2: De Nieuwe Morgen

0: aan vast te klampen wat waar is. The Truth hoor je van Megan Woods.
1: De Kerkentour.
0: In de Nieuwe Morgen neem ik je tijdens de Tour de France mee naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen op plekken die de wielerronde aandoet. De allerlaatste kerkentour van dit jaar. De 19e etappe vandaag. 127,9 kilometer door de bergen met verzuurde benen eindigen de renners vandaag op de bekende Alpe d'Huez. Maar ze gaan van start in Gap. En daar stappen we heel even af om wat rond te kijken. Kom maar mee. Ooit stond op een plek in het centrum van Gap een tempel gewijd aan de Romeinse god Apollo. Met een ruïne en verschillende bouwwerken hebben er door de eeuwen heen opgestaan. Nu tref je er een stralende, veelal witte kerk met één opvallende toren. Gebouwd in neogotische stijl, met gebrandschilderde ramen, 41 verschillende soorten gekleurde steen en een klok op 70 meter hoogte. Op 21 september 1895 wijdde bisschop Monsieur Bertet de kerk officieel in. En niet veel later, 8 jaar voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, werd het uitgeroepen tot historisch monument. Het kerkgebouw draagt de naam van de heilige Saint-Arnulf. Een man die volgens de overleveringen enorme spijt had van alles wat hij verkeerd had gedaan. Zo'n spijt dat hij zijn bisschopsring in de rivier gooide. En hij zei daarbij dat hij pas zeker zou zijn van vergeving als hij de ring weer zou zien. Niet veel later werd de ring in een visje teruggevonden. Terwijl Parijs steeds dichterbij komt, stuiten we hier langs de route op een prachtig teken van vergeving. In het centrum van Cap. De start van de 19e etappe van de Tour de France. Merci et au revoir, want de bestemming en de finish, ons Parijs, zeg maar, van de Kerkentour.

aangename, verrassende wending. En u maakt ruimte voor mij aan het eind van het lied van Chapel Worship. Zometeen de overdenking van Rob Favier, natuurlijk op de vrijdag. De komende tijd neemt hij je mee in ontmoetingen met mensen. Te beginnen met de mensen uit je eigen stad, je eigen dorp. Na Hillsong Worship.

0: Hillsong Worship met Thea, I Surrender. De overdenking op vrijdagochtend, vertrouwd, verzorgd door Rob Favier al ontzettend lang. Ontmoeting met je dorpsgenoten, dat is het thema.
1: Ik ga het met jullie een poosje hebben over ontmoetingen van Jezus met mensen. En het leek me wel een goed begin om te beginnen bij het begin. Oftewel het moment dat Jezus aan het werk gaat. En daarvoor moeten we zijn bij Lucas 4, vers 14. Jezus keert terug uit de woestijn waar hij flink op de proef gesteld is door de duivel. Je kunt ook zeggen, getraind is door God. En hij lijkt eigenlijk al een beetje beroemd, want ze hebben het allemaal over hem. De media stonden er al vol van. Nou, daar ben je als inwoner van Nazareth toch best wel trots dat je bij hem in het dorp woont. Dus iedereen zit vol verwachting in de synagoge als Jezus komt spreken. Maar de ontmoeting met zijn eigen dorpsgenoten loopt op zijn zachtst gezegd een beetje anders. Jezus geeft zijn visitekaartje af en vertelt aan de hand van de profeet Jesaja wat zijn missie zal zijn. En iedereen is eigenlijk hartstikke trots. Want ze zeggen tegen elkaar, dit is toch die zoon van Jozef? En moet je zien hoe ver hij het nu al geschopt heeft. Die man wordt echt wereldberoemd hoor. Die heeft heel wat in zijn mars. Maar in plaats dat Jezus handtekeningen gaat lopen uitdelen, gebeurt er iets heel anders. Hij begint ze kritiek te geven en prikt dwars door het gezellige sfeertje heen. Dat was niet leuk van Jezus. Ik weet niet of ik het gedurfd zou hebben. Maar hij verwijt zijn dorpsgenoten dat een profeet niet welkom is in zijn vaderstad en haalt een paar voorbeelden aan waaruit blijkt dat de gezapige kerkgangers in Israël gepasseerd werden en de profeten Elia en Elisa juist naar de heidenen gestuurd werden. Dat vinden zijn toehoorders niet leuk. Maar Jezus zegt dat hij de waarheid vertelt. En dat is ook zo. Stef Bos zingt in een liedje, mooie woorden zijn niet waar en ware woorden zijn niet mooi. Daar moest ik hier even aan denken. De waarheid doet soms behoorlijk pijn. Misschien hadden ze juist wel het gevoel dat ze het in Nazareth goed voor elkaar hadden. Maar nu blijft er niets over van de feeststemming. Gelukkig was Jezus naar Nazareth teruggekeerd in de kracht van de geest. Want die heb je wel nodig hoor, als je bestaande patronen en kerkelijke gezapigheid wilt doorbreken. Maar Jezus spreekt nooit onaardig de waarheid zonder de basis van waaruit hij dat doet. Hij noemt zichzelf later de waarheid en de weg en het leven. De waarheid van Jezus, hoeveel pijn hij ook kan doen, is altijd ingebed in de liefde. Waarheid zonder liefde maakt hard. Maar waarheid vanuit de liefde ontmaskert om er iets beters voor in de plaats te zetten. Die waarheid is ter opbouw. Eigenlijk willen ze Jezus in het ravijn gooien, maar hij ontsnapt nog net. Nu nog wel.

0: Stef Bos, die Rob Favier als inspiratiebron noemt, althans een van zijn liedjes. En die zeker ook voor Martijn Buwalda één van zijn inspirators is. Zo vertelde hij afgelopen week nog bij Groot Nieuws Radio, toen hij te gast was tijdens onze live-programma's bij New Wine.
1: En verder vandaag?
0: Ja, die New Wine zomerconferentie, de allerlaatste dag vandaag. En dat betekent heel concreet nog een ochtenddienst en dan zit het erop. De boel weer inpakken en of naar huis of door naar het volgende vakantieadres. Bittersweet misschien wel een beetje, want het is wat. Zo'n intensieve volle week. Zo inhoudsvol, waarin zoveel voorbij komt. Nou, dat gevoel, daar sluit Brandstof vanochtend helemaal bij aan. Collega Eunice, die neemt je erin mee. Straks vanaf 10 uur. En directeur Bart Visser, die hoor je in het volgend uur, De Nieuwe Morgen. Zijn allerlaatste conferentie als directeur van New Wine. Nou, dat zal ook bittersweet zijn. Maar thema vrede, hoe is dat verder uitgewerkt? Wat heeft het in zijn eigen hart uitgewerkt? Ik ga het erover hebben.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het versturen van nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten komt steeds meer voor om mensen op te lichten. Met AI worden neprekeningen nagemaakt in de hoop dat mensen die dan betalen. Bij een bedrijf dat zorgfacturen verstuurt kwamen dit jaar al 20.000 meldingen binnen van neprekeningen, schrijft de Telegraaf. Het aantal zware motorongelukken is toegenomen en er zijn steeds vaker jonge motorrijders bij betrokken. Van de bijna 70 dodelijke ongelukken met de motorfiets vorig jaar was bij een derde de motorrijder nog geen 26. En een jaar eerder was dat nog een kwart. Jongeren halen steeds vaker hun motorrijbewijs. Verkeershufters zijn een groot probleem. En daarom komt er iets nieuws om veelplegers aan te pakken. Een puntensysteem. Draag je bijvoorbeeld geen gordel, dan krijg je een strafpunt. Bij 6 punten loop je kans een cursus te moeten volgen, meldt RTL Nieuws. Naar schatting zijn er 30.000 verkeershufters in ons land. En dan nu het weer van Weer Online. Dag begint bewolkt bij een graad of 20 en later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. En de vertraging is 10 minuten.
13: Goedemorgen. Ja, dat is zeker weten vakantieverkeer. Want heel veel van jullie zijn of gaan onderweg. de beste tips voor onderweg? Daar ben ik naar op zoek. Want de bestemming ligt niet altijd om de hoek. Hoeveel kilometer heb je te gaan? Hoe hou je het vol? Jij zelf, maar misschien ook juist wel je gezin op de achterbank. Laat het weten via de app van Grootnieuws Radio. Tips om al die kilometers enigszins comfortabel te laten verlopen.
14: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
15: Hè? Nu alweer?
14: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
15: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
14: Ook dan moet je aangifte doen.
15: Nou, goed dat je het zegt.
14: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
15: Handig?
14: Ja, van de Belastingdienst.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De Nieuwe Morgen.
11: Met Annemarie Biljart.
10: Het christelijke radiostation.
11: Geloof.

0: Lauren Daigle, Turn Your Eyes Up on Jesus. Zo mooi wat medewerker Jiska zei op New Wine. Over tieners, dat ze op zoek zijn naar Jezus zelf. En wie gaat ze daarop wijzen? Ik leg die vraag maar gewoon bij je neer op de vroege ochtend. Goedemorgen, ja! De New Wine Zomerconferentie die vandaag eindigt. Zometeen spreek ik directeur Bart Visser nog. Maar je kunt dit ook zien als een begin, hè? De start van misschien wel een hele nieuwe periode. Die in ieder geval begint op vrijdag 24 juli. Want dat is het vandaag. Voor een aantal van jullie de laatste werkdag voor de vakantie. Er zal weer een kleine uittocht plaatsvinden dit weekend. Luisteraar Klaas, ik hoop dat het gelukt is om op tijd die fietsendrager te scoren. Zelf moet ik vanmiddag nog even naar de Biep. Ik ben op leeftijd, hè, dus ik ga naar de Biep. Heel graag zelfs. Hoe lang je onderweg bent, dat verschilt natuurlijk per bestemming. Sjoerd moet vandaag nog werken. Eén ritje voor de boeg met de vrachtwagen en dan maandag op pad richting Frankrijk. En ook voor Marcel is dit de laatste werkdag en dan vrij. Mariet brengt zometeen de hond weg. En dan kan de vakantie beginnen. Ja, en als het gaat om tips die die kilometers een beetje aangenaam houden, nou, er komt heel wat binnen, zoals André die zegt wakker blijven. Dat is op zich een hele praktische tip, André. Els die zegt, onze kleinkinderen, voor onze kinderen en kleinkinderen, maak je een strookje, maakte ik een strookje met een begin en een eindpunt van je route en dat schuif je met een speldje mee naar gelang je vordert. Ja, dus dan maak je echt visueel hoe lang je nog te gaan hebt. Ik vind het een leuke tip. En heel creatief, Els. Johan die zegt, wij gaan naar Italië met de caravan en een elektrische auto. Eén grote tip, neem de tijd voor het reizen. Vroeger wist ik niet hoe hard ik moest rijden, alsof het een wedstrijd was. Maar sinds we de tijd nemen is het echt een stuk leuker geworden. En daar sluit de tip van Arjan wel bij aan. Geniet vanaf het moment dat je in de auto stapt en dan begint je vakantie. Waar je reis ook naartoe gaat en hoe ver het ook is.
1: De dagtekst.
0: Nou, ook over een uittocht, maar dan wel in een heel ander verband. De uittocht uit Egypte, beschreven in Exodus. God die via Mozes zegt, ga maar richting de zee. En Mozes die met Gods belofte aan zijn zijde tegen het volk Israël dan moet zeggen, in Exodus 14, vers 14. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Dat moet hij zeggen en mag hij doorgeven namens God. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen.

0: Ja, vrede voor Jeruzalem mag zijn vrede eeuwig duren. En vrede was ook het thema van de New Wine Zomerconferentie. En vandaag eindigt die conferentie. Een week lang werd op allerlei manieren in Liemte stilgestaan bij het thema Voor de Goede Vrede. Een oproep om vredestichters te zijn in een gepolariseerde wereld. Directeur Bart Visser, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is jouw allerlaatste dienst. En ook ja. Het was jouw allerlaatste New Wine Zomerconferentie als directeur.
1: Ja.
0: Met wat voor gevoel ben jij vanochtend opgestaan?
1: Ja, nou, ik ben de hele week heel blijmoedig. En vandaag, vanochtend, dacht ik voor het eerst, oh, ik ben ook wel een klein beetje weemoedig. Namelijk, we hebben zulke mooie jaren gehad en ik heb hier met zoveel prachtige mensen mogen samenwerken. Ja. En hele mooie dingen mogen doen. Dus inderdaad, ik voel ook vanochtend wel een klein beetje weemoed.
0: En hoe ga je dan straks het podium op in die allerlaatste ochtenddienst?
1: Ik heb denk ik een hele mooie boodschap. Ik ga het hebben over zingen voor de goede vrede. En dat is natuurlijk iets wat dicht aan mijn hart ligt. Muziek, zang. Ja. En dan in dit geval in combinatie met ons conferentiethema. Dus ik denk dat ik heb iets moois te brengen, dus daar heb ik zin in. Maar ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat dan zo meteen gaat.
0: Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Vrede was het centrale thema. En niet om daar specifiek op in te gaan, maar er was nog even een klein akkefietje van de week met banners van Christenen voor Israël op New Wine. Die werden omgedraaid. Daar heb je het over gehad, ook tijdens een bijeenkomst. Nogmaals, niet om daar specifiek op in te gaan, maar dat maakt wel heel pijnlijk duidelijk als het gaat over polarisatie, hoe diep dat ook in onze christelijke bubbel zit, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, en dit is inderdaad een thema wat zo'n conferentie over zou kunnen nemen op een hele negatieve manier. En wat wij geprobeerd hebben, is daar een positieve draai aan te geven. Dus in plaats van dat het een polariserend onderwerp werd, hebben we er enerzijds een kunstwerk van vrede voor gemaakt en anderzijds een gebedsmuur voor vrede voor gemaakt. En dat heeft, denk ik, gewoon hier binnen de conferentie heel goed uitgepakt.
0: En hoe bid je met elkaar als je het op bepaalde dingen, standpunten, thema's niet met elkaar eens bent?
1: Ja, nou ja, ik zou altijd zeggen, ga altijd een niveautje hoger of een niveautje dieper, hoe je het maar bekijkt. Namelijk, uiteindelijk zijn er denk ik bepaalde grondbeginselen waar we elkaar zeker in kunnen vinden. En dan hebben we het in de eerste plaats natuurlijk over onze verlosser Jezus Christus. En het belangrijke werk dat hij heeft gedaan aan het kruis. En als dat nou ons vertrekpunt is, ja, en als we elkaar daar vinden, dan zijn er heel veel gesprekken mogelijk. Ook als we over dingen gewoon anders denken. Maar dat mag er zijn. Daar ga ik het vanochtend ook over hebben in mijn preek.
0: Met wat voor gevoel je vanochtend bent opgestaan, dat heb je zojuist verwoord. Is er een bepaald moment of een ontmoeting geweest deze week die je in het bijzonder heeft geraakt?
1: Nou, er zijn verschillende dingen. Een van de hoogtepunten voor mij van deze week was dat we, was het woensdagavond, kwamen alle jongeren, ons jongerenprogramma heet Next. En alle 800, 850 jongeren van Next kwamen de grote tent overnemen bij de volwassenen. De band ging daar spelen. En we hebben alle jongeren die er waren, dus letterlijk 850 jongeren, het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft hen een Bijbel gegeven. En we hebben ze dus weggestuurd uit die grote tent, ja, weggestuurd, weggeleid met een Bijbel en een blessing, zeiden we. Dus we hebben voor ze gezongen, we hebben ze gezegend en ze hebben allemaal een Bijbel meegekregen. Ja. Nou, dat vond ik zelf echt een prachtig moment.
0: Ja, dat was zeker kippenvel. En sowieso, hè, wat er onder jongeren gebeurt in zijn algemeenheid, maar ook deze week, daar hebben wij ook veel over gehoord hier op Groot Nieuws Radio. Je zei al van zingen voor de vrede, dat staat centraal deze ochtend. Nou, je wordt docent vieringen bij de Christelijke Hogeschool Ede. Daar zal zingen ook zeker een rol in spelen.
1: Ja, hopelijk wel.
0: Met welk gevoel laat je New Wine nu los?
1: Nou, kijk, met heel veel vertrouwen. In die zin dat ik heb een rol gespeeld bij New Wine. En natuurlijk heb ik hier en daar leuke dingen gedaan en misschien ook goede dingen gedaan. Maar als je kijkt naar de hele beweging, dan is dat enerzijds echt iets van God en van zijn geest. En heeft hij echt hele bijzondere, op een hele bijzondere manier de beweging tot bloei gebracht. En heb ik er alle vertrouwen in dat God dat niet loslaat. En anderzijds staan er gewoon zo verschrikkelijk veel goede mensen hier die de conferentie mogelijk maken, de beweging mogelijk maken. Dus ik zeg, Natuurlijk heb ik iets moois mogen bijdragen. Maar ik denk dat ze zijn bij wijze van spreken mij morgen vergeten. Omdat er gewoon weer hele goede nieuwe mensen zijn.
0: Je laat het in goede handen achter. En volgend jaar gewoon lekker op de camping als gast?
1: Mijn kinderen waren zwaar teleurgesteld dat ik stopte met deze rol. Dus die zeiden, we gaan volgend jaar de veld. Dus ik zal zeker volgend jaar, zeker de Deo-Volente natuurlijk. Zeker. Maar ik ga in principe ben ik volgend jaar gewoon aanwezig. Mijn oudste dochter is medewerker. Mijn jongste zoon die wil heel graag naar het kinderprogramma. Dus wij gaan volgend jaar gewoon lekker terug.
0: Ik wens je een hele mooie ochtenddienst toe. En dank voor wat je nu deelt. En wat je gedaan hebt al die jaren voor Nieuw Wijn. Bart Visser, dank je wel.
1: Ja.

0: Ralf van Manen met mijn ogen dicht. En daarvoor hoorde je Chris Tomlin, How Good It Is. Het is 8:30, bijna. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten komen steeds meer meldingen binnen over nepnota's. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen erin trappen en ze betalen, schrijft de Telegraaf. Vanwege de droogte is er vanaf morgenmiddag geen scheepvaart meer op het Twentekanaal. Om 12 uur blijven bij Eefde de sluizen dicht. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat door de lage waterstand schade ontstaat. Er zijn zoveel automobilisten die zich hufterig gedragen dat gedacht wordt aan een puntensysteem, meldt RTL Nieuws. Bij een overtreding krijg je een punt en bij 6 punten moet je bijvoorbeeld een cursus volgen.
2: Grootnieuws update.
0: Onrust is er over een herdenking volgende week donderdag van Joodse Rotterdammers die zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding is de komst van de Israëlische ambassadeur naar de plechtigheid. Verschillende organisaties willen dat hij wegblijft. Burgemeester Carola Schouten begrijpt de zorgen en probeert te bemiddelen. Evangelist en gebedsgenezer Jelte Kloens wil een voet aan de grond krijgen in Den Ham. Met zijn stichting wil hij diensten houden waarbij mensen worden genezen. Gemeente Twente-Rand heeft meer tijd nodig om te beslissen over de omgevingsvergunning, meldt RTV Oost. Veel Amerikaanse jongeren gaan niet naar de kerk vanwege de steun van die kerken aan president Trump. Dat blijkt uit onderzoek van het Billy Graham Center. Zee Vandaag schrijft erover. Ze staan open voor geloof, maar ervaren Amerikaanse kerken regelmatig

0: matig als te sterk verbonden met één politieke richting. En in verschillende AZC's zijn er incidenten geweest rond christelijke asielzoekers, erkende asielminister Bart van der Brink deze week. Hij wil religieus gemotiveerd geweld beter registreren. De noodzaak is groot, zegt Stichting Gave-directeur Jan-Pieter Mostert in het ND. Wij zien het aantal meldingen drastisch toenemen. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag eerst bewolkt en lokaal een spat regen. Later droog en meer zon. Het wordt van noord naar zuid tussen de 22 en 25 graden. Er is verkeersinformatie en die krijg je van de ANWB.
1: Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging door een vrachtwagenongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Het is leuk, hoor. Een heel aantal van jullie meldt zich onderweg naar Italië. Bijvoorbeeld Hanna en Matthias. Zometeen met opa en oma naar Zeeland op vakantie. Dat is ook een heel mooi vooruit.
2: De Nieuwe Morgen.
3: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Katie Nicole en Big Daddy Weave hoorde je met God is in this story. En dit natuurlijk met Redman en Martin Smith, The Heart of Worship. Zometeen hoor je de overdenking van Rob Favier, die deze zomer in het teken staat van bijzondere ontmoetingen.
1: Goedemorgen Annemarie en alle wakkere mensen. Ik ga nog even uitlossen. En dan vakantie. God zegen voor iedereen. Maak er een mooie dag van. Het is

0: ons thuis in een nieuw jasje van Christian Verwoerd. Die een maand of twee geleden, ja, in mei was dat, met zijn boek kwam Onderweg naar Gods Koninkrijk. Met een hele heldere uitleg hoe hij de rol van Israël ziet in deze tijd. In hoofdlijnen laat het boek zien hoe Gods handelen in het verleden, heden en de toekomst met elkaar in samenspraak is. Bijbelse profetieën vullen daar een rol in. Alles wat nu gebeurt in de wereld, de actualiteit, Onderweg naar Gods Koninkrijk. Christian Verwoerd, die niet alleen liederen schrijft, maar dus ook een boek heeft uitgebracht.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en dat goedemorgen, dat lijkt me duidelijk. Maar het is bijna 9:15, het is tijd voor de overdenking. Overdenking die je ook luistert via de gelijknamige podcast Preek en Overdenkingen. Op vrijdagochtend in De Nieuwe Morgen hoor je natuurlijk Rob Favier.
2: Heb je wel eens dat je iets gekocht hebt en dan achteraf weer gaat twijfelen of je wel het juiste hebt aangeschaft? Of dat je iets gedaan hebt waarvan je dacht dat het goed was, maar nu begin je te twijfelen. Nou, vast wel. Ik in ieder geval wel, hoor. En er staat in de Bijbel een interessant verhaal over Johannes de Doper, die daar ook last van krijgt. Hij heeft heel veel over Jezus geroepen. En Jezus is nu volop aan het werk. Johannes hoort daarvan en besluit dan twee van zijn volgelingen naar Jezus te sturen om er toch maar eens over te beginnen. Het verhaal staat in Lucas 7, vers 18 tot en met 23. Dus de mannen komen bij Jezus aan, terwijl die druk aan het werk is. Hij is bezig met de mensen die naar hem toegekomen zijn om troost te halen of genezing of wat dan ook. Jezus is bezig om datgene dat hij al eerder had aangekondigd in de synagoge van Nazareth nu in de praktijk te brengen. Hij voert dus zijn missie uit. En de vrienden stellen de vraag van Johannes aan Jezus: bent u het nou? Bent u het nou of niet? Bent u het nou, die Messias, die bevrijder? Of moeten we toch nog op iemand anders wachten? Op zich best een hele goede vraag. Als iets niet duidelijk is, is de beste manier toch altijd om het gewoon te vragen. Maar het antwoord dat Jezus geeft is werkelijk heel bijzonder. Hij zegt namelijk geen ja en geen nee. Hij vraagt of de vrienden van Johannes even heel goed om zich heen willen kijken naar wat hij aan het doen is. Blinden maakt hij weerziend, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, en zo gaat hij verder totdat hij zegt: ga dat maar aan Johannes vertellen. Met andere woorden, Jezus laat zien wie hij is door wat hij doet. De vrienden van Johannes moeten dus eigenlijk zelf hun conclusie trekken. En is dat niet altijd zo als het over het werk van God gaat? Je ziet wat hij doet als je het ook wilt zien. En als je het niet wilt zien, dan noem je het geluk of toeval. En dan is er natuurlijk nog iets. Als wij Jezus willen volgen, hoe kunnen de mensen om ons heen dan de conclusie trekken dat wij dat doen? Is dat niet juist door wat we er in ons dagelijks leven van laten zien? Mooie woorden werken al lang niet meer in deze tijden. Maar als je in iemands leven een rode draad van de liefde van God kunt ontdekken, dan wordt het heel anders. En dat is precies wat Jezus doet. Hij laat de liefde zien. En hij spreekt er niet alleen over. Dit verhaal is dus een rechtstreekse oproep aan ons om dat ook te doen. Doen in Jezus' naam en uitleggen waarom je doet. Dat is het mooiste getuigenis dat er is.

0: klinkt als zij op tour gaat. Franny Cash, je hoort hem met Jesus All Along.
1: Nou, ik samen heb hier twee kaarten voor je.
0: Nee joh.
1: Ja, verrassing.
0: Even de oceaan over. Samen met Amy Grant gaat ze op tour deze herfst. Maar het zijn wel twee muzikale grootheden qua stemmen. Dus dat gaat iets heel moois worden. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, lekker man.
1: Ja, ik zit er al goed in, hè? Dingen uitdelen. Hé, hey, ja. Maar wat hoorde ik jou nou vanochtend zeggen? 45 juli? Vandaag. Kijk, ik heb me ook wel eens versproken, maar 45 juli, dan vlieg je wel heel erg uit de bocht.
0: Dat was echt zo erg. Het was iets na zessen.
1: Ja.
0: En ja, eerlijk is eerlijk. Dit is mijn laatste werkdag voor de vakantie.
1: Ja.
0: Dus ik begon heel lekker om 5:05.
1: Ja.
0: Goedemorgen op deze 45ste juli. Ik weet niet uit welk hoekje van mijn brein dit vandaan kwam.
1: Nee, weet ik ook niet.
0: 45 heeft ook niet een bijzondere betekenis.
1: Nee, het is ook geen 45 graden vandaag. Nee, waar komt die 45?
0: Ik ben de 45 al lang gepasseerd.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, maar het is wel iets met, ik weet niet.
1: Ik weet het ook niet.
0: Ik was
1: vers,
0: wel een beetje...
1: Vers 45, misschien heb je vanochtend vers
0: mooi.
1: 45 gelezen.
0: Ja, weet je, ik heb 3,5 weken om daar eens heel lang over na te denken.
1: Ja, 45 dagen vakantie of dat niet?
0: Oh, want nou, opeens komt alles bij elkaar.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, goede vakantie, Annemarie. Geniet ervan. En ja, we gaan de eerste blessing bezorgen bij André en Fanny Cretier. Of Cretier. Ik begin het ineens heel Frans uit te spreken, maar misschien is dat ook wel goed. Maar André en Fanny, goedemorgen. Jullie maken al zo'n 30 jaar deel uit van het leven van Sietske van Burgel. En ja, dat is Sietske veel waard. Ziet hij niet als vanzelfsprekend. Nou, daar wil jullie heel graag bedanken. En daarom de eerste blessing zometeen die jullie kant op komt. Ik zou zeggen, iedereen gaat er lekker voor zitten. We gaan weer heel veel mooie muziek met elkaar delen. Mooie verhalen, leven met elkaar mee, reizen met elkaar mee. Dus let's go.
0: Blessings na het nieuws van 9 uur.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten klaagt over een explosie aan nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Alleen al dit jaar kwamen er 20.000 meldingen binnen over nagemaakte rekeningen. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen ze betalen. De bendes zitten in India en Roemenië. In het Twentekanaal staat het water zo laag dat vanaf morgenmiddag het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd. Bij Eefde blijven de sluizen dan dicht. Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, bodem en natuur. Ook mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het Twentekanaal. Politie en justitie willen een puntensysteem invoeren voor verkeershufters. Het systeem is voor automobilisten die zich niks aantrekken van boetes en zich blijven misdragen. Het is volgens RTL Nieuws de bedoeling dat ze bij elke overtreding een strafpunt krijgen. Wie er 6 heeft, moet bijvoorbeeld een cursus volgen. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Met maximaal van 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Born en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij.
0: Nou, hartstikke bedankt ANWB. En dit is het uur van de blessings. Jouw verzoekplaat. Een zegen voor het land, dat is onze missie. Maar even checken, hoe is het met je? Wie ben je? Waar luister je? En wat houdt jou op dit moment bezig? Kortom, we hebben het hier natuurlijk over je luisterstatus. Je mag hem nu appen naar de studio en inchecken bij de blessings van vandaag.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
24: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
25: Of deze, in een leuk plaatsje.
26: Met 20.000

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Blessings.
2: Met Tim Hendricks.
1: Het christelijke radiostation.

Music met Stephanie Gretzinger en King of My Heart. Een hele goede morgen, Johan. Johan, die is... dit plaatje klopt op de een of andere manier niet. Hij zit in zijn caravan, maar zijn laptop opengeklapt en is gewoon aan het werk. Johan, die dingen moet je nooit door elkaar halen. Maar goed, dan even kijken. Dit is een berichtje van... Ben ik je naam even kwijt? Dat is toch even jammer. Nee, ja, Rianne, jij bent het. Je zegt, goedemorgen, mijn luisterstatus. Een heerlijke ochtendwandeling aan het maken met mijn hond, Finn. Een lekker vrije dag. En daarna pak ik even een verfklusje op. De trap. Oh, dat is even een klus, hé, de trap. Nou, Christian, die is schilderpro. Die is op dit moment aan het werk in Andel. En laat even zijn kwast zien, dat is mooi. Dat is zijn gereedschap voor vandaag. En Geke, die zit in de auto op weg richting Zeeland. Heerlijk een weekendje bijkomen en genieten. Nou, Geke, hopelijk lukt dat allemaal. David ook in de auto. Ja, eerst even het hondje wegbrengen voor de vakantie. Oei, dat lijkt me toch even een emotioneel lastig moment, David. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat je status ook is... dit zijn de blessings van vrijdag 24 juli 2026. Ik zal zo nog een paar statussen meenemen... zodat we even goed van elkaar weten hoe we erbij zitten. Heel veel mooie platen om te draaien. Maar dit wordt de eerste. Ik mag namens Sietske van Burgel een plaat draaien voor jullie. En we hebben jullie al even gewaarschuwd net in de Nieuwe Morgen. André en Fanny Kretier uit Werkendam. De eerste blessing is voor jullie vandaag. Want Sietske is gewoon ontzettend blij met jullie. En zegt al zo'n 30 jaar maken jullie deel uit van mijn leven. En in die jaren heb ik jullie niet alleen leren kennen als fijne mensen. Maar ook als mensen met een warm hart, een sterk geloof en oprechte betrokkenheid. En de tijd dat ik bij jou, André, op kantoor werkte... heeft de basis gelegd voor een bijzondere band tot op de dag van vandaag. Jullie leefden altijd met mij mee, in mooie momenten... maar ook wanneer het moeilijk was, bemoedigden jullie mij. Iets wat heel bijzonder is en niet vanzelfsprekend. En daarom hier een blessing voor jullie op GrootNieuws Radio. Een klein gebaar van dankbaarheid voor alles wat jullie voor mij en het gezin... hebben betekend en nog steeds betekenen. Dit is Kees Kraaienoord met Heerser over alle dingen...

0: Tietske, dank jullie, André en Fanny. Jullie betekenen veel voor hem. Heerser over alle dingen van Kees Kraaienoord. Hier speciaal voor jullie gedraaid op deze vrijdagmorgen. 24 juli. En we hebben Wil van Dorp aan de telefoon. Wil, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim.
0: Ja, mensen mogen even getuigen zijn van hoe hier live een blessing wordt voorbereid. Want dat heeft soms nogal eens wat voeten in de aarde. Laten we even bij het begin beginnen. Wil, je hebt een idee om iemand in het zonnetje te zetten. Maar wie is dat en waarom?
1: Ja, mijn lieve echtgenoot Wim. Die loopt nu vandaag de laatste dag van de Vierdaagse.
0: Ja, de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Ja, de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja.
1: De 39ste keer krijgt hij nu zijn kruisje.
0: Zo.
1: Dus volgend jaar wordt het groot feest.
0: Zo joh, 39.
1: Maar waar die voor loopt, ja? Dat is het belangrijkste. Dat is hij laat zich sponsoren voor een waterproject in Zuid-Soedan. Voor de stichting Dorcas.
0: Oké.
1: En heeft tot nu toe al €750 opgebracht.
0: Ah, wat goed joh. Hey, wat kunnen we doen als we hem willen steunen? Als we het goede doel in Soedan willen steunen?
1: Nou, de site dorcas.nl/Wim.
0: Ja.
1: En dan kom je op zijn site om een donatie te kunnen doen.
0: Nou, gaaf. Dorcas.nl/Wim. Nog één keer voor waterputten in Soedan.
1: Ja, waterputten in Soedan.
0: Nou, dat
1: is waterkracht. Water is daar schaars.
0: Precies.
1: En dat is heel hard nodig daar.
0: Ook. Nou, fantastisch. Hey, ja, je wil hem een blessing geven terwijl hij aan het lopen is. Maar nou is natuurlijk even de vraag, luistert hij ja of nee? Dat moeten we nog even checken. Dus Wil, ik stel voor dat we elkaar straks nog even spreken en dat we even gaan checken of we Wim kunnen bereiken. Zullen we dat doen?
1: Heel goed. Prima. Dankjewel.
0: Ga ik ondertussen op zoek naar de muziek die je aanvraagt. En ga ik een plaat draaien voor Henk van den Broek uit Duiven. Goedemorgen, Henk. We mogen namens Ina het volgende zeggen. Een persoonlijke boodschap overdringen en een heerlijke plaat draaien. Gospel Boulevard met Oh Happy Day komt eraan. Want, zegt Ina, Henk, ik ben zo dankbaar dat we jou vandaag mogen vieren. 82 jaar, een geschenk van onze Heer. Zo geweldig dat ik nog steeds voor je kan en mag zorgen. En ik hou van je, this much. Oh Happy Day. Henk van den Broek uit Duiven, namens Ina en namens ons allemaal van harte. We vieren dit mee met de muziek op Gronings Radio.

Gospel Boulevard met Oh Happy Day. En ondertussen is Marianna op weg naar Spijkenisse om haar nieuwe aangemeten witte schoenen op te halen. We krijgen een lieve groet voor ons allemaal, alle die luisteren. Rianne die meldt zich met haar luisterstatus, zegt lekker geslapen, fris gedoucht, goed ontbeten en aan de voeten van de Heer gezeten. En dit alles in rustig vakantietempo. Laat de dag en laat de blessings maar komen. Janneke die laat weten, onze luisterstatus is een route naar Frankrijk. Dag 1 van 2 dagen reizen. Met wel wat spanning, omdat er op deze route een aantal branden zijn. Hoop en bidden dat het helemaal goed gaat. Groeten van Nico, Janneke, Naomi en David. Ja, goede reis voor jullie. Hier kan helaas ook Stefan niet veel aan doen, denk ik. Want hoewel hij in de brandmeldinstallatie zit, is dat denk ik onvoldoende voor daar in Frankrijk. Je laat weten, ik ben hard aan het werk aan een brandmeldinstallatie in Apeldoorn op dit moment. Fijne dag iedereen en God zegen gewenst voor jullie allemaal. Joke die is op dit moment aan het schoonmaken en heeft een verzoek. En dat is deze. Ik ga meteen voor je draaien, Joke. Kingabaan met Geboren. De storm.

prachtig lied. King Erbaan en het liedje Geboren. Op deze vrijdagmorgen. En het is mooi om reisgenoten te zijn, met elkaar verbonden. Ieder op zijn eigen plek. We gaan een mooie plaat draaien voor onderweg. Het lied Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Door de band Reisgenoten. Die ga ik zo draaien. Eerst eventjes wat meer over dat onderweg zijn. Want Gert-Jan die staat in de file op dit moment op de A29. Hij zegt maar de blessings geven me hoop. Mooi, Gert-Jan. Jacco die zegt in de auto wachten tot de boot naar Texel. Niet voor vakantie, maar voor werk. En er is geen straf voor. Erika, die luistert mee vanuit de trein. Een dagje uit met mijn ouders naar Amsterdam. En Henk en Lianne die checken in vanaf de Belgische snelweg met ons gezin op weg naar onze vakantiebestemming in Frankrijk. We luisteren en zingen lekker mee. Ja, zo dus voor letterlijk onderweg. Mooie muziek op je radio. En Mariet, je hebt een speciale bestemming voor dit lied. Wat de toekomst

0: toekomst brengen mogen. Een mooie uitvoering van Reisgenoten. En ja, beeld je even in dat we dus samen onderweg zijn. En Wim van Dorp, we hadden het net over je. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim. Hallo.
0: Je bent ook onderweg. Je loopt...
1: Ik ben inderdaad onderweg, ja.
0: Ik weet niet of je het onbekende tegemoet loopt. Hoe voelt het voor jou?
1: Nee, hoor.
0: Nee, de 39ste keer, hè? De Nijmeegse Vierdaagse.
1: De Nijmeegse Vierdaagse, ja. Het is de bekend terrein, hè. Het is de 39ste keer dat ik het dit jaar aan meedoe. Dus volgend jaar hopelijk de 40ste, hè?
0: Ja, te gek, hé. Waar, ben je veel getraind?
1: Ja, ik heb elke week toch wel 10 kilometer gelopen. En, vorige week heb ik 28 gelopen, om het even in de benen te hebben.
0: Want even, over hoeveel kilometer hebben we het nu? Vandaag en deze dagen?
1: Ik loop de 30.
0: 30? Ja, ja. Hallo hé. Dus je hebt gespierde benen, Wim?
1: Ja, nou ja. Ja, ik weet het niet. Maar,
0: nee, ik weet het ook niet. Maar dat dacht ik zo. Hey, Wim, super gaaf. En je loopt ook nog voor een goed doel vandaag, hè?
1: Ja, ik loop voor Dorcas.
0: Ja.
1: En ik loop voor het waterkrachtenproject voor Dorcas voor Zuid-Soedan.
0: Nou, ja. En wat je niet weet, Wim, maar dat weet Wil wel, wij hebben

0: zojuist even de website genoemd, dorcas.nl/Wim. Zodat mensen jou kunnen supporten. Dus die oproep is al gedaan.
1: Kijk eens aan, nou, dan hoef ik dat in ieder geval niet meer te doen.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat scheelt jou ook weer. En ik heb een verrassing, want ik heb Wil zelf even aan de telefoon, jouw vrouw.
1: Nou, dat is helemaal geweldig.
0: Wil, kom er maar in.
1: Laat maar horen.
0: Hallo, Wil? Oh nee, hè? Is Wil weg? Nee, toch? Even kijken of Wil...
1: Wil weg?
0: Ja, we hadden Wil aan de telefoon. En dan gaan we misschien heel snel ook nog kunnen regelen. Want ze heeft namelijk iets
2: het
0: voor
2: het nummer
0: je.
2: Dat u belt is buiten gebruik.
0: Oh, maar dan doen we dat niet. Dan doen we dat nummer, dat slaan we dan even over. Dan pakken we even een ander nummer. Dat wel in gebruik is. En dan is Wil denk ik heel snel er weer bij. Ik kan het eventjes, Wim, want jij bent nu aan het lopen natuurlijk.
1: Rustig aan.
3: Hey.
0: Ja, Wil, goedemorgen.
3: Hallo.
1: Hallo, hallo lieve schat.
3: Hallo, kijk, daar heb ik je zelfs in de uitzending aan de lijn. Nou, hoe leuk is dat?
1: Het is toch wat, hè? Beroemd voor radio en tv, hè?
3: Goed zo, gaat het goed?
1: Ja, gaat prima.
3: Nou, ik heb even een nummertje voor je aangevraagd. Want ik vind het topper dat je bent, dat je dit weer zo volbracht hebt. En maak er wat van de laatste kilometers. En ik hoop je straks gauw even te zien.
1: Goed zo. Ik ben op weg naar Overasselt, dus ik ben nou haat het net uit.
3: Ja.
1: Dus ik ben op weg naar Overasselt. Dus ik, het is nu net 9:30 geweest, dus ik hoop dat ik er ongeveer 10:30 ongeveer kan zijn.
3: Ja, ja. Nou, heel veel succes. En,
1: dankjewel.
3: En fijn dat ik je even kon spreken.
1: Hartstikke goed, dankjewel.
3: Top, hè? Oké, hoi.
0: Ja, mooi jongens. Mooi. Volgens mij is alles gezegd. Hebben we nog één ding te doen, dat is de plaat draaien. Wim, heel veel succes ook namens ons allemaal. En dit is voor jou Rent Collective met My Lighthouse. Namens Wil voor jou aangevraagd. Rent.

0: Ook namens Nettie succes voor alle lopers. Een hele fijne dag. Zet hem op.
1: Feliciteer.
2: Bemoedig.
1: Verklaar de liefde.
2: Of doe zomaar even de groeten vanaf je vakantieadres. En zeg het met muziek.
1: Geef met jouw verzoekplaat een blessing door. Via grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, en dames en heren, we gaan naar Dronten. Want daar woont Sarah. En Sarah, die is afgelopen zaterdag is zij ontzettend jarig geweest. En Sarah, goedemorgen. Je krijgt een blessing vandaag via de radio van papa, mama, Bas en Tim. Zij hadden ook op hun lijstje voor jou My Lighthouse van Rent Collective. Maar ze hebben nog een nummer voor jou op het lijstje. En die ga ik nu draaien. En daar zit echt een blessing in. Een wens voor jou. Lieve Sarah, je was afgelopen zaterdag jarig. Je bent 8 jaar geworden. En ja, wij, papa, mama, Bas en Tim, we wensen jou Gods rijke zegen toe voor jouw nieuwe levensjaar. We kijken terug op een feestweekend en ja, we genieten altijd zo van jouw grapjes. En nu mag jij genieten van dit lied speciaal voor jou hier op Grootnieuws Radio. Heel veel liefs en knuffels van ons. En dit is Trinity met Ik Wens Jou, de blessing voor je nieuwe levensjaar.

uit Dronten, 8 jaar geworden. En dat onderstrepen we hier met een gave plaat. Ik wens jou van Trinity voor je gedraaid. En ik ben in afwachting van bezoek, zegt Herma, want ik ben jarig. Nou, Herma, gefeliciteerd en een hele mooie verjaardag vandaag. Rick die is op dit moment onderweg naar Spanje met de auto met de bumpersticker van Groot Nieuws Radio en vraagt zich af, zou ik er meer spotten onderweg? Ja, Elisa die laat weten met frisse tegenzin toch naar de sportschool, nu blessing luisteren. En dat maakt het sporten wel een stuk aangenamer. Nou, fijn. Ja, we hebben wel een aantal platen al gedraaid waar je denk ik lekker op kunt sporten, maar misschien goed om nu eventjes toch ook je rust te pakken met het volgende lied. Want, zegt Gerry, soms kan je hart onrustig zijn, maar we mogen weten dat God ons vasthoudt en rust geeft. En daarom vraag ik deze plaat aan, Lef met Stil maar mijn ziel. Dit lied is voor iedereen wat mij betreft. Ik bid dat je bij God troost, bemoediging en rust mag vinden. Namens Gerry dus, deze plaat voor je.

ziel. Je hoorde Lef. En Marie Hartman uit Urk. Ik mag een blessing overbrengen namens uw dochter, Janine. Janine Opmeer laat weten, lieve moeder, morgen word je 72 jaar. En ik wil je alvast van harte feliciteren en je laten weten hoe ontzettend dankbaar we zijn met jou in ons midden. Wat ben je een fantastische moeder, wat ben je een fantastische oma. We hebben een spannende tijd gekend het afgelopen jaar. En we zijn de Heer ontzettend dankbaar voor de zegeningen die we samen mochten ontvangen. Lieve moeder, ik wens je nog vele jaren in gezondheid toe. En speciaal voor je verjaardag, dit lied waar je zo van kan genieten. Dit is Opwekking 570, de tijd van Elia. Speciaal voor je verjaardag, een dikke knuffel van Janine. En dan rest ons nog maar één ding, dat is genieten van dit mooie lied. Marie Hartman, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. En hier is de Opwekking Band.

een moeder-dochter-moment, dochter-moeder-moment. En de tijd van Alia op je radio, opwekking 570. Wil je ook een mooi moment creëren op de radio tussen jou en die ene speciale persoon, je geliefde misschien? Misschien een bemoediging, misschien een mooie plaat, een hoopvol geluid op een plek waar hoop nodig is. Laat van je horen met een verzoekplaat en je kunt hem doorgeven via grootnieuwsradio.nl/blessings. En je hebt zojuist ook gehoord, Wil die een plaat aanvroeg voor Wim, hoe dan zo'n blessing soms ook wel wat voeten in de aarde kan hebben. Maar we werken samen, we zijn een topteam, dus dat gaat helemaal goed komen. Ik zou zeggen, vraag een plaat aan via grootnieuwsradio.nl/blessings. En dan gaan wij naar onze volgende missie. Dat is Riet Zoetewij uit Ierseke in het zonnetje zetten. En ook dit is een mooi dochter- en moedermoment. Want Sandra zegt, lieve mam, morgen is je 76e verjaardag. En door het aanvragen van jouw lievelingslied wil ik je alvast feliciteren. Je bent de liefste moeder die altijd voor mij klaarstaat en waar ik alles mee kan delen. Bedankt voor je liefde, bedankt voor je vriendschap. En morgen gaan we je verjaardag vieren. Geniet nu maar alvast van jouw lievelingslied. Dit is Lichtstad, de stad met palenpoorten hier voor je op Groot Nieuws Radio. Dit is Joke Buijs met Liefs van Sandra.

0: prachtige lied Lichtstad, de stad met palenpoorten voor velen van zo grote betekenis. En dat zijn de Blessings ook vandaag. Zo mooi hoe je van je laat horen op deze zender. Blijf dat lekker doen. grootnieuwsradio.nl/blessings. Al je verzoeken stuur ze deze kant op. Er kan nog veel meer bij. En ja, straks gaat Daan Hartgers het even van mij overnemen. Daan Hartgers, je kent hem wel van de lunchroom. In goede handen bij deze man. En ja, dan kan ik eventjes de tent opzetten. Dat doe ik in Zeeland. Zo dicht mogelijk bij het strand. En dan ga ik daar lekker liggen op het strand. En dan gewoon kijken wat er gebeurt. Misschien een golf, misschien een zonnetje. Dat zou lekker zijn.
1: Kan maar zo, hè, Tim? Geef je nog even locatie door van waar je zit? Of,
0: Ja, ik zal mijn live locatie zo eventjes delen. Als ik dan hier de deur uitloop. Maar vanavond nog wens natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ja, heel graag tot dan. En zo meteen, Anies, weer een heerlijke brandstof.
1: Ja, terwijl want ik ben weer thuis. En jij gaat...
0: Ja, precies. Opgeladen nou, welkom je thuis van New Wine.
1: Nou, zeg dat.
0: Hoe is het met je?
1: Goed, lichtjes verkouden.
0: Beetje verkouden hoor ik, ja.
1: Ja, klopt. Maar ik moet zeggen, het geeft een hele fijne afleiding om bezig te zijn met New Wine.
0: Okay.
1: Ik was gisteravond nog bezig met het monteren van wat ik daar gehoord heb. En dat gaf mij echt zo'n grote glimlach. Het is zo mooi, er zit zoveel diepgang en zoveel ja, ruimte en ontlading. Maar ook echt heel veel... Nou ja, er gebeurt gewoon heel veel op die New Wine Zomerconferentie. En ik kan er woorden aan geven, maar dat kunnen de mensen nog veel beter zelf.
0: Ja, we hebben het gehoord, hè?
1: Ja, en daarom dacht ik, ik ga nog eventjes een keer met die oranje plopbol, die microfoon, daar het terrein op, om te horen hoe kijken mensen terug. En dat ga je zo meteen horen.
0: Ah, fantastisch. Dat zo meteen in brandstof. En hier is heel veel succes en iedereen heel veel luisterplezier. Mooie dag.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landbouw.nl.
11: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
13: Thijs en Jorieke, live.
14: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
13: Over het thema Weerbaar in de onrust.
15: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
14: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
15: Wat ga jij dan doen?
13: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
15: Tot dan!
16: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft een Roemeense bende opgerold die tientallen vrouwen op de Amsterdamse Wallen zou hebben uitgebuit. De pooiers lokten de vrouwen naar Amsterdam met de belofte dat ze veel geld konden verdienen. Maar eenmaal hier werden ze bedreigd en moesten ze het verdiende geld inleveren. In de zaak zitten 7 mannen vast. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niets aantrokken van het gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is de wijk in Kralingen-Krooswijk verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Het moet een einde maken aan de overlast in de wijk met straatracers en harde muziek. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de regio Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Met boten moesten honderden mensen worden gered van het schiereiland Cap Ferret. Ook in het zuiden, tussen Nice en Marseille, woedt nog altijd een zeer grote bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Maxima 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kleine 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. En verder vertraging nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
20: Elk jaar ontmoeten honderden christenen elkaar tijdens de New Wine Zomerconferentie. En wij stonden daar dit jaar tussen met onze studio. Ik hoop dat je hebt genoten. Nou, mocht je nog niet klaar zijn om afscheid te nemen, goed nieuws, wij ook niet. Brandstof die blikt terug en zometeen hoor je als allereerste deze.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Met Denise Nahuis.
12: Het christelijke radiostation.

0: Elevation Worship met Brandon Lake en I Know a Name.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Goedemorgen, wat leuk dat je erbij bent. Je herkent het vast, die ene vakantie waarvan je hoopt dat de tijd stilstaat. Je beleeft zoveel mooie dingen of je geniet juist helemaal van het niks doen. Ja, dat gevoel hebben wij hier een beetje bij de New Wine Zomerconferentie. We willen nog geen afscheid nemen. En dus blik ik vandaag terug. Hoe heb jij geluisterd deze week? Daar ben ik heel benieuwd naar. App het naar de studio in de Groot Nieuws Radio app. En ik vond het ook zo leuk om verschillende luisteraars of New Wine tegen te komen. Ook mensen die ik herkende uit de app. Zoals Peter, ik herkende hem gewoon aan zijn profielfoto. Je lijkt er sprekend op. En als je luistert, Peter, leuk dat je eventjes naar de studio kwam. Ja, gewapend met mijn microfoon ging ik gisteren het terrein op de ene laatste dag van de conferentie. En het was niet lang zoeken naar mensen die iets wilden delen. Ik ben echt onder de indruk van de diepgang en de beleving van de ervaringen die ik mocht horen. Tegelijkertijd was er volop ruimte voor humor en een heerlijke vakantiesfeer. Dus ga lekker nog één keer mee naar Liemde in Noord-Brabant. En laat je verrassen door het mooiste dat er gebeurt als mensen samenkomen om geïnspireerd te worden. Eerst muziek. Dit is Joke Buijs.

veilig in uw armen. Joke Buijs. En of er meegeluisterd is naar de New Wine Zomerconferentie deze week. Superleuk om te horen. En iemand die ik daar ook heb gezien is onze luisteraar Rianne. Topluisteraar mag ik wel zeggen. Zij stuurt me een fotootje en zegt: ik ben sinds dinsdag weer thuis van New Wine. Ik heb mijn bandje nog even aangehouden. Veel meegeluisterd met jullie en de diensten via de livestream meegekeken. Het was super fijn dat het zo kon. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik knipte gisteren het oranje New Wine Zomerconferentie armbandje af. En dat deed toch een beetje pijn. Maar goed, ik had hem veel te groot omgedaan. Dus hij zat me een beetje in de weg. Ook met werken, dus ik dacht, nee, die moet af. Maar Rianne, ik begrijp jou helemaal. Dat is ook zo'n manier om daar nog mee verbonden te zijn, hè? Volgens mij hoorde ik van de week bij Thijs en Jurieke iemand die zo verzot is op New Wine en wat ze heeft meegemaakt, dat ze volgens mij het bandje van 2023 nog om had. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat bandje er inmiddels uitzag. Tanja die laat weten: wij luisteren mee onderweg naar Texel. We zijn een weekendje weg in verband met ons 25-jarige huwelijk. Gefeliciteerd, bijna bij de pont. Ah, dan weet je dat je op de goede weg bent, hè? Zij hebben niet veel kunnen luisteren en vraagt: kun je het online terugluisteren? Reken maar van yes. Op onze website staan een heleboel artikelen met de gesprekken die we gehad hebben, maar ook de hele uitzendingen kun je terugluisteren. We kregen bijvoorbeeld bezoek van Martijn Buwalda. Die hoor je zo meteen, maar staat bij ons ook op de website. Dit is eerst Lauren Daigle en Thank God

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Martijn Buvalda en Bijna Zeker. Een van zijn nieuwste nummers, en hij vertelde deze week aan Daan op New Wine dat het meeste van wat hij schrijft troep is. Ja, bijna niet te geloven toch, als je al die goede nummers hoort. Wil je dat terugluisteren? Ga naar onze website. Sowieso, als jij niet zoals Robert, die app naar de studio, dat hij de hele week heeft geluisterd. Als jij dat niet hebt gedaan, ga dan even naar onze website. Leuk om te horen, Robert. De hele week vanuit Amsterdam. Wou bijna Rotterdam zeggen, hoorde je dat? Nee. Ik zei echt Amsterdam. Heb je met ons meegeluisterd en genoten. Wat fijn om te horen. Hoe hebben de bezoekers van de New Wine zomervakantie het... zomervakantie? Nou, je kan merken dat ik ook een beetje aan het einde zit, hè? Nee, de New Wine zomerconferentie. Hoe hebben zij het beleefd? Ik ging gisteren het terrein op met mijn oranje microfoon om dat te vragen.
2: Ik zie die eerste auto's alweer vertrekken. Het is ook bijna het einde van New Wine. Grote tassen over de schouder. Goedemorgen. Vertrekken jullie weer?
3: Alleen ik.
2: Alleen jij. En er wordt van alles van je meegenomen, zie ik.
3: Heel aardig, toch? Goed. Heel aardig. Ja.
2: Dan kan ik aan jou alvast vragen. Hoe heb je het gehad?
3: Het was echt hartstikke leuk. Echt heel gezellig, ja.
2: Wat maakt het zo leuk?
3: Nou, we hebben heel veel nieuwe vrienden gemaakt. En we hebben heel veel leuke dingen gedaan bij programma's en zo.
2: Waarom kom je naar New Wine toe?
3: Ik ben meegenomen door een vriendin van mij. En die wou dat ik ben niet geloofd, dus die wou dat ik christelijk werd. En daarom nam ze me mee om te kijken of dat ik dan wat misschien wel geloof zou worden.
2: Oké, wauw, dit is heel direct. Ik ben benieuwd naar het antwoord op die vraag, maar eerst even naar die vriendin toe. Jij neemt gewoon iemand mee met dit, ja, helemaal niet dus verpakt of wat dan ook. Je hebt gewoon dit gezegd. Ik wil dat jij geloven hoort.
4: Ja, nou, het was vooral gewoon op vakantie met mensen die ik ken. Ik dacht, dat is leuk als ze meegaat. Yeah. Dat was het vooral. En ja, het zou natuurlijk ook geweldig zijn als zij ook gelovig zou worden. Yeah. Ja.
2: Nou weten we dat dat een heel proces is. Maar toch, ik ben wel eventjes benieuwd. Wat is er gebeurd deze week?
3: Programma's gevolgd. We hebben ook nog een preek gekregen van mensen buiten het terrein gewoon. En ik heb wel een klein beetje van de Heilige Geest gevoeld, wel, tijdens die preek. En misschien word ik al gelovig, maar dat weet ik nog niet. Ik moet even mezelf zoeken daarin.
2: Ja, daar heb je natuurlijk alle vrijheid in. Sorry, je hebt een hele zware tas vast en dan stel ik je allemaal dit soort lastige vragen. Ik ben wel heel benieuwd, hoe voel je dat, iets van de Heilige Geest?
3: Ja, ik weet niet, het voelde heel warm of zo. Ik weet niet, het was een warm gevoel in mijn lichaam of zo.
2: Ik wens jou een hele goede reis voor zometeen. Maar ook de reis van het leven met God, zou ik zeggen. Doei, ja.
3: Doei.
4: Fijne dag.
2: Een prachtige oprijlaan. Daar loop je overheen als je richting het terrein van New Wine loopt. Op dit moment is nog de dienst bezig met Danielle Strickland. Die heb ik in de auto al een beetje gevolgd. En wat mij opvalt, is dat zij met heel veel passie, beroering en met ook wel lef spreekt over de positie van vrouwen, over seksueel misbruik. Ze is daarin heel eerlijk, blijft heel dichtbij de Bijbel en tegelijkertijd heel dichtbij het leven.

0: En ook al heel veel lege stoelen. Ik ben heel benieuwd wat deze ochtend teweeg heeft gebracht. Maar ook hoe mensen terugkijken op een week New Wine. Hé, ik zie ook wat bekenden. Ik weet niet of hij dit leuk vindt, maar het is wel een te grappig beeld. Ik zie Ronald Koops, we kennen hem nog wel van Groot Nieuws Radio. Tegenwoordig bij Tot Helders Volks. Die staat hier in een spijkerkorte broek. Tandenborstel steekt nog uit de rechter broekzak. Ogen dicht, gaat helemaal op in de muziek nog. De dienst wordt binnen gevolgd, maar kan ook buiten gevolgd worden. Op klapstoeltjes met tafeltjes erbij. Daar kun je op het Dorpsplein met uitzicht op de studio van Groot Nieuws even heerlijk zitten. Je kunt een lekker kibbelingetje halen. Of een broodje van een hele bekende aanbieder op de markt. En ondertussen gaat in de grote dienst nog steeds het bidden voor elkaar door. Goedemorgen. Middag is het misschien al wel bijna. Nee, morgen is het nog, hè? Heerlijk aan een stukje appeltaart, zie ik.
1: Zeker.
0: Hoe smaakt die?
1: Heerlijk.
0: Ja. Hoe lang zijn jullie hier al?
2: De hele week.
0: Oh ja?
2: Vanaf het begin.
0: Maar jullie zien eruit als dagjesgasten. Ik bedoel, zo ontspannen. Jullie zien er nog zo goed uit.
2: Als je de hele week bent, dan is dit ontspannen.
0: Ja, ik denk dat toch 5 dagen kamperen. Dat moet toch... Danielle Strickland zei het vanochtend ook, toch? Ze verbaast zich over de Nederlanders die er zo goed uitziet. Wij kunnen dat gewoon, hè?
2: Ja, nee, wij kunnen dat. Kijk, ik heb ook nog een thee van de dominee erbij. Dus,
0: thee van de dominee? Ja, hoe werkt dat?
2: Ja, zo heet dat. Dat kun je daar krijgen in de tent van de TU.
0: Is die extra gezegend of hoe werkt dat?
2: Ik weet het niet, maar hij is wel lekker in ieder geval. En er zitten van allerlei gezonde dingen in. Dus,
1: met aandacht gemaakt, blijf je op, denk ik.
0: Oh, het ziet er inderdaad fantastisch uit. Ik zie munt, ik zie sinaasappel, gember. Ja, dan heb je goeie te pakken.
1: Ja, toch?
0: En wat brengt jullie naar New Wine?
2: Verschillende dingen. Ook wel toch weer gevoed worden. Maar ook wel de gemeenschap ervaren. Wij zijn met een vrij grote groep uit de Adventkerk in Amersfoort. En daar genieten we met name ook wel van. Dat je in een ontspannen sfeer elkaar meemaakt. Dat is ook wel echt heel mooi.
0: En je zegt ook om zelf gevoed te worden. Is dat gelukt tot nu toe? We zijn bijna aan het eind.
2: Ja, er waren echt wel dingen die ons geraakt hebben. En waar we zelf ook mee bezig zijn.
0: Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wil je dat?
1: Het is te groot.
2: Ik kan er wel iets over zeggen, hoor. Wij werden wel geraakt door een in de dienst een keer. En het heeft te maken met ook onze eigen situatie thuis. Met onze zoon die het best wel moeilijk heeft met zichzelf. En dan vind je het natuurlijk heel erg lastig, ook als ouder, van hoe kan ik er voor hem zijn. En hij is hier nu ook niet. Dus dan weet je, hij is alleen thuis. En dat is... we zijn ook naar een gebedsministerie geweest. En dat was ook zeer bijzonder eigenlijk wel wat we kregen. Want onze zoon is geadopteerd en daar worstelt hij ook enorm mee. Toen kwamen we bij het gebedsministerie. En daar zat een vrouw, die was zelf ook Chinese. En onze zoon is dus ook komt uit China. Dus ja, dat was ook, dat heeft er weer zo moeten zijn, dachten wij. Zij kon ook heel to the point dingen zeggen, zeg maar, ook over zichzelf. Hoe zij zich voelde als Chinese in Nederland. Dus ja, dat was gewoon wel mooi.
0: Wauw, ja, dat geeft mij al kippenvel. Laat staan hoe dat bij jullie moet zijn. Wat is dan je hoop of verwachting als je hier wegrijdt? Als je zoiets meemaakt, kan ik me voorstellen dat het ook hoop en verwachting geeft.
2: Ja.
1: Nou, met name denk ik bemoediging toch wel. Dat je weer bemoedigd wordt om door te gaan. En ook wel inderdaad de hoop dat God kan ingrijpen.
2: Ja.
0: Hoe hopen jullie dat God ingrijpt voor jullie zoon?
2: Dat hij zich bekend maakt. Ja, dat hij God ook mag leren zien als degene die hem geschapen heeft. En ook bij hem is, ondanks alle troubles die hij heeft. Dat. Ja.
0: Reacties vanaf de New Wine Zomerconferentie. Dat smaakt naar meer, toch? Zometeen hoor je nog een aantal bezoekers over hun ervaringen tijdens de conferentie. En die gaan met name over de aanwezigheid van God. Zometeen de Opwekking Band. En dit is Paul Baloche. Praise Adonai.

0: Wereldnieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Ik hoorde zoveel verschillende artiesten, maar de stem van Kees Kruijner die viel me nu even extra op, omdat we een bijzonder gesprek met hem ook online hebben staan. Lauren sprak hem deze week over het overlijden van Brian Dirksen. Ja, als je iets meer wilt begrijpen ook van wie hij was en wat zijn missie was, veel meer dan muziek maken, veel meer dan aanbidding op een podium, luister dan dat gesprek terug op onze website. Marlinda laat weten, we zijn onderweg naar ons vakantieadres en we luisteren heerlijk naar groot nieuws. Wat een zegen dat je ook onderweg naar jullie kan luisteren. En ze zit naast haar man. En deze is eventjes voor jou, man van Marlinda. Je bent een topper en een kanjer. Niet mijn woorden, maar Marlinda's woorden. Fijne vakantie samen. De verhalen liggen er voor het oprapen. Zo voelt het voor mij deze week op de New Wine Zomerconferentie. Als Groot Nieuws Radio mochten we er van maandag tot en met donderdag live uitzenden. En vandaag blikken we terug. Na de ochtenddienst op donderdag liep ik de grote samenkomsttent binnen en zag ik twee dames naast elkaar zitten in een verder bijna lege tent.
1: We zitten na te praten over alles wat we meemaken deze week.
0: En is dat veel om over na te praten?
1: Ja, dat is altijd wel veel en het zijn verschillende lagen. De inhoud, maar ook je gevoelsleven, je geloofsleven, wat je erbij betrekt. En het is altijd mooi om het hier te delen met elkaar.
0: Ja. Goed dat je daar de tijd voor neemt. Dat kan ook wel zo heerlijk, hè? Na de dienst, hij stroomt leeg. En het is een beetje alsof je nog op heilige grond zit. Zo wordt het hier ook genoemd, toch?
1: Ja, klopt. En de muziek speelt door. En dat doet ook wel iets met een mens, denk ik.
0: Hoe is het voor jou? Hoe kijk jij terug?
2: Op de hele week heel positief, ja. Ik kijk er ook altijd enorm naar uit. En dat je dan hier met z'n allen staat te zingen, daar gaat al zoveel kracht van uit. En in zo'n boodschap zoals vandaag, ja, daar neem ik ook echt iets van mee voor thuis en in mijn werk ook.
0: Wat neem je ervan mee?
2: Nou, de verstoring. Het ging vandaag over verstoring van dat verstoring vrede brengt. Juist door dingen te benoemen die onder de oppervlakte leven, die je misschien niet durft te benoemen, maar door die juist wel te gaan benoemen, dat je daarmee vrede kan brengen.
0: Heb je daar nu al een voorbeeld van? Dat je denkt, ja, daar ga ik eens even verstoren.
2: Nou, ik ben HBO-docent, dus ik begeleid ook wel studenten. En daar hadden we het net ook zo over. Dat soms studenten ook met een dat je denkt van, wat gaat hier niet goed? En dat je dat dan ook gewoon echt durft te benoemen. In plaats van het gesprek gezellig te houden. Ook gewoon durft te benoemen van, ik zie dit bij jou gebeuren. Kun je me daar wat meer over vertellen? Of ja, ik zie dat jij een bepaald beeld ophoudt voor de buitenwereld. Maar volgens mij speelt er wat onder.
0: Dat is best spannend, of niet?
2: Ja, dat is wel spannend. Maar ik denk dat het wel echt veel mooie dingen op kan leveren. En ik denk dat je het ook met gevoel moet doen natuurlijk. Dat je dat niet zo standaard bij iedereen kan doen.
0: Hebben jullie zelf ook iets van God gezien of God ontvangen deze week?
1: Ja, ik heb dat vooral, denk ik, door de tieners waarmee we zijn. Dat je met een groep bent en dat je ook ziet hoe het geloof tieners raakt. En ik vind het heel mooi om te zien bij de volgende generaties hoe dat ook weer doorwerkt. En ik denk ook wel in de diensten waar je de Heilige Geest wel echt kan voelen. En hoe die genezing wil geven en er voor je is, dat vind ik heel mooi.
3: Elieke.
4: Joa.
0: We zijn echte New Wine-gangers. Jij al voor de hoeveelste keer?
3: 9e.
0: En voor jou?
4: 2e keer.
0: Oké, maar 9, dat valt wel even op in een jong leven. Want hoe oud ben je?
3: Ik ben 19.
0: Aha. En waarom blijf je maar gewoon terugkomen?
3: Ja, ik vind New Wine, het is ten eerste gewoon heel erg gezellig. Meestal gaan we met een groepje van de kerk en dan heb je ook meteen dat je elkaar wat langer ziet en op een wat andere manier. En ik vind het ook gewoon heel vet om ja, op een wat andere manier dan meestal in de kerk om te gaan met geloof. En ook echt even te aanbidden. Dat mis ik soms een klein beetje in onze eigen kerk. Dus dat vind ik fijn dat het dan hier wat meer kan.
0: Ja, want wat is dan die andere manier? Kun je dat eens omschrijven voor mensen die hier nog nooit geweest zijn?
3: Ja, op New Wine is veel bezig. Eigenlijk is er veel focus op Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest en aanbidding.
0: En wat maak je dan mee als je God aan het aanbidden bent hier?
3: Ja, ik denk wat meer echt een gevoel bij God krijgen in plaats van een gevoel van de relatie die ik met God heb krijgen. In plaats van alleen dat het iets soort van weten is en heel theoretisch, dat je het ook een beetje praktisch maakt.
0: En hoe voel je dat dan?
3: Ik denk dat iets is wat ik vaak doe, is me voorstellen dat ik echt tegenover God sta of bij Jezus sta. En dan heb ik daar een heel sterk beeld bij.
0: Oké, nog een moeilijke vraag. Hoe ziet dat beeld eruit?
3: Dat verschilt een beetje per situatie en hoe ik mezelf voel. Maar wel vaak een glimlach, arm om me heen. Of samen even grapjes maken. En samen even lachen, wat ook.
4: Dankjewel. En waarom New Wine voor jou, voor de tweede keer?
5: Nou, de vorige keer sloeg het zo erg aan. En nou, merkte ik toch wel de aanwezigheid van God, wat ook Elieke al zei. Dat sprak me heel erg aan en dat raakte mij. En toen dacht ik, ja, ik kan niet anders, ik moet terugkomen.
4: En hoe merkte je dat?
5: Ik merk, als ik Gods aanwezigheid merk, ik een stukje vrede, een stukje ontspannenheid. Gewoon volledig jezelf kunnen zijn en ook een stukje overgave. Dus een stukje, ik ben heel bewust van mijn omgeving. En dat ik gewoon dat stukje los kan laten. Gewoon lekker kan zijn. En ook een stukje liefde, samenhorigheid ook wel weer.
4: Als ik zo naar jou kijk, dan denk ik, hey, jij bent best wel een beetje een alternatieve jongen om te zien. Je ziet er super goed uit hoor. Maar mooie donkere outfit aan. Grote stoere ketting. Je hebt een oorbel in, een zwart ringetje met daaraan een lang kettingtje. Voel je in die zin ook thuis hier?
5: Ik moet zeggen, ik ben hier ook in mijn eentje gekomen. Dus de meesten die op New Wine komen, wat ik van mensen hoor, komen samen met de kerk, met de vriendengroep, met mensen die ze kennen. En dan kom ik hier alleen en dat is inderdaad soms, ben ik een beetje vreemde eend in de bijt. Ik kom hier vooral ook echt om God te ervaren en zijn aanwezigheid. En dat is soms inderdaad even lastig even aanvoelen van met wie kan ik hier omgaan, ken ik hier mensen, hoe dat te doen. Maar ook bijvoorbeeld bij de Celebration Tent en bij de Generation wordt er ook wel over nagedacht. En het wordt er ook wel een beetje geprobeerd om te zeggen, hoe kunnen we toch andere mensen, nieuwe mensen met elkaar leren kennen. Zodat je zo weer nieuwe vrienden maakt. Dus daar wordt ook wel ruimte aan geboden.
4: Goedemorgen. Hi. Jij valt op omdat je al heel lang hier in de samenkomsttent zit.
3: Oh.
4: Met je ogen dicht aan het meezingen. Het lijkt alsof niks en niemand jou afhoudt van waar je mee bezig bent. Waar ben je mee bezig?
3: Ik ben gewoon lekker aan het zingen. Ja. Voor God. Ja, daar geniet ik van. Ja, zeker.
4: Hoe beleef je New Wine?
3: Intens, maar wel ontzettend mooi. Ik geniet er heel erg van. Ja.
4: En waar geniet je dan van?
3: Ik geniet vooral van de muziek. Van de worship, van de band. De aanwezigheid van de geest. Die heel voelbaar is hier. Ja.
4: Ja, hoe voel je die?
3: Ik denk toch een stuk rust, wat hier voelbaar is.
4: Nou is het bijna afgelopen. Hoe vind je dat?
3: Ik vind het enerzijds jammer, maar ik vind het ook wel weer mooi om thuis weer de uitdaging aan te gaan en die rust mee te nemen naar huis. En daar te gaan uitvinden hoe ik dat weer in mijn leven ga vormgeven. Ja.
4: Is dat een uitdaging, denk je?
3: Ja en nee. Ik denk deels wel, want thuis heb je een stuk meer afleidingen. En zoals een telefoon en je gaat weer in de drukte van het leven. Maar ergens helpt het ook alweer om hier geweest te zijn om dat dan vast te houden. Dus ik denk dat het wel goed moet komen.
4: Ja. Ja. En wat neem je mee van deze week?
3: Ik vond de preek gisteravond van Gore vond ik wel heel erg mooi. Dat
4: ja, Gorka Chikian.
3: Ja, dat hij zei van je moet niet bitter worden. En toen dacht ik, dat is een hele mooie. Want er zijn gewoon heel veel dingen in het leven die niet gaan zoals je hoopt. En je toch heel snel die bitterheid gaat voelen. En ik vond dat wel, die stak er voor mij wel bovenuit. Dat ik dacht, die moet ik meenemen. Ja.
4: Het is heel persoonlijk, maar waarvoor zou jij bitter worden? Durf je dat te delen?
3: Ik vind het best moeilijk dat ik geen relatie heb en alleen ben. En heel veel mensen hier om me heen zien met wel relaties. En dan kan je soms bitter worden naar anderen toe. Van, jij hebt het wel en ik niet. En waarom heb ik het dan niet? En wat moet ik er allemaal nog voor doen om het wel te krijgen? Het is dan de kunst om dan gewoon liefdevol naar anderen te blijven kijken. En je open te stellen voor anderen. En op God te vertrouwen dat het komt wanneer het komt. Is dat.
4: Nou, weet dat je hier absoluut niet alleen in staat. Hier zit ook iemand die dit heel lang gevoeld heeft. En volgens mij is er ook aandacht voor op New Wine. Maar het is zo goed dat we dit tegen elkaar zeggen.
3: Ja, ja.
4: Je bent niet zielig, maar je hebt wel een verlangen wat nog onvervuld is.
3: Ja.
4: Ja. Dankjewel voor het delen.
3: Graag gedaan.
0: En zo springt er voor iedereen wat anders uit. Bijzonder hè, die openhartigheid op New Wine en de diepgang. Zometeen hoor je muziek van Dean. En dit is Hillsong United met So Will I.

0: Armen naar omhoog, je hoorde Dien. Zometeen na 11 uur gaan we live schakelen met Landgoed Velder in Limde. Daar is New Wine nog net bezig en daar is ook Corine Zonneberg. Zij is hoofd van de programma's en ook zij heeft een bijzondere week achter de rug.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Oh, ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Voor de kust van Zuidwest-Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met boten geëvacueerd voor een bosbrand. Die bedreigt onder meer het schiereiland Cap Ferret. Verderop, bij Bordeaux, breiden de bosbranden zich uit. Daar hebben al meer dan 60.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de vlammen. De grote politieactie vorige week op de Amsterdamse Wallen was om een stel Roemeense pooiers op te pakken. Bende zou jarenlang tientallen vrouwen hebben uitgebuit. Ze moesten als sekswerkers aan de slag. De vrouwen moesten een groot deel van het verdiende geld afstaan. Deden ze dat niet, dan werden ze bedreigd. Na een paar rolstoeldeelnemers en wat militairen zijn nu ook de eerste vierdaagse wandelaars gefinished in Nijmegen. De allereerste was een Brit, die zo'n beetje elk jaar de snelste is. Op de laatste dag moeten de lopers altijd de Maas oversteken. En dat doen ze via een pontonbrug die Defensie speciaal voor de vierdaagse aanlegt. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen. Maxima 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12 vanuit Arnhem. Bij de Duitse grens is de vertraging al een half uur. Een half uur vertraging is ook op de A16 Rotterdam richting Breda ontstaan in een file van 7 kilometer tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel. Er is één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer kan omrijden via de Heidenoordtunnel en Knoopend Sabina. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. 2 kilometer file bij Knoopend Klaverpolder. A73 Nijmegen Maasbracht is druk tussen afrit Nijmegen en Kuik. 10 kilometer, een half uur vertraging.
0: Geloof jij in wonderen? De New Wine Zomerconferentie strekt zich uit naar geestelijke vernieuwing. En daarmee dus ook wonderen. Nou, zijn die er dan ook gebeurd? Ik vraag het zometeen aan Corine Zonneberg van New Wine. En bijpassende muziek krijg je zo van Cela.
20: Zing voor de Heer een nieuw lied, want wonderen heeft hij gedaan.
21: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen,
2: Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Brandstof.
4: Met Denise Nahuis.
3: Het christelijke radiostation.

0: Sela en Psalm 98.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom in uur 2. Deze week kamperen honderden christenen in Liemde op landgoed Velder. En dat doen ze voor de New Wine Zomerconferentie. Je hebt ons er deze week ook live gehoord. En vandaag is de laatste dag van de conferentie en dus blikken we terug. Ik ben weer in de studio in Veenendaal, maar zij is nog op de zomerconferentie. Corine Zonneberg, dominee in Rotterdam-Zuid en programmacoördinator van New Wine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik begrijp, de ochtendviering die is net afgelopen.
2: Klopt. En ik sta nu tussen de kindertenten op een rustig stukje. Maar ik heb wel heel mooi uitzicht op de kindertenten. Want de kindertenten zijn nu klaar. En alle ouders hebben zich verzameld in een soort zegenboog uit de tent. En alle kinderen komen eruit. En die lopen nu op dit moment zo door die zegenbogen heen.
0: Oh, wat ontroerend.
2: Ja, heel mooi.
0: Ja. Wauw. Ik zie meteen het hele beeld voor me. Maar jij bent dus net uit de ochtendviering gelopen. Hoe was het?
2: Ja, heel mooi. Heel mooi. We hadden getuigenissen. Het is heel bijzonder om te horen wat God gedaan heeft de afgelopen week. Nog steeds aan het doen is. We hebben met elkaar gebeden, gezongen. Het was een prachtige slotviering.
0: Ja, en als je eens zo'n getuigenis met ons mag delen?
2: Ja, er was een jongen die is 2 weken geleden gedoopt. En recent op geloof gekomen, 2 weken geleden gedoopt. En dit was nu naar New Wine. En hij had gehoord, op woensdag kon je namelijk gratis een vriend meenemen. Een jongere, zeg maar. Dus toen had hij bedacht, hey, ik weet toch een vriendin die ik dan zou willen uitnodigen, die ook niet geloofde. En hij had haar gebeld en zei, wil je gratis naar New Wine? En ze had gezegd, nou prima, dus ze was hier gekomen. En in de ochtendviering is ze echt heel erg aangeraakt en is tot geloof gekomen.
0: Oh, wauw.
2: Dus hij stond helemaal met tranen in zijn ogen. Hij zei, ik wist niet dat God zo snel kon werken. Eerst al bij mij en dan nu door mij heen al door haar.
0: Ach.
2: Dus dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, en hoe wordt er dan gereageerd in de zaal, in de tent?
2: Ja, ook wel ontroerd. Weet je, je wordt denk ik... je wordt ook weer even overweldigd van hoe groot God is. En hoe krachtig God kan werken.
0: Mm.
2: En zeker als je dan ziet dat hij gewoon daadwerkelijk levens aanraakt... van de jongeren. Ik bedoel, die jongen was 17 volgens mij. En denk, hij werkt gewoon zo door hem heen. En brengt een ander meisje hier. Ik kan dan zelf ook heel erg gewoon verwonderd raken van wat een grote God wij hebben.
0: Mm.
2: Ja.
0: Je bent ongetwijfeld na deze week kamperen een beetje moe. Maar ook opgeladen. Hoe zit het?
2: Ja, zeker. Ja, ja, dus het is ook moe, want je slaapt kort en veel te doen. Maar ik laat hier ook enorm van op. Ja, dus omdat ik zelf ook weer heel veel heb mogen ontvangen van God. Ik heb het bij mijn gezin gezien. Mijn kinderen die zo hebben genoten in hun kindertenten. Daar ook weer nieuwe dingen hebben geleerd over God. Daar raakt mijn eigen hart ook helemaal vol van.
0: Ja, het is mooi dat je dat zegt. Dat benoemde je ook eerder bij Thijs en Jorieke. Jij bent dus verantwoordelijk voor de programma's, maar je gaat ook met je eigen gezin naar de conferentie toe. Van hen krijg je natuurlijk de meest eerlijke feedback altijd. Hoe hebben zij de week ervaren?
2: Ja, heel goed. Ja, ja, dus ik vind het bijzonder om te zien hoe ze dan... zeker mijn middelste 2, die hebben natuurlijk echt 3 diensten op een dag. 's Ochtends, middags, 's avonds. En dan is het de middag en de avond ook wel, vaak wel andere vormen met spellen en sport en spel. Maar echt, die staan gewoon 20 minuten voor aanvang voor die tent. En mijn oudste, die zit op het tienerterrein. En die heeft deze week de ministerycursus gevolgd. En die mocht eind van de week gisteren, dus mochten ze dan stage lopen. Dus gingen ze eerst stage lopen bij de kinderen in de kindertenten. Het is echt heel bijzonder om dan te horen hoe hij dan mag bidden voor kinderen. Maar ook voor de leiding in zo'n tent. En dan denk ik, het is wel tof dat je tiener bent en dat gewoon al mag leren. Dat je gewoon mag bidden voor iemand anders.
0: Ja, wat doet dit met jouw moederhart als je je kinderen zo in vuur en vlam ziet?
2: Ja, vind ik echt heel mooi. Ja. En weet je, als New Wine zeggen we ook vaak van, we willen juist ook voor kinderen, de kinderwerk, hier mag geen oppas zijn. Hè, van breng je kind even weg, zodat je als ouder daar iets moois mee gaat maken in een tent. We geloven dat Gods geest ook juist begint bij kinderen. Dus we steken heel veel energie in het kinderwerk. Dat het echt goed kinderwerk is. Dat er plek is voor kinderen waar ze mogen leren, ontdekken, mogen zijn. Of je als kind nu wel heel erg hierin meegenomen wordt. Of misschien ook wel denkt, nou, ik heb hier niets voor mee. Dan is heel veel ruimte voor spel, voor sport. Maar in ieder geval dat je gezien wordt. En ik vind het gewoon heel mooi om dat dan ook te zien gebeuren.
0: Ja. Ja, de verhalen die wij ook terug horen als we kinderen spreken, dat is inderdaad echt een getuigenis van een conferentie voor jong en oud. We hebben ook een prachtig gesprek bij ons op de website online staan, waarin we een kijkje krijgen bij Solid Rock. Kinderen die onder andere een bidknuffel vast hebben. En echt met die knuffel inderdaad in handen. Nou, dan zelf aan het bidden zijn. Het lijkt alsof er bij jullie helemaal geen schroom is om met al die leeftijden dus eigenlijk gewoon die troon te bestormen. Zo zie ik het bijna voor me als ik jullie zo allemaal voor me zie.
2: Nou, en dat is het ook. Dus vanaf jongs af aan wordt gewoon op een hele laagdrempelige manier krijgt gebed een hele belangrijke plaats. En dat is bij ons in de grote diensten ook. Hè. Dus we zeggen, we hebben worship, we hebben de preek, maar ook gebed. Het is gewoon een heel belangrijk onderdeel daarvan. En dat zie je bij de kinderen al gebeuren. Dus ik vroeg aan mijn zoontje nog van de week, die zat dan in de Cornerstone, hij is 8.
0: Ja.
2: En ik zei, nou, ben nog naar de ministry geweest, heb je voor je laten bidden. Hij zei, nou, ik heb vooral heel veel pleisters geplakt. Nou, ik heb pleisters geplakt en zei, ja, in onze gebedshoek staat dan een beer. En als je dan pijn hebt, dan mag je daar een pleister voor plakken. En dan, dat is dan eigenlijk je gebed, dat je je pijn bij God mag brengen. Ze zei, ja, ik was toch gevallen op mijn knieën. Dus dan heb ik even daar een pleister geplakt. En ik had pijn aan mijn vingers. Heb ik daar ook even een pleister geplakt. Ja. Ja, ik vind het toch wel mooi. Dan denk ik, ja, maar zo werkt het. Hè? Ja. En het is simpel. Je mag je al je dingen bij God brengen.
0: Ja. Ja. En jullie thema was voor de goede vrede. Daar heb ik ook veel mensen over gesproken. Bij wie dat echt landde. Heb jij dat idee ook? Wat voor verhalen hoor je terug?
2: Ja, dat hoor ik ook veel terug. Dus we hebben dat thema natuurlijk best wel uitgewerkt. Van wat is dan vrede? En dat vrede ook best wel lastig soms kan zijn. Dat juist vrede ervaren wordt als de Heilige Geest in je werkt, door je heen. En ik merkte ook al door de week, ook zeker in het begin van de week, dat veel mensen komen natuurlijk ook uit situaties waarin geen vrede is. Of conflict, soms thuis, of op je werk, of in je kerk. En dan de ruimte hebben om dat ook bij God te brengen, is heel helend. Dus en uiteindelijk zijn we net ook afgesloten, ook gewoon met het gebed voor de wereld. Er is heel veel onvrede in de wereld. Dus laten we ook bidden dat God vrede geeft op al die plekken op aarde.
0: Ja.
2: Dus ik merk wel dat het thema veel deed met mensen. Veel aanraakte.
0: Ja. Ja, en ook dat weer echt bij jong en oud. Daar gaan we zo meteen ook nog iets over horen. Het zit bij jou nog heel vers. Ik bedoel, je staat gewoon nog op het terrein. Je staat op het gras. Maar wat neem jij mee van deze editie? Kun je daar al iets over zeggen?
2: Ja, ik denk wel. We zijn de week gestart met het beeld van donut en gevulde koek. Dus dat we zeiden, vrede is niet, en donut herken je aan de afwezigheid van iets. Maar we zeiden, dat is geen vrede. Dus het is niet, als er maar geen lijden is, geen pijn. Nee, we zeiden, donut is als een gevulde koek. Dat de Heilige Geest er is, ook al is er lijden en pijn, dat geeft vrede. En ik merkte zelf, zeker gisterenochtend hadden we de laatste preek van Danielle, onze hoofdspreekster. En zij zei ook wel, ze zegt, juist als er onrecht is, onderdrukte stemmen, dan is het vrede als die ruimte krijgen. Dus vrede is niet als we die stemmen onderdrukken, is juist de stemmen van onrecht een plek geven. En ik ben natuurlijk dominee in Rotterdam-Zuid, waar heel veel onderdrukte stemmen zijn. En dat ik dacht, oh ja, maar vrede is ook als die onderdrukte stemmen een plek krijgen, gehoord worden. Dat we daarvoor bidden en die een plek geven. Dat raakt me heel diep, ook al voor mijn werk.
0: Mm.
2: Dus die neem ik echt mee.
0: Ja, zeer inspirerend wat zij daarover vertelde. Daar hebben we net ook al iets over gehoord. Iemand die zei, ja, verstoring, dat blijkbaar ook tot vrede kan. Ja, dat voor vrede kan zorgen. Want is er vrede of is het vrede die we, die een beetje lijkt alsof het allemaal maar voor de goede orde is? Nou, daar wist zij wel mee van wanten. En daar heeft ze een diepe indruk mee gemaakt. Ik denk dat de toespraken zijn die bij jullie ook nog terug te luisteren voor mensen die denken, ik wil daar nog graag iets van meekrijgen.
2: Ja, zeker. Dus dat zou ik ook echt doen. Dus op YouTube staan alle diensten. Dus die kun je gewoon terugkijken. Dus ik zou het zeker aanraden. Ook zeker de toespraken van Danielle waren echt heel mooi.
0: Ja. Nou, en zometeen, ik zei wat neem je mee, maar zometeen alles weer inpakken, denk ik.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja, is dat nog veel werk?
2: We gaan zomaar aan beginnen. Ja, dat is nog wel veel werk, ja.
0: Nou, heel veel sterkte daarmee. Jij en al die andere prachtige honderden christenen die op dit moment dus nog in Liemde zijn. Dankjewel. Live vanaf de Nieuw Wijn Zomerconferentie. Corine Zonneberg, bedankt.
2: Dankjewel.
0: Ja, en zometeen loop ik de camping op van New Wine. En ik kwam er daar toch een paar leuke kinderen tegen. Bereid je voor op een soort praatjesmakers, als je dat programma nog kent. Muziek komt eraan van Need to Breathe, de opwekkingband. En dit zijn Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.

0: The Long Surrender, Need to Breathe. Terug naar de New Wine Zomerconferentie. We blikken terug op een hele mooie week en ik neem je nu mee richting de camping. Ik kwam er daar toch een partijtje leuke kinderen tegen, maar onderweg eerst twee iets oudere, hele mooie mensen.
1: Dat is een fijn ontvangst. Dag, groot nieuws, zegt u. Ja. Twee mensen hier met een geel hesje aan, New Wine erop, dan weet je, dan zit het goed. Wat is jullie taak?
2: Wij zijn stewards en eigenlijk zijn we het verlengstuk van de security. Ja. Dus we kijken even rond of alles goed gaat. Maar ik moet zeggen, dit jaar, iedereen is heel netjes, ordelijk, braaf.
1: Is het wel eens anders geweest?
2: Ja, soms zijn er wat meer incidenten, wat stoute dingen. 'S Avonds laat, dat er veel lawaai is en andere dingen. Maar dit jaar is het tamelijk rustig. Hier bij die kindertent waar we nu staan, daar moesten ze vanmorgen een tekst opschrijven ter bemoediging van de mensen. En deze tekst kreeg ik.
1: Ach.
2: Hij houdt, zoals je hout schrijft van hout, weet je wel, met een spijker in kunt slaan, van jou met de W erachter. Nou, dat is toch geweldig.
1: Ja. Hoe kwam die binnen?
2: Ik vond het zo mooi, die bewaar ik.
1: Hoe beleven jullie dan New Wine als je hier rondloopt met een taak?
3: Dat maakt het extra mooi. Oh, want ja? Je ontmoet ontzettend veel mensen. En je hebt hele leuke gesprekjes met jong en oud. Het is echt een meerwaarde om mee te werken. Echt waar.
1: Waar gaan die gesprekjes over?
3: Van alles en nog wat. Soms gewoon vragen. Soms over het programma. Van alles en nog wat.
1: En wat nemen jullie mee naar huis van deze conferentie?
3: Dat is een moeilijke weer, hè?
1: Moeilijke vragen gaan naar u, merkt u wel, hè?
3: Nou, wat ik heel mooi vond is van God ziet jou, werd op een gegeven moment gezegd. En dat vind ik mooi. En al heel die massa, God ziet jou, vond ik mooi.
1: En dan zijn we weer terug bij het begin. Hij houdt van je.
3: Ja.
1: Mooi. Dank jullie wel.
2: Ja, veel succes.
1: Fijn dat jullie voor de veiligheid zorgen. Okay. Geweldig.
2: Graag gedaan.
1: Dank je wel. Doeg. Het is bijna lunchtijd. Is even de camping op. Om te horen wat voor een culinaire lunch er wordt uitgeserveerd. Hier zitten mensen nog aan de koffie. Hier staat de hagelslag al op tafel. En hier een prachtig gezin, denk ik. Of misschien wel wat kinderen die zijn komen aanwaaien extra. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Oh, even een potje Uno.
4: Zeker, ja. Een potje Uno met z'n allen.
1: Ja. Dat is een goed idee.
5: Of kopje doen met Jeff.
6: Ja. Ja? Er is daar een meisje wat ontzettend goed is in een spelletje. En heel graag met jou een spelletje zou willen doen.
1: Ik ben heel slecht in spelletjes. Dus dan gaat ze mij 100% verslaan.
7: Elke dag.
8: Ga ik heel snel.
7: Elke dag.
8: Ze is nog 3 jaar en ze kan echt heel snel een spelletje.
9: Ja, ze weet echt van iedereen.
1: Zij is dus heel slim.
9: Ja.
1: Oké, hoe vaak hebben jullie al verloren van haar?
10: Ik heb nog nooit met haar gedaan, want ik weet toch altijd verlies.
1: En dan zeggen jullie dat ik met haar moet gaan spelen?
9: Ja. Nou. Ik heb nog bijna nooit gewonnen.
1: Nee, daar ga ik ook niet meer aan wagen, hoor. Ze kijkt al onze kant op. Nee, we gaan niet spelen. Nee.
9: Ja.
1: Ik ben eigenlijk wel even benieuwd om te horen hoe jullie New Wine hebben gevonden.
11: Superleuk en het is echt al mijn zoveelste jaar.
1: Oh ja?
11: Ja.
1: Hoe oud ben je?
11: 9 en ik zit ook al mijn 9e jaar.
1: Wauw, jouw ouders hebben jou gewoon meegenomen toen je baby was?
11: Ja, toen ik 3 maanden was, toen kwam ik hier ook al.
1: Wauw. Daar kun je vast niks meer van herinneren. Wat ga je herinneren van deze keer New Wine? Waren er mooie dingen die gebeurden?
11: Ja, dit is wel mijn eerste keer dat ik haar meeneem, want zij komt bij ons mee, dus dat vond ik wel heel leuk.
1: Wat is het allerleukste

0: van New Wine?
1: De kraampjes op het dorpsplein.
0: Oh ja? En waarom?
1: Ja, het is gewoon heel erg gezellig.
2: Ik vind het de leukste, denk ik, om op de dorpsplein gisteravond gingen we met zijn Diabolo telkens die licht gaf. Dat vond ik wel heel leuk.
3: Ik ben op New Wine gekomen door mijn navigatie aan te zetten.
0: Dat vind ik heel...
3: Ongeveer 2 uurtjes voor we er zijn.
0: Waar moest je vandaan komen dan?
3: Van Amsterdam.
0: Aha. Heb je zelf gereden? Of,
3: Nee, mama.
0: Oké. Klonk bijna alsof je zelf had gereden.
3: Een kleiner stukje ging met de tram en de metro.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Oh, kijk. Hele reis gehad al dus.
3: Ja.
0: En wat vind je van New Wine?
3: Leuk. Er staat altijd bijna elke dag een kraampje op een plein. Gratis limonade. En dat vinden we het allerleukste van New Wine.
0: Dat klinkt helemaal goed. En ik heb begrepen, er is een heel kinderprogramma ook voor jullie. Wat vinden we daarvan?
3: Ook leuk. Wij zitten in Solid Rock. Weet jij nog welke naam?
1: Ja, Solid Rock.
0: Solid Rock. Oh, is ook nog in het Engels.
3: Ja.
0: Ja, goed onthouden zeg. En dan is het straks weer voorbij. Wat vinden we daarvan?
3: Beetje jammer, maar vooral leuk.
1: Gelukkig hebben we nog wel volgend jaar nog.
0: Dan ga je volgend jaar weer?
3: Ja.
0: Wat een mooie uitspraak. Gelukkig hebben we volgend jaar nog. Die kunnen we allemaal in de zak steken. Nog eventjes hier naar de hoofdbewoner van deze caravan. Wat een gezellige boel hier,
4: ja,
0: zeg.
4: Ja, ontzettend gezellig. Ja, het is heel leuk. We staan hier ook met een ontzettend leuke groep van de kerk. Met allemaal kinderen, gezinnen. En we hebben gewoon een hele mooie week met elkaar.
0: Ik vroeg me inderdaad wel af, is deze man nou zo rijk gezegend met zoveel kinderen als gezin? Maar dit zijn ook allemaal gasten erbij.
4: Er zijn allemaal gasten erbij. Sowieso rijk gezegend. Gezegend, ook rijk gezegend met leuke vrienden. Dus prachtig zo deze week.
0: Ja. Mooi. Hoe beleef je New Wine?
4: Ja, het is voor de zoveelste keer. Iedere week of iedere keer al heel erg mooi. En het thema gaan voor de goede vrede. Ja, spreek me persoonlijk wel aan, maar vind ik ook wel een heel mooi thema voor de wereld zoals die nu is. En, de polarisatie onderling. Ik denk dat het heel goed is dat we met elkaar nadenken over gaan voor de goede vrede. Maar ook ondertussen bezig zijn met bidden. Bidden, wachten, ontvangen. Dat komt steeds terug deze week. En, nou, het is een mooi thema.
0: Ja, waarom spreekt het je persoonlijk ook aan?
4: Ja, persoonlijk is het toch altijd goed om ook ik merk met collega's of met mensen om me heen natuurlijk dat je enorm sterk van mening kan verschillen. Maar op het moment dat je goed met elkaar in gesprek gaat, dan worden die overeenkomsten, vind je overeenkomsten of worden verschillen soms kleiner. Dus het is belangrijk om niet direct zomaar te gaan reageren, maar even terug naar waarom zijn we hier samen of wat kunnen we van elkaar leren. Ja. En dat is wel iets wat ik wel weer meeneem vanuit deze week.
0: Dus jij gaat een vredig jaar tegemoet?
4: Ik hoop het, ja, ik hoop het. Ja, het zou mooi zijn.
0: Mooi. Dank jullie wel.
5: Wil je meer horen of lezen over New Wine? Op onze website vind je nog veel meer gesprekken en de gezelligheid terug van deze week. Grootnieuwsradio.nl. Zometeen Eline, en dit zijn de Casting Crowns.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Eline met De Rode Draad, wat gaat over Gods trouw door de generaties heen. En deze week maakte Eline bekend dat zij zwanger is. Ze mag opnieuw een meisje verwelkomen. Gefeliciteerd. Zin in nog een reactie vanaf New Wine? Daar gaan we. Wat nemen we mee van deze week New Wine? Ik vraag het aan Johan Schotanus en ik zeg bewust die naam, omdat wij collega's zijn geweest bij Groot Nieuws. Hè? Wat presenteerde je ook alweer?
1: Ja, het muziekarchief. Ik heb nog een tijdje Blessings op zaterdag gepresenteerd. In de avondprogramma's wel eens. Maar muziek, zeg maar, en dan elkaar praten, heel leuk. En het muziekarchief was natuurlijk wel mijn favoriete programma vanwege die Golden Oldies, zeg maar. Dat is fantastisch. Het blijft heel mooi.
0: Leuk om je dan hier weer te treffen bij de studio van Groot Nieuws. Neem jij ook nog iets mee van deze week New Wine?
1: Wat ik heel bijzonder vond, is het thema is natuurlijk over vrede. Dat Jezus ook zegt van dat je die stuurt de discipelen 2 en 2 uit. En die geeft dan ook de opdracht van dat je ook het huis mag zegenen, zeg maar, waar je binnentreedt. En nou, daar heb je het ook heel vaak wel gelezen, maar heel vaak overheen gelezen blijkbaar. En dit neem ik wel mee in deze week van hoe kan ik dat nou gewoon praktisch maken in mijn leven als ik ergens kom waar ik mensen ken of niet ken. Dat je dat de huis en mensen bewoners vrede toe bidt of zegent of wenst, zeg maar.
0: Dat ga jij doen.
1: Dat heb ik besloten om te gaan doen, ja. Ja. Ja.
0: En hoe ziet dat er dan uit? Is dat handen opheffend of kan dat ook wel in jezelf?
1: Nee, niet handen opheffend. Dat past al minder bij wie ik ben, denk ik. Maar gewoon hardop zeggen tegen die persoon waar je naar binnen stapt. Die begroet je en die zegt, joh, vrede voor dit huis. En dat is gelijk ook een haakje voor een gesprek van, wat bedoel je dan met die vrede? En dan kan je heel mooi een haakje hebben om over de goede vrede te praten.
0: Ik ben heel benieuwd wat voor een ontmoeting allemaal gaat opleveren. Mooi, ik wens je vrede.
1: Dankjewel. Oh.

0: Blessing Offer en daarvoor Rent Collective met Counting Every Blessing. Het is vakantietijd, dat merk ik aan de appjes. Veel mensen zijn onderweg, blijf lekker luisteren en ons appen. Zo beleven we samen de zomer en dat is natuurlijk superleuk. Ja, wij schuiven hier en daar met onze presentatoren en dan kun je blijven genieten de hele zomer van Groot Nieuws. En zometeen de lunchroom met Nando Kok.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jarenlang was dit... Ja, dat mag hoor. Jarenlang was dit natuurlijk jouw tijdstip vanaf 12 uur.
1: Dat is alweer lang geleden hoor.
0: Ja, maar ik zit een beetje in die terugblikmodus. Hoorde je net Johan Schotanus?
1: Ja, wat leuk om hem ook weer te horen.
0: Ja, hè? Ja, ik weet dat jij niet per se heel erg van in het verleden roeren bent. Maar dat je gewoon lekker actueel en up-to-date blijft. Dus ik zeg welkom thuis. Maar ook gewoon, we gaan vlammen, toch?
1: Zo. Nou, ik moet wel zeggen, we moeten met Daan Hartges even een hartig woordje spreken. Want die is denk ik hier, toen zeg maar de lunchroom, al het keukengerei, het is gewoon neergezet. Het is niet eens opgeruimd. Dus voordat we zo meteen kunnen openen, we moeten eerst nog even de boel op orde brengen.
0: Hoor. Die vertrok gewoon naar Linde en die dacht, dat komt wel goed met Nando in de lunchroom. Daar komt het ook. Oké, daar zullen we nog een hartig woordje mee wisselen, zoals jij zegt. Hoe hartig? We gaan het meemaken. Dit zijn Reni en Elisa.

0: even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
1: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
2: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
1: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij eerst op de politie had geschoten. Agenten waren afgegaan op een melding dat er iets verdachts was in een huis en daar werden ze onder vuur genomen. Vervolgens schoot de man zichzelf neer. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed. Het gaat lekker met de Nederlandse campings. In de eerste maanden van het jaar hadden ze veel meer overnachtingen vergeleken met een jaar eerder. Volgens een campingplatform waren er 6,6 miljoen overnachtingen. Dat is een plus van dik 20%. En ook het aantal kampeerders steeg in de eerste 5 maanden. TikTok houdt zich nog steeds niet aan de Europese regels voor minderjarigen. Het Chinese bedrijf doet te weinig om hun accounts en posts af te schermen, zegt de Europese Commissie. Het is al de derde keer dat TikTok door Brussel op de vingers wordt getikt. Er volgt nog geen boete, omdat TikTok nog bezwaar kan maken. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Het is redelijk druk op de weg. Bijna 200 kilometer aan file. Veel vakantieverkeer is onderweg. Ook onder andere op de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Een half uur vertraging in 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het stil tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel 9 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk in de tunnel zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. A15, A29, A59 en de A17. Op de A37 Hogeveen richting Duitsland staat bij de grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Kuik 15 kilometer file. Ook door de Vierdaagse een half uur vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens een half uur vertraging tussen Knoopend Ressen en Nijmegen.
14: Goedemiddag. Ja, het is een beetje een rommel in de keuken, want alles moet weer terug op zijn plek nadat de lunchroom 4 dagen uitstond vanaf New Wine. En ja, tegelijkertijd zijn we weer open en is dit ook weer een dag om van te genieten. Of zoals Lauren Daigle zingt, these are the days we've been dreaming of. Die hoor je hier zometeen.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
17: Odido. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
19: Heijn. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
23: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
24: De Lunchroom. Met Nando Kok.
25: Het christelijke radiostation.

0: Dan hoor ik ineens die zin. The sun through the dark skies. Ja, hier en daar nog wel wat wolk, hè, vandaag. Lauren Daigle.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Nando Kok.
0: Goedemiddag, maar dat gaat wel verbeteren. Dat is goed. Hey, wat een bijzondere week. Fijn dat je er bent in de lunchroom. Tot gisteravond uitzenden vanaf New Wine. Vanmorgen Eunice nog met een bijzonder New Wine toetje. En vandaag de lunchroom weer terug vanuit de studio in Veenendaal. Zonder Daan, die ja, daar toch ook wel een beetje van bij moet komen. Ik zal maar eerlijk zeggen. En ik zeg het nog een keer, een bijzondere week. Bijzondere fragmenten. Je kunt het terugvinden op onze website grootnieuwsradio.nl. Struim daar nog een keertje langs dit weekend. Want het is allemaal mooi en nagenieten. En het is nog maar het begin van een feestelijke radiozomer hier bij Grootnieuwsradio. Vanaf maandag spelen we in de Nieuwe Morgen de Grootnieuwsradio Bijbelquiz. Ik heb daar eventjes tussen zitten neuzen, maar daar zitten echt fantastische prijzen in die daarin worden weggegeven. Geef je op, grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. De quiz waar je best een fout in mag maken, maar de hoeveelheid goede antwoorden in 1 minuut... ja, toch ook weer een beetje leuk en spannend maken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het zomerprogramma dat je vanaf maandag hoort, tussen 10 en 12 in de ochtend. Eunice begint maandag met Eunice in de zomer. Dus mocht je nog druk zijn met het inpakken van de koffer, zorg dat die radio meegaat, oké? Ook voor een hoopvol geluid en bemoedigende muziek vanmiddag in de lunchroom van bijvoorbeeld Maverick City Music. Promises hoor je zometeen. Na Lef, dit is Stil maar, mijn ziel.

0: Promises van Maverick City Music bij Groot Nieuws Radio. Terwijl Eva heerlijk aan het van het weer aan het genieten is, stuurt je in een berichtje naar de Groot Nieuws Radio app. Dankjewel Eva. Mooi om te horen. Straks hoor je in de lunchroom een lied over God als ik ben. Door Mercy Me en ook een prachtige uitvoering van de bekende bijbeltekst uit Johannes 3 vers 16 hoor je zometeen. Eerst een andere bijbeltekst. Exodus 14 vers 14 om precies te zijn. Dat is vandaag
1: de dagtekst.
0: En daar staat: de Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Exodus 14, vers 14. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Hier is Carrie Job. Oh.

0: Van het album Live in Groningen, Jorde Sela en Zo lief had God de Vader ons. Nieuwsradio weerbericht heb ik voor je van Buienradar. Vanmiddag eerst wat bewolking en plaatselijk wat motregen. Verder is het droog en langzaam krijgen we steeds meer zon te zien. Richting het einde van de dag is het overal zonnig. Het wordt vanmiddag van noord naar zuid 22 tot 25 graden. Dan ja, even de rest van het weekend even erbij pakken. Vannacht koelt het in het binnenland behoorlijk af. Dus hou daar rekening mee als je even op de camping staat of zo. 10 tot 14 graden. Aan zee is het met 17 graden minder koel. Morgen veel zon, 25 tot 30 graden. En zondag weer wat meer buiig met 21 tot 23 graden. Dus ietsjes koeler weer zondag.
1: De lunchkaart.
0: Oké. Alweer lekker een ochtend geknald op je werk. Of misschien heb je wel lekker een duik in het zwembad genomen. Nou, dan kan ik me goed voorstellen dat de maag een beetje gaat knorren. Zeker met een titel als de lunchkaart. Dan gaat toch het water een klein beetje in de mond lopen. Nou, nog heel even en dan kan je je smaakpapillen weer... kunnen ze weer genieten. Of liever gezegd je trommel verliezen. Nou, we hebben 2 menus voor je samengesteld. Hier zijn de keuzes van vandaag.
1: Menu A.
0: Met perfect voor in de vakantie. Geniet van Elise Manna, Brian en Jan Johnson en For The One. En deze...

0: En zij nemen het uitsluitend muzikaal op tegen Marcel en Lydia Tsiemer met adembenemend Because He Lives van Matt Maher. Maar
1: menu B
0: wordt geopend door dit prachtige lied van Hope Darst. Oh.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship, UMA.

0: Gisteren was nog in de lunchroom een heel bijzondere getuigenis naar aanleiding van dit lied te horen. Je hoorde Charlotte Jordaan met Mijn Jezus, Mijn Redder.
1: De lunchkaart.
0: Oh, het is een moeilijke hoor vandaag. Ik lees dat een hoop mensen wel een keuze hebben kunnen maken, maar het was geen makkelijke keuze. Oké, eventjes de reacties. Wat is er allemaal binnengekomen? Teerza wil graag voor B gaan. Een Franse lunch op de Route Soleil schrijft ze erbij. Richard zegt me nu A lijkt me wel lekker. Marvin wil A. Henriette wil B. Het water loopt al in de mond, schrijft ze. Nettie is erbij. Even kijken.
2: Hey, goedemiddag. Hey. Nando. Doe maar de B van Adam Benemens.
0: Ah, een B.
2: Een hele fijne uitzending gewenst.
0: Dankjewel Nettie en dankjewel voor jouw stem. We schrijven hem erbij. Ja, dan slaat hij een klein beetje uit naar B, moet ik toch wel concluderen. We gaan eens even kijken hoe het in de auto is bij Ralf en Feline. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hallo. Waar zijn jullie nou onderweg?
3: Mijn tante in Eftel.
0: Kijk, de oom en tante in Echteld. En daar gaan jullie lekker even een paar nachtjes logeren, hè?
3: Ja.
0: Wat wil je gaan doen daar?
3: Vissen en chillen.
0: Ik hoor hier een echte visfanaat. Wat is de grootste vangst die je ooit hebt gevangen?
3: Ja, ongeveer 60 centimeter.
0: Oeh, en wat was het voor eentje?
3: Een karper.
0: Een karper, zo'n knoepert. Mooi man. Nou, ik hoop op een goede vangst. Jullie hebben wat betreft de lunchkaart echt een goede vangst ook sowieso. Want jullie hebben gestemd op welk menu?
3: B.
0: Dus dat is met adembenemend, met Because He Lives en met deze van Hope Darst. Ik heb goed nieuws, want dat is hem geworden. Geniet van jullie vakantie.
3: Dankjewel.
0: Doeg, goeie reis.
3: Doei.
0: Mighty Name of Jesus bij Groot Nieuws Radio.
4: De lunchkaart.

0: Ja, Ralf en Feline, ik zie jullie hard meezingen op de achterbank. Net als vele anderen. Marcel en Lydia Ziemer, adembenemend. Je hoorde ook Matt Marr, Because He Lives. En Hope Darst, Mighty Name of Jesus. Dankjewel voor het stemmen op de lunchkaart van vandaag. Zometeen gaan we verder met de lunchroom. En hoor je onder andere het leven van Martijn Buwalda.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1.000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: pizza gratis!
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij zat 11 jaar vast in de EBI in Vught, maar sinds vanmorgen zit hij in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel op de afdeling intensief toezicht, meldt zijn advocaat. Holleder zit levenslang uit voor betrokkenheid bij een serie moorden. Bij de ANWB Alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen binnengekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of dat ze extra gemaakte kosten vergoed krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Bijna een jaar geleden stak een man uit Gouda zijn iets oudere broer dood en het OM wil dat hij daarvoor 8 jaar de cel ingaat en TBS krijgt. De man heeft een stoornis en hij dacht dat zijn broer hem probeerde het gesticht in te krijgen, zegt het OM. De verdachte moet razend zijn geweest. Hij stak en sneed zijn broer meer dan 100 keer. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Het is erg druk. Meer dan 200 kilometer aan file staat er op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Is de weg dicht bij Bergen-op-Zoom Noord door een ongeluk. 2 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. En dat gaat niet zonder file, want er rijden al meer mensen om vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel staat het stil over 9 kilometer door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Er zijn maar 2 rijstroken open, tot 1 uur of 2. Het verkeer kan omrijden via de Heijnoordtunnel en Knooppunt Sabina dus. De A15, A29, A59 en de A17. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Barendrecht en Afrit Tumasdorp 4 kilometer file. Bij Nijmegen is het druk richting Maasbracht op de A73. Ook door de Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. Een 30 minuten vertraging. Bijna een 30 minuten op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Knoop het Ressen en Nijmegen 3 kilometer file.
9: We zijn dankbaar voor de liederen en het getuigenis van Brian Dirksen. Straks hoor je in de lunchroom een lied waarin Gods liefde voor jou centraal staat. En vooral wat dit in beweging zet. Your love is amazing. Hallelujah. Komt eraan.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
18: Verwennen?
0: dit comfort heb ik verdiend, hè?
16: Waar mee?
0: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
16: Ja, ik voel hem.
18: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Met Nando Kok.
2: Het christelijke radiostation.

0: aanleiding van het bericht dat hij deze week is overleden op 60-jarige leeftijd, kwamen er veel reacties binnen van collega-aanbiddingsleiders. Diens geven onder andere: wat een parel van een liedschrijver. Brian heeft zoveel betekend voor Nederland en mij persoonlijk. Echt een lichtend voorbeeld van iemand die leefde wat hij zong. Brian Dirksen, your love is amazing. Halleluja.
1: The Lunchroom
2: met Nando Kok.
0: Een hele goede middag. Elke vrijdagmiddag delen we plaatjes met elkaar via de radio. Ja, echt. We spelen elke, ook vanmiddag weer. Ik zie wat jij niet ziet. En dat is gewoon zonder context een foto van jouw uitzicht over de schutting gooien in de Groot Nieuws Radio app. En te horen aan de verkeersinformatie is de kans groot dat we vanmiddag een hoop achterbumpers binnen gaan krijgen. Dat staat een hoop files, hè? Iedereen is natuurlijk toch al een beetje zich klaar aan het maken voor vakantie, al op vakantie of daar aan het genieten of onderweg. En als je dan onderweg bent of al op vakantie bent, ja, stuur maar in. En wat je ook aan het doen bent, stuur het maar in. We vinden het ook leuk om te horen waar je dan bent. Dat is wel leuk, hè? Even voor context. Klein beetje dan. Deel het maar. Kan ook via WhatsApp. En het nummer vind je op grootnieuwsradio.nl/WhatsApp. En straks heb ik nog een boeiende podcast tip voor je. Dat is ook wel leuk als je daar wat meer tijd voor hebt de komende weken. Ja, toch?

0: Prachtige muziek op deze vrijdagmiddag van Michael W. Smith, Audrey Assad en Turn Your Eyes Upon Jesus. Straks nog Joke Buijs en ook Brandon Heath en Give Me Your Eyes.
1: Wat schaft de podcast?
0: Maar eerst, misschien veer je op dit moment wel heerlijk vakantie. Mede mogelijk gemaakt door de uitkering van vakantiegeld. Maar misschien moet ook de wasmachine wel vervangen worden. Of heb je iets anders uitgesteld tot er weer een potje beschikbaar is? Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Ik bedoel, alles wordt ook wel een beetje duurder deze periode. Ja, wat heeft God nou te maken met jouw geld? Daarover sprak collega Annemarie eerder dit jaar in de podcast Groot Nieuws van de Week. Financieel expert Joella Oprouws. Die deelt praktische tips en heeft het ook over wat haar opvalt in de christelijke bubbel op het moment dat het over geld gaat.
2: In sommige kringen wordt het een beetje gezien als iets gevaarlijks of iets slechts. Of iets. Ja, en ik geloof niet dat het zo is. Het kan iets slechts in je oproepen. Daarom spreekt God er ook zo vaak over. Omdat hij je hart op hem gericht wil houden en niet op geld. Want anders kan het iets slechts in je oproepen. Maar in de basis zijn het gewoon muntjes en briefjes.
3: Ja, en zo kan alles natuurlijk iets slechts of iets goeds voorbrengen.
2: Ja, dat is het.
3: Wel begrensd, maar je snapt wat ik bedoel.
2: Ja.
3: Ongemak bij praten over geld, dat is er. Is dat bij christenen ook nog ietsje meer? Je noemt zelf net de tiende. Ik moest echt ook denken aan excessen. Je hebt natuurlijk vreselijke voorbeelden van kerken die echt uit zijn op geld en waarbij het een dwang is. Of tienden die worden afgedwongen. Of van die ontzettend rijke christelijke ondernemers waar mensen ook altijd een beetje nasmaak bij krijgen. Dus het kent heel veel kanten.
2: Het kent vooral veel oordeel ook dan, eigenlijk als je het zo zegt. Ik denk, mensen hebben er bepaalde mening over. Maar ik denk, geld is ook iets tussen jou en God. En dat zou je met hem moeten bespreken.
3: Ja.
2: Ik vind, op het moment dat tienden dwang worden, dan schiet het zijn hele doel voorbij. Ik denk, God heeft in de basis tienden ook bedoeld om die relatie met jou te houden. Dus elke keer als je tienden geeft, zeg je eigenlijk, Heer, ik heb het van u ontvangen. Het is van u en ik ben van u en ik heb het van u ontvangen. En ik mag zelfs een heel groot deel mag ik ervan houden. En ik geef u een stuk terug. En het heeft ook iets te maken met, in de aankondiging zei het, ik noem dat dan hemels witwassen. Ik geloof dat je geld uit het ene koninkrijk haalt, naar het andere koninkrijk overhaalt. Dat God alleen tienden heeft bedacht om dat hele proces al te voltooien. Is easy, denk ik dan. En daarnaast is dat geld veel rendabeler, feitelijk. Want het kan in zijn koninkrijk functioneren. En dat heeft een hoger rendement. Dus op zich is dat een cadeautje van hem. Een tool die hij bedacht heeft voordat jij in de uitdaging kwam van richt ik mijn geld op God, mijn hart op God, of richt ik het op geld. En zegt, nou, ik heb een tool voor je, die werkt. Kan je gewoon gebruiken. En zo moet je hem gebruiken. Denk, Heer, alles is van u. Ik ben van u. Ik heb het van u ontvangen. Maar als je gaat doen, ik geef het u, want dat moet van de voorganger, dan mist het zijn hele doel.
0: Ja, echt een interessant thema. En ook wel echt een mooie manier om daar op die manier naar te kijken. Het hele gesprek met financieel expert Joella Oprouws kun je terugluisteren in onze podcast Groot Nieuws van de Week, in de podcastplayer van jouw keuze of in de Groot Nieuws Radio app. En dan gaan we nu naar een ander lied. Zij het dat de computer vastloopt.

0: Kijken we naar de wereld om ons heen, doen we dat met onze eigen oordelen of door de ogen van God? Brandon Heath en Give Me Your Eyes. Het Goed Nieuws Radio weerbericht van Buienradar dan. Vanmiddag eerst wat bewolking, plaatselijk wat motregen. Verder is het droog en langzaam krijgen we steeds meer zon. Richting het einde van de dag is het overal zonnig. Het wordt vanmiddag van noord naar zuid 22 tot 25 graden. Vannacht koelt het in het binnenland nog behoorlijk af met 10 tot 14 graden. Aan zee is het met 17 graden minder koel. Morgen veel zon en lekker warm. 25 tot 30 graden. Zondag weer buiig. Dan met 21 tot 23 graden ietsje koeler.
1: Lando Kok.
0: Het is vrijdag, we spelen Ik zie wat jij niet ziet. Dus stuur die foto maar in. Dat kan via de Groot Nieuws Radio app. Misschien spreken we elkaar zometeen. Na Rijer, Nieuw Leven en hier is Dan Moon.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: kan wel zeggen, een graag geziene gast hierin.
1: De Lunchroom.
2: Schuif aan bij Daan.
0: Jorden Reijer en Nieuw Leven bij Groot Nieuws Radio. En aan de telefoon Herna uit Emmeloord. Goedemiddag.
3: Het is Herma uit Emmeloord. Dat klopt. Ook goedemiddag.
0: Herma, ja. Goed dat je me even verbetert. Herma, goedemiddag. Wat fijn je te spreken.
3: Ja.
0: Want ja, je hebt in principe vakantie, dus je had ook kunnen denken, even aan mijn lijf geen Polonaise.
3: Ik vind het heerlijk om Groot Nieuws Radio aan te hebben. En toen ik hoorde van het verzoek van die foto, toen dacht ik, ja, doe ik even mee.
0: Ik zal even je foto omschrijven voor de luisteraars thuis. Het is een prachtige houten veranda die ik zie. Met een mooi veld. Ik zie nog een speeltoestel. Ik zie een volleybalnet. Ik zie mooie andere kampeerterreinen. En volgens mij familieleden van jou.
3: Ja, 3 van mijn kleindochters.
0: Want je bent op vakantie? En je familie is erbij?
3: Ja, wij komen al vanaf 1999 hier op de camping. En mijn oudste dochter heeft ook hier haar man leren kennen. Dus hun oudste kind is gewoon de campingdochter, zeg maar. De campingbaby. En zij is inmiddels al bijna 9, dus ja.
0: Wauw, fantastisch.
3: Ja, mooi hè. Ja,
0: en
3: mooi,
0: maar vanaf gewoon de jaren 90 al op die camping. Welke camping is dat? Want iedereen is nu heel benieuwd. Dat moet een fantastische camping zijn.
3: Ja, dat is Camping de Oude Poppen in Kerkwerve. En wij komen daar vanaf 1999. Dat is echt onze favoplek.
0: Ja. Jullie plekje.
3: Ja, ons plekje.
0: Bij de Oosterschelde. Zeg, nou kan ik me best wel voorstellen. Je hebt dan zo'n band gekregen met zo'n vakantieplek. Hoe groeit dat? Ik bedoel, los van de familie, los van de... Maar gewoon dat plekje. Dan kom je daar dus weer dat terrein op en dan denk je... Oh, lekker.
3: Ja, lekker. Maar ook heel veel mensen die er regelmatig elk jaar weer komen. Dus je praat dan gewoon weer verder met de mensen die er zijn. En wat voor mij heel aantrekkelijk is, is gewoon het trapje bij de Oosterschelde waar je kunt gaan zitten. En waar je God ontmoet.
0: Ja? Zo ervaar je dat echt?
3: Zo ervaar ik dat echt.
0: Het trappetje?
3: Het trapje bij de Oosterschelde waar ik God ontmoet.
0: Wat gebeurt er dan als je daar loopt?
3: Ik ga gewoon zitten op het trapje en soms kan ik gewoon zingen van dank nu alle God. En soms zeg ik gewoon van God, waar bent u? En dan is hij er. Ja. Zo gaat dat. Ja. Zo is dat trapje voor mij heel waardevol. En dat plekje bij Jan-Leen en Marion op de camping. Ja, het is gewoon... De kinderen die worden er bezig gehouden. Die spelen daar s'avonds. Die hebben daar een dikke lol. Kinderen en kleinkinderen. En overdag ga je gewoon als gezin allerlei dingen doen.
0: Ja. Nu kan de vakantie ook een moment zijn om eens even lekker na te denken, ergens in te verdiepen. Ja. Heb je zoiets? Leeft er een thema op dit moment in je leven?
3: Vooral blij zijn met wat God geeft. De vergeving, dat ook kan landen en dat soort dingen. Ja, dat is er. En vooral dankbaar zijn. Gewoon van... weet je, als ik hier ben, is het eigenlijk heel simpel van... God geeft me een opgewekt gemoed en ik krijg het gewoon. Ja, dat soort dingen, daar ben ik mee bezig.
0: Ja. Ik zie nou dat trapje bijna voor me.
3: Ja. Het mooiste plekje wat er is.
0: Ben je iemand die het liefst rustig aandoet op vakantie... of wil je er nog wel een beetje op uittrekken?
3: Lichamelijk gezien moet ik het rustiger aandoen. Ja. En daarom geniet ik ook gewoon van... vanmorgen even met de auto naar Westerschouwen... de honden uitlaten en dan weer terug en dan weer rust.
0: Lekker.
3: Ja.
0: Ik weet zeker dat als Daan Hartgers hier had gezeten... dat hij had gezegd, heb het goed.
3: Nou, dank je.
0: Ja, geniet jullie ervan. Ja. Hele mooie vakantie.
3: Zeker.
0: En zegen
3: dank
0: daar.
3: Dank je wel. Jullie ook.
0: Dag Herma.
3: Oké, doeg.
0: Bijzonder. Uit Zeeland. Prachtig. Hier is Cici Winans.

to our praise. Gisteren, vandaag en morgen. God is en blijft dezelfde trouwe, liefhebbende God. You're the That's Who I Praise, Brandon Lake. Want die aanbieden we. De zomer bij Groot Nieuws Radio. Ja, Luc en Laurens, die zijn ook weer terug vanaf New Wine. Die hoor je vanmiddag vanaf 4 uur in een nieuwe editie van de dag van vandaag. En Tom Herla, ja, die heeft ook de zomer een partij in zijn bol. Die draait de hele week al fantastische zomerclassics. En meer fantastische muziek. Zometeen een nieuwe Blessings hierbij. Backstage bij Groot Nieuws Radio. Hier is eerst Stella.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de dodelijke schietpartij deze week in Nijmegen is het nodige vooraf gegaan, zegt burgemeester Bruls. Het slachtoffer is een jongen van 18 uit Rotterdam. Volgens zijn familie was het zinloos geweld, maar dat spreekt Bruls tegen. De dader loopt nog vrij rond en die is niet zomaar gaan schieten, zegt hij.
1: Hacker helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
14: Computers van het slot en worden gestolen gegevens niet op internet gezet. We zijn in gesprek met de cybercriminelen, zegt die elf. Achter de hek zit een groep die eerder bij Nederlandse bedrijven toesloeg. Het OM gaat in hoger beroep in de zaak van de doodgereden Tamar uit Marken. Vorige week werd de man uit Duitsland vrijgesproken omdat er geen keihard bewijs was dat hij onvoldoende had opgelet en haar daardoor had aangereden. Nabestaanden van Tamar zijn opgelucht en hopen dat de zaak nu echt goed wordt onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan voorgaande dagen met maxima van 23 tot 25 graden. Er staat weinig wind uit het westen of noorden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot een uur of 5 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel staat het stil, over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn twee rijstroken dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heinenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en Afrit-Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens, het is druk richting Nijmegen, tussen Knoopend Ressen en Nijmegen een half uur vertraging in 3 kilometer file.
15: Ik nodig je graag uit straks om even een kijkje te nemen achter de schermen. Backstage dus. En dat is best indrukwekkend. De mooiste zomerklassiekers liggen klaar, maar ook recent materiaal. Waaronder het eerste nummer van Darlene Sack.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Thijs en Jorieke, live.
21: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
20: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
22: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
21: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
22: Wat ga jij dan doen?
20: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
22: Tot dan!
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
24: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
25: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2+2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
27: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
28: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1+1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1+1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
29: Backstage.
30: Met Tom Herlaar.
29: Het christelijke radiostation.

0: Darlene Sack was dat met The Potter's Hand. De hand van de pottenbakker. Het is een aanbiddingslied van Hillsong dat Darlene Sack op haar eigen wijze vertolkt. Het gaat over de overgave aan God en het vertrouwen dat hij het leven van een mens vormt en leidt, zoals een pottenbakker klei vormt tot een mooi en bruikbaar voorwerp.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I say a great news radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ribb.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Tom Herlaar.
0: Goedemiddag, welkom bij Backstage, de vrijdagaflevering. Het is zomer in Nederland. En dat betekent dat Backstage in het teken staat van de zomerklassiekers. Ja, ik heb er zelf veel mee. Ik mocht de hele ontwikkeling van de invoering van de gospelmuziek in ons land aan den lijve ondervinden. En dan is het best wel grappig dat plaatjes die ik vroeger draaide op Hilversum 3 ineens klassiekers zijn. Zoals die van meestergitarist Phil Keaggy. Je gaat hem zo horen. Maar dit uur hebben we ook nog True Vibe als klassieker. Wellicht zegt het je allemaal niks, maar daar gaan we vanmiddag verandering in brengen. Wat je wellicht wel iets zegt, dat is muziek van de opwekking band. In dit geval met Erik de Mooi en Elisa Krijgsman. Je hoort lied 907 uit de opwekkingsbundel en dat heet Vurig Verlangen.

0: Paul Belotje was dat, met Above All. Hij schreef het nummer samen met Lenny LeBlanc. Maar het was uiteindelijk Michael W. Smith die het bekend maakte. Maar alle eer komt natuurlijk toe aan de mensen die het geschreven hebben. En daarom kozen wij vanmiddag voor deze uitvoering.
1: Groot Nieuws Radio, Zomer Classics.
0: Ja, mijn hart maakt af en toe een sprongetje in backstage. Dat was deze week bij The Imperials. Maar ook nu, meestergitarist Phil Keaghy. Hij staat vooral bekend om zijn uitzonderlijke fingerstyle gitaarspel. Hij wordt beschouwd als een van de meest getalenteerde gitaristen uit de geschiedenis. Zijn debuutalbum heeft de titel What a Day. En die kwam uit in 1973. Op dat album vind je dit nummer. Het gaat over leiding van God in ons leven. A Time and a Place.

0: Je verwonderen.
1: Door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Jamie MacDonald, en die zingt uit ervaring. Ze had een moeilijke jeugd, raakte op jonge leeftijd verslaafd en dakloos. Maar het geloof werd een keerpunt in haar leven. Ze raakte betrokken bij aanbiddingsmuziek en ontdekte dat ze eigenlijk best wel kon zingen. En dat heeft ze verder ontwikkeld. Je hoorde haar met het nummer Desperate. Dat is het moment dat een mens beseft dat je het niet alleen kunt en dat je God nodig hebt in je leven. Het was haar debuutsingle.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Het is weer tijd voor nieuw Nederlands materiaal. In dit geval van Sander en Angela en Erika de Wit. Je hoort hun jongste telg, God van het Hemelrijk. Een feest der herkenning, want de inspiratie is afkomstig van het lied Hoe groot zijt gij. En daar hebben ze dan wel een heel eigen draai aan gegeven.
2: Wilgen gaan over de aarde, zoeken het hoofd.

0: De afgelopen week overleed hij, Brian Doorksen, met Everlasting in dit geval. En ja, we draaien elke dag een nummer uit zijn repertoire.
1: De dagtekst.
0: Het is weer tijd voor de dagtekst. De Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag, 24 juli 2026. De dagtekst, je vindt hem terug in Exodus. Exodus 14, vers 14. En daar staat: de Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Hij is kort, maar krachtig. Exodus 14, vers 14. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.

0: Tot we thuis zijn, zo heet het, van Lef. Het gaat over samen onderweg zijn door het leven, met elkaar en met God, totdat we uiteindelijk thuiskomen bij hem. Het is een lied van dankbaarheid voor de mensen die God op ons pad geeft. Het verscheen in 2022 als titelnummer van het album Tot we thuis zijn.
1: Groot Nieuws Radio, Zomerclassics.
0: Het podium is nu voor de band True Vibe. De band werd opgericht in 1999 in Nashville, Tennessee. Ja, waar anders, hè? Het mekka van de bluegrass, gospel en country muziek. Ja, ze werden soms gezien als een soort christelijke tegenhanger van de grote boybands uit die tijd. Hun doel was echter niet alleen entertainment, maar ook om het evangelie op een toegankelijke manier te brengen. Nou, hoe dat ging, dat hoor je nu. Want hier is True Vibe met Now and Forever.

Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: is.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het is rond. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. Hij heeft een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die met België op het WK in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Spanje. Van Bommel was eerst trainer bij PSV, het Duitse Wolfsburg en Antwerp. Veel blije gezichten in Nijmegen. Daar druppelen op de laatste dag van de Vierdaagse steeds meer wandelaars de finish over. Ze worden toegejuicht door familie en vrienden die rijen dik langs de kant staan. Rond de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn gisteravond op een festivalterrein 9 mensen opgepakt. Ze hadden wapens bij zich. Een oud-ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet ruim 4 ton schadevergoeding betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor de verdeling van tijdelijke woningen aan daklozen, maar liet daar jarenlang familie en vrienden gratis wonen. Daardoor moesten mensen uit het Rotterdamse daklozenproject langer op een huis wachten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel, 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht, want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging.
8: Backstage. Ja, we gaan zo weer lekker door. Het is eigenlijk net een vrijdagmiddagborrel, hè? Maar dan alcoholvrij. En dat is best genieten. Maar we hebben naast heel veel klassiekers ook recent materiaal. Waaronder deze van Casting Crowns. Hier.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: Backstage
12: met Tom Herlaar.
11: Het christelijke radiostation.

0: Wat waren ze gecast in Crowns? En Here's My Heart, Lord.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Het laatste uur alweer van Backstage deze week. Maar niet getreurd, want we gaan de hele zomer door van achter de coulissen. Backstage dus. En dat is genieten. Helemaal met al die plaatjes van weleer, de zomerklassiekers. Maar ook al dat nieuwe Nederlandse materiaal. Voor wat klassiekers heb ik straks de band Elias en ik heb Michael W. Smith voor je. Maar we gaan eerst naar het Ademproject. Zij brachten in december vorig jaar dit nummer uit. Kostbaar bij u. Over rust vinden bij God en ontdekken dat je waarde niet afhangt van wat je zelf presteert, maar van Gods liefde. Het is een persoonlijk lied over loslaten, kwetsbaarheid en thuiskomen bij Jezus.

0: Riley Clemens was dat, die haar debuut maakte in 2017 met haar nummer Broken Prayers. En haar debuutalbum volgde een jaar later. En dit nummer kreeg uiteraard een plekje op dat album. Het heet Jesus Christ.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: Het podium is nu voor de band Allies. De groep ontstond rond 1984 in Californië en was actief tot ongeveer 1992. Ze brachten 6 studioalbums uit en een van de meest bekende namen was die van Bob Carlyle, die later wereldbekend werd met de ballad Butterfly Kisses uit 1997. Het heeft zelfs in de top 40 gestaan. Hun muziek lag in het verlengde van de bands als Petra, White Heart en The Sweet Comfort Band. Je gaat luisteren naar een nummer dat je vast kent. Het is al geschreven in 1953 en de bekendste uitvoering is die van Elvis Presley. Allies gaf er een eigen draai aan. Hier zijn ze met Crying in...

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Dat was The Project of Love met Matthew 6, Look at the Birds. Het gaat over vertrouwen op God, op zijn zorg en het loslaten van zorgen. Het is gebaseerd op Matthäus 6, vers 25 tot 34... waar Jezus zijn leerlingen leert om zich geen zorgen te maken over eten, drinken en kleding, maar te vertrouwen op de Hemelse Vader. Kijk naar de vogels, kijk naar de bloemen. Als God daarvoor zorgt, mag ik erop vertrouwen dat ook Hij voor mij zorgt.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, tijd voor nieuw materiaal weer uit Nederland. In dit geval van De Luister. Dat is een Nederlandstalige pop-rockband, opgericht in 2014. Ze maken geen typische aanbiddingsmuziek, maar meer luisterliedjes over het leven, over het geloof, twijfel, hoop en menselijke relaties. Ook heerlijk om naar te luisteren, zou ik zeggen. Oordeel zelf, want hier zijn ze met Dans tussen zwart en wit.

Het stemgeluid was dat van Philippa Hanna met You're Still God. Een nummer uit 2020. Ze schreef het lied vanuit een moeilijke periode in haar eigen leven. Ze vertelde dat het ontstond nadat haar familie met een ingrijpende situatie werd geconfronteerd. En juist in die periode werd dit lied voor haar een manier om vast te houden aan Gods trouw. Straks is er weer een klassieker, maar we gaan eerst nog naar Nederlands talent, met recht talent, Christian Verwoerd. Hier is hij met Dit is niet ons huis.

0: De Amerikaanse Stephanie Gretzinger, die verbonden is aan Bethel Music in Amerika. En je hoort haar met Knowing You. Het is overigens niet door haarzelf geschreven. Het is een bewerking van een bekend lied, Knowing You, van de Britse christelijke songwriter Graham Kendrick.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: Ja, het is dan weliswaar een klassieker, maar de man die het zingt is zeker geen klassieker. Hij staat nog volop in het leven, maakt nog steeds mooie muziek en heeft zelfs zijn eigen platenlabel. Onlangs was hij nog in ons land bij de 50ste EO Jongerendag, want hij houdt van ons kleine kikkerlandje, zoals hij zelf zegt. Nou, je weet het al misschien, ik heb het over Michael W. Smith. Het nummer dat we gaan beluisteren is wel een oudje. Het komt uit 1999. Het is best een opvallend nummer binnen zijn oeuvre, omdat het minder een traditioneel aanbiddingslied is. Het is een persoonlijk lied over liefde, relaties en samen onderweg zijn. Hoe mooi kan dat zijn? Hier is Michael W. Smith met Hey You, It's Me.

Dat was Kane, of eigenlijk de broertjes Kane. Want deze drie broers vormen de band Kane. En je hoorde ze met Rise Up, een grote doorbraaknummer. Gebaseerd op het Bijbelverhaal van Lazarus. We gaan op naar het nieuws van 4 uur. Daarna is er de dag van vandaag. Ik wens je veel luisterplezier en nog een heel mooie dag. Ik meld mij zondagmorgen weer hier bij Groot Nieuws Radio vanaf het Kerkplein, vanaf 9 uur. Of anders, ja, tot volgende week maandag vanaf 2 uur bij een nieuwe aflevering van Backstage.

0: Thank you.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergrondsonderdrukt.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een Rotterdammer is opgepakt voor grootschalige sms-fraude, schrijft Rijnmond. Hij verstuurde in ruim een maand tijd zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. Het kan zijn dat er nog meer mensen worden opgepakt. Vier GGZ-behandelaren zijn door het Tuchtcollege op de vingers getikt. Ze hebben hun beroepsgeheim geschonden in een zaak rond een oud-verpleger in Assen. Die vertelde zijn behandelaren dat hij psychische problemen kreeg door wat hij op de corona-afdeling meemaakte. Zij maakten daarop uit dat hij iets te maken had met de dood van patiënten en sloegen alarm, maar dat bleek onterecht. Reisorganisaties hebben maar weinig last van het aangescherpte reisadvies voor delen van het Midden-Oosten, meldt RTL. Door de onrust daar hadden veel mensen hun vakanties sowieso al ergens anders heen geboekt. Hierdoor hoeven de organisaties de reizigers niet om te boeken of terug te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam.
5: Goedemiddag, gewoon weer vanuit onze studio in Veenendaal. Het is wel een beetje een gemis, al die gezelligheid van New Wine, vind je niet?
6: Vind je mij niet gezellig?
5: Ja, ik vind jou hartstikke gezellig, maar okay. Het is een beetje stil in de studio.
6: Het is stil.
5: Ja. Gisteren het uitzicht op dat dorpplein, weet je wel. En dan al die mensen, steentjes, gezelligheid. Maar volgens mij zijn we niet alleen. Er wordt volgens mij lekker meegeluisterd ook op deze vrijdagmiddag. De WhatsApp staat hier open. En we zijn eigenlijk wel even benieuwd met wie we dan vandaag het weekend ingaan. Meld je even door een appje te sturen naar de studio. Dat lijkt ons leuk. Door even een selfie te maken en die dan even te appen naar de studio van Grootnieuws Radio. Dan meld je op die manier even aan dat je erbij bent. En dan weten wij met wie wij vandaag het weekend in kunnen gaan. Dus doe mee en app even een selfie naar de studio. Dan krijgen we gewoon een idee van wie er allemaal present is. Zo direct, Chris Tomlin.
7: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: De dag van vandaag.
1: Met Laurens van der Kraats.
0: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: Chris Tomlin, Whom Shall I Fear? En we zijn begonnen hoor, een fonkelnieuwe middagshow gaat van start op deze vrijdagmiddag. En jij bent erbij, goed nieuws!
1: De dag van vandaag, met Laurens van der Kraas.
0: En Luc is ook weer bezet, gelukkig met z'n tweeën gewoon weer vanuit Veenendaal.
2: Gezellig.
0: Ja, het is ook wel weer lekker hier, vertrouwde stek hier in het midden van het land. Ja, een week lang uitgezonden vanaf Liemte, de New Wine Zomerconferentie. Sietske die is er blij mee dat we erbij waren. Ze zegt vanmiddag de tent ingepakt op New Wine, nu onderweg naar huis, Rotterdam. Heel erg leuk en gezellig dat jullie dit jaar op New Wine waren. Nou, leuk om te horen, Sietske. Ja, wij vonden het ook superleuk.
2: Ja, ik vond het ook echt gezellig. Ook alle luisteraars die langskwamen, even de groetjes kwamen doen. Echt superleuk.
0: Voorhaling van paar, denk ik. Maar daar ga ik niet helemaal over. Maar wat ons betreft wel. Wilco die zegt, lekker aan het luisteren met de grasoogsten bezig. Met jullie arbeidsvitamine op de achtergrond, lekker bezig. Nicolette stuurt een selfie tijdens het sporten met de koptelefoon op. Met daarop ook lekker groot nieuwsradio op de oortjes. Trudy zegt, op weg naar Zeeland voor een relaxed weekendje. Het is alleen voor een hele rustige reis. Het is alleen ook een hele rustige reis met files. Oh, dus je ziet het wel weer als positief. Maar met de dakraam open, de zon naar binnen en de groot nieuwsradio aan, dan komen we er wel. En Fabian die is druk bezig in de tuin om een speelhuisje voor de kids te maken, met de radio daar ook lekker bij aan. Nou, goed bezig. Jij ook lekker in de klusmodus, zie ik, Fabian. Ja, wij zijn allebei een beetje brak hier van New Wine. En ik mocht vanmorgen lekker weer klussen in ons nieuwe huis. Dus ik merk wel een beetje die armpjes. Zou het nog kunnen? Zouden ze nog omhoog kunnen?
2: We gaan het even...

0: de dag van vandaag. Met Mar. Holy, holy, holy.
1: 1 uit 1008.
0: Met daarin vandaag iets van Lauren Daigle. Dit is het lied dat net verscheen voordat UC haar wereldwijd bekend maakte. Neem je mee terug naar 2018. Lauren Daigle opent haar album Look Up Child met een lied waarmee ze meteen duidelijk wilde maken waar die hele plaat om draait. Namelijk hoop. Want soms zijn er dingen in je leven waarvan je denkt, ja, dit komt nooit meer goed. Een droom die is stuk gelopen, een relatie die kapot is gegaan, geloof wat ja, minder lekker loopt, wat twijfel misschien, moed die je kwijt bent. Nou, Lauren Daigle zegt, juist daarover gaat dit lied. God is nog steeds degene die nieuw leven brengt, waar wij misschien nog een eindpunt zien. Nou, de titel verwijst natuurlijk naar de steen die werd weggerold bij het graf van Jezus op Paasmorgen. Maar ook naar Lazarus, waar Jezus zegt, rol de steen weg. Alsof hij zegt, haal weg wat leven in de weg staat. Nou, en dat is misschien wel de mooiste boodschap van dit lied. God rolde niet alleen 2000 jaar geleden steden weg, hij doet dat nog steeds. 625 in de top 1008. Still Rolling Stones. Lauren Daigle.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: minuten en gebed voor jou. Het is iets voor 16:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Er is een Rotterdammer opgepakt voor het versturen van zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van onder meer de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. In Oekraïne wordt onderzoek gedaan naar een wapenbeurs op een oefenterrein bij Kiev. Bij een Russische aanval daar kwamen vandaag 10 mensen om het leven. De organisatie van het evenement wordt daar misschien verantwoordelijk voor gehouden. En Mark van Bommel is trots dat hij de nieuwe bondscoach is geworden van België. Over 2 maanden zit hij voor het eerst bij de Belgen op de bank. Ze spelen eind september tegen Italië.
0: Dan naar het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking. Het blijft droog en het koelt af naar 10 graden. In het weekend op zaterdag veel zon en maximaal 30 graden. Zondag kunnen de buien vallen en is het met maximaal 23 graden een stuk koeler. Wat op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden, tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten zijn 3 rijstroken gesloten en doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Onderweg naar het weekend met de mooiste muziek op je radio. Zometeen Celtic Worship, Your Kindness. En dit is Meredith Andrews, Sarah McGreeves en Chris McLarney. Make room.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Meredith Andrews, Sarah Reeves en Chris McLarney met Make Room.
1: Mijn woord was trans.
2: Bedankt, rooster leerlingen.
1: Relatietest.
3: Woord van vandaag.
0: Op deze pagina van vandaag maak ik ook heel graag ruimte voor jouw woord van vandaag. Hoe was deze vrijdag voor je? Misschien midden in je vakantie, misschien gewoon een werkdag. Nou, hoe dan ook, heb je misschien weer van alles meegemaakt. En ja, we vinden het leuk om dat van je te horen. Dus app dat gerust door naar de studio van Groot Nieuws Radio. Wat jouw dag vandaag typeert. Misschien is vandaag ook wel een dag dat je veel onderweg bent geweest. Nou, binnenkort gaat er iets veranderen als het gaat om verkeersovertredingen. Want mocht je langs de weg worden gezet door de politie voor een overtreding, dan kan je binnenkort naast een boete ook strafpunten gaan krijgen. Afhankelijk van hoe ernstig de overtreding is, krijg je 1, 2 of 3 strafpunten. En bij 6 punten binnen een jaar kom je op een lijst van veelplegers te staan. Nou, wat er dan precies gebeurt met veelplegers is nog niet duidelijk. Maar ja, er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een verplichte rijcursus. Dus zo willen ze toch wat harder op gaan treden tegen veelplegers in het verkeer. Ik vind het een beetje vaag nog eerder gezegd wat ik erover lees. Dat ik denk, het is net een beetje alsof dan er gezegd wordt op het moment dat je een rode kaart krijgt op het voetbalveld, zeg maar, dat het dan de consequentie is. Maar dat je alsnog gewoon door mag spelen. Beetje vaag nog. Maar goed. Wat wat duidelijker is, is het volgende. Er is op dit moment mogelijk om op Google Maps met rode bolletjes de bosbranden in Zuid-Europa in de gaten te houden. Het AD schrijft erover, over de bosbandtrackers, kun je het wel noemen. Het is een initiatief van Remco Minus, die in 2021 zelf te maken kreeg met een bosbrand, maar niet echt Nederlandse live-informatie kon vinden van de stand van zaken. Dus heeft hij een site opgericht om die bosbranden te tracken. Bosbrandeneuropa.nl. En nu sluit Google Maps er dus ook op aan en verzamelen ze dus allemaal data, ook met satellieten. En zijn dus nu de verslaggevers, de toeristen, de verslaggevers ter plaatse, als het ware, om het allemaal in de gaten te houden. Dus wel een mooie stap lijkt me om zo beter inzicht te krijgen in waar er allemaal in Zuid-Europa de bosbranden plaatsvinden. Nou, hoe was jouw dag vandaag? Geef het door. Je mag het nu appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En dan kunnen we het mogelijk hier op de pagina van vandaag ook zetten. Opwekkement komt er ook aan. Mijn hulp is van u weer. En dit is Celtic Worship met Your Kindness.

0: Dolpik in bent. Misschien wel lekker meezing in de auto onderweg naar huis. Mijn hulp is van u hier. Daarvoor Your Kindness van Celtic Worship. En daarmee is het 16:15 op de vrijdagmiddag. Een mooi moment om een beetje terug te blikken op hoe de dag tot dusver was. En Lianne, die kan er wel een woord aan geven. Twee zelfs. Ingericht en opgeruimd mag ik voor haar opschrijven op de pagina van vandaag. Dus dat doe ik bij deze. Zegt er vandaag nog een dagje in de klas geweest om de boel alvast weer netjes te maken voor na de vakantie. En nu dan echt even vakantie gaan houden de komende weken. Nou, het is je gegund, Lianne. Geniet ervan. Jonathan, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Ja, mijn woord van vandaag is new wine.
0: Aha, jij was erbij?
1: Ja, we zijn een weekje geweest.
0: Lekker. Voor de eerste keer lees ik hier. Hoe was het?
1: Ja, heel vet. Ja, het was echt heel inspirerend, heel mooi. Ja, echt in één woord genoten.
0: Van. Ja, wat fijn joh. Hey, wat is je hoogtepuntje van de afgelopen week?
1: Ja, ik denk wat sowieso een hoogtepunt is geweest, dat zijn de diensten. Natuurlijk met mooie sprekers. Eentje die bij wel heel erg bij is gebleven, dat is het spreken van Gore over het stukje vrede brengen in de wereld en in de huizen. Mm. Dus ja, echt wel gewoon dat soort momenten, ja.
0: Ja, wat heb je daaruit meegenomen wat je ook weer mee naar huis neemt?
1: Nou, ook wel het misschien woordelijk uitspreken van vrede voor dit huis als je ergens komt. Mm. En ook het uitdelen van die vrede en van die goedheid. Mijn vrouw was jarig tijdens New Wine en ik ben eind augustus jarig. Dus we hebben ook gezegd van hey, waarom niet gewoon delen van die goedheid en die vrede en gewoon maar de verjaardag vieren voor de hele straat.
0: Wat leuk! Dat hebben we nu bedacht. Hele straat gaan jullie de verjaardag vieren?
1: Ja, we gaan gewoon bij iedereen in de brievenbus een uitnodiging doen van hey, dan en dan hebben we een feestje. We zijn de foodtrucks op New Wine hebben ons helemaal geïnspireerd. Dus we hebben gezegd, we doen gewoon een foodtruck en we gaan gewoon iedereen uitnodigen.
0: Nee, wat goed joh. Nou ja, ik vind het knap dat jullie het aandurven. Ik weet niet of ik tevreden nog geen mezelf zou kunnen bewaren als ik dat over mijn hals heen haal. Maar iedereen naar draagkracht, hè? Dus de sterke schouders. Ja. Goed bezig joh. Ik vind het een heel leuk initiatief en mooi hoe je die inzichten dan ook weer praktisch maakt.
1: Ja, nou ja, en het is natuurlijk, hè, het is gewoon in de straat, het is buiten. Dus ik heb ze niet allemaal in mijn eigen huis.
0: Ah,
1: dus
0: dat scheelt wel, ook, ja zeker.
1: We
0: ja.
1: houden de vrede wel buiten.
0: Goed, Jonathan. Er zijn grenzen, ja precies. Hey, ja. Lekker bezig. Fijne verjaardag, geniet ervan en een mooi weekend voor jullie.
1: Ja, hey, dankjewel hè.
0: Hoi hoi. Dan naar Dina, goedemiddag. 61 jaar uit Leiden. Wat is jouw woord van vandaag?
2: Mijn woord van vandaag is inloopkapel.
0: Ja, en waarom?
2: Nou, onze kerk die staat in de kooi. En dat is dan de Kooikapel. Dat is een wijk hier in Leiden, waar ik dan woon. En nu hebben we dus... we hadden al de eetkapel. Dus dat we koken voor de buurt. Mm-hmm. En nu hebben we dus ook inloopkapel. Dat mensen gewoon binnen kunnen lopen voor een praatje. Voor een vraag. Of waar ze mee zitten. Nou, of gewoon simpel een spelletje spelen. Of de krant lezen. Of een puzzeltje maken. Gewoon een gezellig samen zijn. Er zijn voor de buurt. En dat onder het genot van een kopje koffie, een kopje thee en een lekker koekje.
0: Nou, het sluit dan een beetje aan op het initiatief van Jonathan, hè? Om ook echt een beetje in de buurt te brengen.
2: Ja, we zijn gewoon een kerk in een volksbuurt van Leiden. En we willen er gewoon zijn voor de buurt.
0: Ja.
2: En ons thema is ook gewoon er zijn. Nou, en met deze initiatieven, zoals de eetkapel, inloopkapel nu... Nou, proberen we dat ook al gewoon uit te dragen door te zijn, door er te zijn voor de buurt.
0: Ja, en merk je al dat er wel mensen op afkomen?
2: Ja, er komen mensen op af. Ook mensen gewoon van onze eigen kerk, maar ook van buiten. En nou, sommigen stappen even binnen en lopen met een vraag en die zijn daarna weer weg. Sommigen blijven. En zoals vandaag hebben we gewoon uitgebreid met een 4 personen Rummikub zitten spelen.
0: Gezellig! Ja, maar dat is toch ook leuk, hè? Gewoon elkaar ontmoeten dat zo'n plek er is. En zeker ook als het straks weer wat warmer wordt... dan is een kerk ook vaak een plek waar het even net even wat koeler is. Wat ook weer praktisch is, hè?
2: Het is daar inderdaad heel erg cool. Ja, en wat wij ook merken is dat gewoon mensen komen met een vraag over het geloof. Hmm. En dan hebben we het gewoon met die groep, hebben we het gewoon over die vraag. En dat is gewoon, dat is zo bemoedigend.
0: Hmm. Fijn, Dina. Wat een mooi initiatief. En goed om te horen dat je er zo enthousiast ook over bent. Inloopkapel schrijf ik op de pagina van vandaag. De dag.
3: Dagtekst.
0: Vandaag het woord van vandaag uit de Bijbel, Exodus 14, vers 14. Daar staat, de Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Exodus 14, vers 14.

0: Salvation en Eline met Hart Vol Lof. Het is bijna 5 uur. Zo direct hoor je onder andere muziek van Dean, Brandon Lake en Sela. En wat dacht je van deze van Brooke Littlewood? This is my prayer in the
1: desert. Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
8: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè.
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Eerder dan gedacht worden op de Merwedebrug bij Gorinchem boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Niet volgende week, maar al vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven. De brug is dicht voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. Maar lang niet alle truckers houden zich aan het verbod. In Berkel en Roderijs is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door de bestelbus van een collega, meldt Rijnmond. Dat gebeurde na een ruzie tussen de twee. De bezorger die zijn collega aanrijdt ging er vandoor en wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Vierdaagse in Nijmegen loopt op zijn eind. Wandelaars die nog hun kruisje willen ophalen moeten over een uur zijn gefinished. Anders hebben ze al die wandelkilometers van de afgelopen dagen voor niks gemaakt. De allerjongste deelnemer in Nijmegen is een jongen van 11 en hij is al een poosje binnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond krijgen we een heldere zomeravond en is het nog lang lekker buiten. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Brielen en Stellendam. En daarom doe je er 20 minuten langer over.
0: Goedemiddag, na 4 dagen heerlijk radio te hebben gemaakt vanaf de Nieuwe Wijn Zomerconferentie zijn we weer naar Veenendaal gereisd. En zijn we er gewoon weer met een middagshow vanuit de studio in Veenendaal, met zo onder andere Brooke Ledgerwood.
2: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk, dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
21: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
23: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
24: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
25: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1.000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
27: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
28: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
29: It's funny, because it's true.
28: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
30: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
31: De dag van vandaag.
32: Met Laurens van der Kraats.
31: Het christelijke radiostation.

Brooklyn Youth met de Desert Song. Goedemiddag, je luistert naar de middagshow. En misschien heb je eerder deze week ook wel geluisterd. Toen waren we op de New Wine Zomerconferentie. En ik kan me goed voorstellen dat je niet alles hebt meegekregen. Ik wil zo direct even gaan terugblikken op een van de hoogtepunten uit de middagshow op New Wine. There was love in the air aan het begin van deze week. En misschien gaat het nog wel een gevolg krijgen. Nou, daar gaan we nog meer over horen zo. Brandon Lake komt er ook aan met Gratitude nadien.

0: Brandon Lake met Gratitude. Daarvoor Dean en Heel Mijn Hart Zingt. Afgelopen week waren we met Groot Nieuws Radio op de New Wine Zomerconferentie. Voor Luc en ik een ontgroening, hè, was het voor ons daar.
1: De eerste keer.
0: Ja, een hele positieve indruk als ik voor ons beiden mag spreken.
1: Ja, zeker.
0: En een van de leuke dingen die we zagen. Ja, we hebben het natuurlijk zelf al gelukkig getrouwd. Maar ook heel leuk om te zien dat er ook aan de singles gedacht wordt. Zelfs op een speciale manier. Zo krijgt elke single bij binnenkomst, als ze dat willen, een neongroen bandje. Zodat je precies kan zien nou, wie er dan ook single is. En dan kun je elkaar een beetje opzoeken. En ze hebben daar afgelopen maandag een speciale singles meet georganiseerd op het terrein. En ik merkte echt al in de gesprekken die ik ook voerde op het terrein dat er al heel wat relaties ontstaan zijn op New Wine. Nou, het leek ons wel leuk om twee van die singles die dan bij die meet waren, om die even nog een handje verder te helpen, opdat de liefde een beetje verder zou mogen opbloeien. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben een date voor hen georganiseerd. En ja, volgens mij was dat wel een leuk succes, hoor. Ik neem je even mee terug naar afgelopen maandag, iets over vijf.
2: Kijk hier voor me en ik zie gewoon zowaar een prachtig stel zitten. Ik zie hier Maarten, 33 jaar. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Tegenover Eveline, 25 jaar. Goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
2: Ja, wat zal ik zeggen? Dit ziet er gewoon al fantastisch uit, dit stel zo. Nou, wij hebben dus iets geregeld. Voor de studio van Groot Nieuws Radio op het terrein op New Wine staat een mooi tafeltje met wat ballonnetjes, wat glaasje, lekker drankje, wat chippies erbij in hartjesvorm. Jullie kunnen heerlijk eventjes zo elkaar wat beter leren kennen. Heb jij er zelf al een beetje over nagedacht, Eveline? Is er bijvoorbeeld een bepaalde vraag waarvan je zegt, ach ja, maar dat is voor mij wel een dealbreaker. Of als hij dat zegt, ja, dan ben ik om.
4: Oeh, nou, een dealbreaker weet ik niet, maar ik ben zelf best wel muzikaal. Dus als iemand muzikaal is, dat zou ik toch wel heel erg leuk vinden.
2: Ik heb nou de indruk, er staan daar een paar mensen op rij 1 hier om jullie heen. Heel aandachtig te kijken. Kennen jullie, hè?
3: Misschien ken ik er wel een paar van, ja.
2: Jij ook?
4: Ja, toevallig wel, ja.
2: Zijn er dan vrienden van jullie die gewoon die eerste rang een beetje jullie date aan het bespioneren zijn? Is dat echt wat hier aan de hand is? Hallo, zijn jullie vrienden van Maarten en Eveline?
5: Zeker.
2: Jouw naam is?
5: Marvin.
2: Marvin. Ja. En jij kent Eveline dus goed?
5: Ja, al ons hele leven, al 15 jaar.
2: Kijk, maar dan heb ik aan jou wel even een goeie. Want als jij zo dit plaatje ziet, hè, van Maarten en Eveline zo naast elkaar. Wat denk jij dan als je dit plaatje zo ziet?
5: Nou, ik heb me beloofd in te houden, maar van wat ik nu zie, ziet het er heel positief uit.
2: Nou, dit gaat wel goed komen. Je hebt de support in ieder geval van de voltallige vriendenclub, geloof ik. Dus no pressure, Maarten, no pressure. Hey, gaan jullie even lekker ontspannen het gesprek voeren. En dan kom ik zo meteen bij je terug om te kijken hoe het gaat.
0: Ja, en toen lieten we ze even met rust. En na een minuutje of acht kwam ik weer bij ze terug om te checken hoe de date gegaan was.
2: Eveline, waren het lange of korte 8 minuten?
4: Het ging best wel snel voorbij. Ik had niet door dat het 8 minuten waren.
2: Was dat voor jou, Maarten?
3: Ja, helemaal mee eens. Ja. Ik vind het heel leuk om met haar te spreken. Het gaat heel soepel, we lachen heel veel en blij even vrolijke energie.
2: Ja, dat klinkt allemaal heel goed. Eveline, wat is jou tot dusver het meest bijgebleven van alles wat Maarten verteld heeft?
4: Nou, ik vertelde er net dat ik muzikaliteit wel heel erg leuk vind. En toevallig is hij ook heel muzikaal. Net zoals ik zingt hij ook. En speelt hij trompet, dat doe ik dan maar niet. Maar nee, dat is zeker wel een pluspunt. Ja.
2: Jullie zeiden net al, geloof is voor ons allebei belangrijk. Nou ja, dan zit je op zich goed hier op New Wine. Hè? Dat natuurlijk wel een voorwaarde is, een beetje, hè, als je hier komt, dat je dat daar wat mee moet hebben. Maar hoe is dat in een relatie, Maarten? Hoe zie jij het geloof in een relatie? Hoe wil je daar vorm aan geven?
3: Ja, een hele goede vraag. Ik denk dus inderdaad dat het mooi en heel belangrijk en fijn is om geloof te integreren in een relatie. Waar je gewone dates kan hebben, dat je gemiddeld iets gaat doen. Denk ik dat het juist heel erg mooi is om met dates ook de tijd te gebruiken om samen te bidden.
2: Wat vind jij ervan, even als je dit zo hoort, God vanaf begin af aan ook in de datefase betrekken, samen bidden?
4: Ja, ik vind dat wel heel erg mooi om te horen en ik sluit me daar ook wel bij aan. Ik denk dat wel een heel belangrijk startpunt is als je daar ook hetzelfde in staat.
2: Ik ga eventjes een rijtje achter jullie kijken. Ja, wat denk jij? Hoe vind jij het gaan tot dusver? Gewoon even afgaande van ook non-verbaal en zo.
6: Ja, gezellig. Ik word er wel blij van eigenlijk. Ja, ja. Ze kijken elkaar aan, ze lachen met elkaar. Het ziet er niet echt uit alsof ze dit echt moeten doen, maar alsof ze het graag willen doen.
2: Even aan de andere kant kijken hoor. Wordt daar ook zo optimistisch gereageerd?
7: Nou, zeker. Ik zie ook wel interesse van beide kanten. Ik zie een bepaalde houding dat ik denk, er wordt wel ergens naartoe gewerkt.
2: Oké, dames en heren, het moment suprême is aangebroken. De radiodate zit er wat ons betreft goed als op. Maar dan is het toch natuurlijk wel de grote vraag. Hoe gaat die eindigen? Is dat met A, een hand, B, een knuffel of C, een zoen?
4: Voor mij betreft zou dat B zijn.
2: Oké, hoe sta jij daarin?
3: Ja, voor mij ook.
0: Nou, ga staan, geef elkaar een lekker knuffel. En mag ik een hartelijk applaus voor dit fantastische stem? Ja, dit was wel fantastisch, hoor. Ja, het was dan wel een speeddate op de radio van een minuutje of acht. Maar ze hebben vervolgens echt nog ruim een uur bij ons voor de studio gezeten. En doorgekletst en doorgebeden. En ik heb begrepen, er is een vervolgdate gepland, mensen. Ja! Heel benieuwd, hoor, of er nog een trouwkaart ooit van Maarten en Eveline hier door de bus gaat vallen aan de Zandstraat. Ik ben benieuwd, we gaan het meemaken. Ze houden ons op de hoogte. Onderweg naar het weekend met de middagshow van Groot Nieuws op je radio. Dit is Cela. En juich, Hosanna!

0: Ja, en zo kent Cela door de jaren heen vele kanten. Je hoorde Juich Hosanna. En dat maakt het 5:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Rijkswaterstaat gaat vanaf morgen al controleren of er ondanks het verbod toch vrachtwagens over de verzwakte Merwedebrug rijden. Dit weekend worden de camera's opgehangen die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. In en rond Bloemendaal zijn de afgelopen week tot zeker 8 keer toe mensen aangevallen door Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort. Mensen die gestoken werden moesten volgens de regionale omroep naar de eerste hulp. En het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van Anne Juliet een maand uitgesteld. De musical Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt.
0: Je krijgt het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking. Het blijft droog en koelt af tot een graad of 10. In het weekend op zaterdag veel zon en maximaal 30 graden. Zondag kunnen de buien vallen en is met 23 graden een stuk koeler dan zaterdag. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De files nemen af, het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden, zoals op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten in de file. En door die werkzaamheden aan de Moerdijkbrug sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer met 25 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor

0: Not My Life. Je hoorde Pat Barrett samen met Corey Asper.
1: De rode draadplaat.
0: The search continues. Na een nieuwe rode draadplaat. Hij ging gewoon door, ook vanaf de Nieuwe Zomerconferentie. Waar zelfs leuke reacties ook van mensen kwamen. Op het trein zelf die met een suggestie kwamen. Afgelopen woensdag kwam daar Kinga Baan met Albert Smelt. En Leef met volle teugen uitgerold. En gisteren gingen we daar weer op door. Creatieve link weer van Kinga naar King. King of My Heart van Michael W. Smith zijn we gebleven.

0: is waar we zijn gebleven.
1: De rode draadplaat.
0: En jij bepaalt het nu, waar gaan we naartoe? Laat maar van je horen. Je mag titel en artiest appen als je een idee hebt. Misschien wil je door op de artiestennaam Michael in misschien wel een andere groep. Misschien is het die naam King, dat daar een link weer te maken is. Het hart, misschien de melodie, de instrumenten die je hoort. Heb jij een idee? Kom maar door. Hoe creatiever, hoe beter. Pak de Wikipedia-pagina erbij. Of iets heel anders, laat maar weten. Elevation Worship hoor je zo naar Laudate met Arjen Vink. Geef mijzelf aan.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship, U

0: Elevation Worship met Same God.
1: De Rode Draadplaat.
0: Het gaat gebeuren. Een nieuwe Rode Draadplaat mogen we samen gaan uitkiezen. De meeste stemmen gelden in de Rode Draadplaat. Maar eerst eens even horen welke drie opties er vandaag aansluiten op de King of My Heart van gisteren. Michael W. Smith, King of My Heart, was de Rode Draadplaat van gisteren. En hier komen de drie opties van vandaag. Gertrude is aan het luisteren en die zegt: ik wil van Michael W. Smith naar Martin Smith met Argot Reigns.

Dan gaan we naar optie 2 toe. En die vind ik ook mooi gevonden hoor. Even kijken, daar komt Martine mee. Die zegt, dit nummer is te vinden op het album Surrounded van Michael W. Smith. En daarom wil ik naar You Surround Me van Brian Dirksen. Ook omdat hij deze week is overleden.

Ook een mooie optie. En dan de laatste komt Ruben mee. Die heeft een creatieve link. Die wil door op de gitarist die ook te horen is op dat lied van King of My Heart van Michael. Stuart Gerrard is ook te horen op deze van Martin Smith. Everything There Is To Know.

0: lijkt wel of Martin Smit aandelen heeft vandaag in de Rode Draadplaat. Twee keer zelfs, dus kans is groot dat hij het wordt. Maar het zou ook zomaar twee kunnen worden.
1: De Rode Draadplaat.
0: 1 voor Martin Smit, I Got Range. 2 voor Brian Dirksen met You Surround Me. En 3 voor Martin Smit, Everything There Is To Know. Laat voor horen en stem op de Rode Draadplaat van vandaag door nu je voorkeur te appen naar de studio.

0: blessings, knowing I can't count that high.
1: Stef Schlieder met Counting My Blessings op Groot Nieuws Radio. Nu de rode draadplaat. We waren bij Michael W. Smith, King of My Heart. En dat lied is te vinden op het album Surrounded. En dat brengt ons bij de link naar de rode draadplaat van vandaag. Het is een lied van Brian Dirksen. Ja, afgelopen dinsdag is hij overleden op 60-jarige leeftijd. Wat is dat snel gegaan? Begin dit jaar werd bekend dat hij kanker had. En het is ontzettend snel gegaan. En ja, ik sprak Kees Keijenoord ook over in de uitzending. En ja, die beschreef ook wat een bijzonder figuur het was. Los van de liedjes die hij schreef, die prachtig waren. Hij omschreef hem als een herder die ondertussen ook liederen schreef. En Marga, die wil hem ook heel graag horen. Zij zegt een ode aan Brian Dirksen. You Surround Me, vandaag de rode draadplaat.
2: Told to heart the room, told to weak your thumb.

always need.

0: Gelukkig kunnen we in zijn muziek nog steeds van hem genieten. Brian Dirksen, You Surround Me op Groot Nieuws Radio. Brian Dirksen afgelopen dinsdag overleden op 60-jarige leeftijd. Zometeen worship in je weekend hier op Groot Nieuws Radio met onder andere Ron Canoli en ook de opwekking band hoor je zo.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vanaf morgen riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete als ze toch over de verzwakte Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem rijden. Dit weekend hangt Rijkswaterstaat camera's op die kentekens herkennen en die worden meteen aangezet. Overtreders van het vrachtwagenverbod moeten €500 betalen. In en rond Bloemendaal hebben ze veel last van Aziatische hoornaars, een exotische wespensoort. Die hebben volgens NH Nieuws afgelopen week zeker 8 mensen aangevallen. Sommigen moesten na zo'n steek naar de eerste hulp. Aziatische hoornaars komen steeds vaker voor in ons land. In een nest kunnen er wel duizenden zitten. Het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van Anne Juliet uitgesteld. Stage Entertainment zegt blij te zijn dat het maar een paar weken zijn, maar begrijpt dat het een hele teleurstelling is voor de bezoekers. Moulin Rouge werd door de schade helemaal geschrapt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Files nemen nu snel af. Vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam. Want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven, want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging.
0: Goedenavond, 6 uur geweest. Dat betekent dat het weekend is begonnen. Misschien na een lange week wel behoefte aan even een momentje rust. Nou, dat gaat helemaal goed komen met de worship in je weekend zometeen. En de opwekking bent en u geeft rust.
16: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
18: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
26: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
28: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
29: Thijs en Jorieke, live.
30: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
29: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
31: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
30: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
31: Wat ga jij dan doen?
29: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
31: Tot dan!
32: De dag van vandaag.
29: Met Laurens van der Kraats.
32: Het christelijke radiostation.
29: Groot.

0: Ook al stormt het in het leven, het fundament, daar mogen we op bouwen. U geeft rust, hoorde je van de Opwekking Band.
1: Worship in je weekend.
2: De dag van vandaag.
0: Goedenavond, fijn dat je erbij bent. De werkweek die zit er voor de meeste mensen denk ik op. Misschien wel onderweg naar je vakantieadres. Misschien steek je de barbecue lekker aan of pof je lekker op de bank na een drukke week. Nou, hoe je vrijdagavond ook uitziet. De komende 2 uur laten we ons met muziek even boven alle drukte en hectiek van de week uittillen. Dat gaan we doen met heel veel mooie muziek. Bijvoorbeeld zometeen met een stem die je misschien nog niet kent, maar waarschijnlijk ook niet snel meer gaat vergeten. Emily Wise. Ze bracht onlangs een nieuwe EP uit met prachtige versies van bekende aanbiddingsliederen, waaronder Goodness of God, ga je zo meteen horen. Maar ik begin met een klassieker die ja, al die jaren nog steeds niets aan kracht heeft verloren. Ron Canoli, Jesus is Alive.

tot rust komen met een hoopvol geluid van Lef en Stil maar mijn ziel. En dan wil ik je kennis laten maken met een stem die je misschien nog niet kent, maar die je zeker wilt gaan onthouden, denk ik. Emily Wise heet ze. Ik volg haar al een tijdje en ik hoorde haar stem een jaar of twee terug voor het eerst op een track met John Mark McMillan, waar ik groot fan van ben. Destijds volgens mij ook wel eens gedraaid. Het heet Death in Reverse. But you warme stem van John Mark McMillan en dan die topcombinatie met die prachtige heldere stem van Emily Wise op de achtergrond. Nou, als tiener kreeg Emily 10 jaar lang klassieke pianoles en toen haar kerk op een gegeven moment een tekort aan vrijwilligers had voor het worshipteam, besloot ze zich aan te melden. En dat was de plek waar ze haar roeping ontdekte, zegt ze. Liederen schrijven die de kerk helpen om God te aanbidden. Nou, dat heeft ze veel gedaan en ondertussen ook een nieuwe EP uitgebracht met bekende aanbiddingsliederen. En daar ga ik er 2 van draaien vandaag in Worship in je Weekend. Het zijn verschillende liederen, maar ze gaan eigenlijk over dezelfde thematiek. Beide een herinnering aan Gods trouw en aan de liefde die hij liet zien aan het kruis. Zo direct, How Deep the Father's Love for Us. En dit is The Goodness of God, Emily Wise. Hallo.

0: Misschien wel een nieuwe stem voor je op Groot Nieuws Radio. Dit is een nieuwe EP van Emily Wise met How Deep the Father's Love. En daarvoor hoorde je haar cover van Goodness of God.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Nijmeegse Vierdaagse zit erop. Wandelaars die een half uur geleden om 6 uur nog niet gefinished waren, zijn te laat en krijgen dus geen kruisje. Hoeveel mensen op de laatste dag zijn uitgevallen, horen we later. Ruim 40 brandweerlieden zijn gewond geraakt bij de bosbranden in Frankrijk. Die zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. En Max Verstappen is bij de tweede Formule 1-training in Hongarije niet verder gekomen dan de vierde tijd. Eerder vanmiddag was hij nog de 1-na-snelste. Zijn concurrenten van Ferrari lijken in Hongarije favoriet.
0: Je krijgt het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking. Het blijft droog en koelt af tot een graad of 10. In het weekend op zaterdag veel zon en maximaal 30 graden. Zondag kunnen er buien vallen en is het met maximaal 23 graden een stuk koeler.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: We gaan naar de laatste files van de avondspits. En die staan onder andere nog op de A4 richting Rotterdam. Daar was de weg dicht na een ongeluk tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook. En waarschijnlijk duurt dit nog tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat veroorzaakt file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En hierdoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
1: Laurens van de Kraat.
0: Lizzie Morgan. Je kan herkennen van haar duet met Matt Marr en Leaning. Zo direct hoor je haar met Alpha en Omega. Nou, Mathé Bewalla en Kees Kraaienoord. Heerser over alle dingen.
1: De dag van vandaag.
5: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

Met Worship, met Lizzie Morgan, Alpha en Omega. In Worship in je weekend. Ik heb muziek voor je van Cela. Ja, het is je waarschijnlijk niet ontgaan dat ze afscheid moet gaan nemen van hun drummer Peter.

En daar is nu dus een vacature voor. Ondertussen hebben we het ook op de socials van de dag van vandaag gedeeld. Dus ik kan het hier ondertussen ook op de radio zeggen. Afgelopen week, op de New Wine Zomerconferentie, heb ik gesolliciteerd, auditie gedaan, voor de drumplek

Wat zeg je ervan? Ja, er zijn wat gemengde reacties online, gemengde gevoelens. Sommigen zien het helemaal zitten, anderen die hopen toch dat Cela nog even doorzoekt. Ach, je moet soms gewoon even iets proberen, toch? Nou, mocht jij denken, ik kan het beter, dit is je kans. Cela hoort graag van je. En nu op de radio gewoon met hun eigen drummer nog. Cela met Maranatha.

0: House of Worship met Israel Houghton en Naomi Rain. Jesus at the center of it all. Maakt het bijna 7 uur.
1: De Luisterwijzer.
0: Kijk graag even met je naar wat er zometeen allemaal te horen is. Op 7FM, ook in de avonduren deze zomer, lekker non-stop muziek. Bijvoorbeeld deze van Megan Woods zo naar 7e. Op Groot Nieuws Radio Non-Stop kun je zo genieten van het gevoelige maar prachtige lied van Robin Mark, When It's All Said and Done.
2: When it's all been said and done.
0: En hier op ons hoofdkanaal Tim Hendricks met het programma Wens en een lied van het gemeentekoor Viva Vox uit Elspeet. Wees stil voor het aangezicht van God is hier zo te horen. Dankjewel voor het luisteren naar de middagshow. Maandag dan zijn we er weer met een nieuwe vanaf 4 uur. En ik wens je een heel mooi weekend. Dit is de Father's Song van Matt Redman.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan... maar laat die zorgen achterwege...

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Stel je voor, je gaat naar de kerk, maar het moet in het diepste geheim. Je bidt fluisterend en hoopt dat je niet ontdekt wordt. Voor miljoenen christenen wereldwijd is dit de realiteit. Het gevaar van ontdekking ligt altijd op de loer. Help christenen in geheime huiskerken, zodat ze kunnen blijven getuigen van Christus. Ga naar opendoors.nl/ondergronds onderdrukt.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de Nijmeegse Vierdaagse erop zit, is het wachten tot we horen hoeveel wandelaars de eindstreep hebben gehaald. Wie na 6 uur over de finish kwam, kreeg geen kruisje. Op beelden is te zien dat het voor 2 militairen kielen-kielen was. Zij kwamen een paar seconden voor de deadline binnen. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, maar twijfelen of het wel werkt. Mensen die vaker zware verkeersovertredingen maken, krijgen dan strafpunten. Niet meer dan een derde denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels gaan houden. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. Onder andere Kroatië en Portugal komen met extra blusvliegtuigen. Ondertussen krijgt de alarmcentrale van de ANWB veel belletjes van Nederlanders met vragen over hun verzekeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond of boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Het rijdt langzaam op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf Oldenzaal-Zuid in de file. Je doet er 10 minuten langer over. En dan de A4 richting Rotterdam. Die is afgesloten geweest tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 richting Duitsland, ook hier grenscontroles. Dus vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. En de A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 5 tot 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug.
9: Zometeen
6: wens.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
16: Het
13: gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Elke avond vanaf 7 uur.
18: De mooiste kerk- en koormuziek.
17: Het christelijke radiostation.

Misschien was het een drukke dag voor je vandaag. Misschien een drukke week. Of was het helemaal niet zo druk, maar was je hoofd misschien vooral heel erg druk. Nou, kom dan lekker tot rust bij Dit Uur Wens. Zo aan het einde van je week, aan het begin van je weekend. We openden de uitzending met Viva Fox Elspeet en het lied Wees stil voor het aangezicht van God. Ja, wees stil en ervaar tijd met God, tijd met elkaar, maar ook tijd met jezelf. Misschien is dit een mooi moment om even goed te luisteren naar jezelf. Welke liederen resoneren? Welke liederen komen in je op? En voel je ook vrij om, als er een lied is dat je graag wilt horen, om het aan te vragen. grootnieuwsradio.nl/wens. Daar mogen alle liederen die je graag wilt horen naartoe. Een lied voor jezelf of een lied juist om ergens door ons te laten bezorgen. Nou, de wensen van vandaag, vrijdag 24 juli 2026, beginnen we in Wageningen. Arthur in het veldje krijgt een lied van Helene. Helene zegt, mijn neef Arthur is 22 juli afgelopen woensdag jarig geweest. En daarom, Arthur, krijg je van mij een muzikaal cadeau. Ik wil je een goed en een gezond nieuw levensjaar toewensen. En zegt Helene, zet hem op met je opleiding aan de politieschool in Apeldoorn. Helene feliciteert je, Arthur, en stuurt je dit lied. Hoe groot zijt gij? Gezongen door het Sliedrechts Mannenkoor Ichtus met At Once, onder leiding van Martin Zonneberg.

0: dagtekst.
1: Voor deze vrijdag 24 juli, Exodus hoofdstuk 14. En we onderstrepen vers 14. Daar staat: de Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen. Dus Exodus 14, daar lezen we deze tekst. Vers 14. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen.

Lucas Kramer zong Wanneer u met mij bent bij de dagtekst. Alle dagteksten van deze week vind je terug op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. En die van vandaag staat in Exodus hoofdstuk 14, vers 14. Voor de volgende wens gaan wij naar Psalm 16. En dat is mooi. Sanne de Haai uit Bergambacht, die is ook 16 geworden. Sanne, goedenavond. Leuk dat je luistert. En oma Jannie de Haai den Boer heeft iets speciaals voor je. Wil je trakteren op muziek? En zegt mijn lieve kleindochter Sanne. Ze is vandaag jarig, 16 jaar geworden. Lieve Sanne, van harte gefeliciteerd en nog veel fijne jaren wens ik jou toe met het lied voor je hier op de radio. Psalm 16, Sanne, ik val niet uit zijn hand. Je hoort gospelkoor Tin Speranza. Namens oma de Haai uit Bergambacht.

Hopelijk vond je het mooi, Sanne. Deze uitvoering van Psalm 16 voor je 16e verjaardag. Gospelkoor in Speranza hoor je. Ja, de wens van oma Daai, wat een mooie actie. En ja, misschien een idee om Psalm 16 nog eens te lezen vandaag. Als het lukt voor je 16e verjaardag. Een prachtige psalm over schuilen bij God. Over je geluk vinden bij God en veilig zijn bij Hem. Yes, inspiratie vandaag met de muziek, met een dagtekst, met de wensen voor elkaar. En dit is voor Astrid Brink Compagne uit Wapenveld. Astrid, je ouders hier, papa Henk, mama Dini. Ze laten je weten van harte gefeliciteerd Astrid met jouw verjaardag vandaag. 52 jaar ben je geworden, ook Erik van harte. Ja, en tegelijk ook via deze weg, langs deze zender waar jullie vaak naar luisteren. Een lied voor jullie om jullie te bemoedigen en sterkte toe te wensen. Nu jouw vriendin 3 maanden geleden is overleden. Ook dat is iets waar we bij stilstaan op een dag als vandaag. Namens papa Henk, namens mama Dini. Het lied Een Toekomst Vol van Hoop. Voor jou, voor jullie gezongen. Door Solideo Gloria Urk.

0: Prachtig hoe hier jubilate Deo Woudenberg onder leiding van Marco den Toom het Onze Vader vertolkt. Muzikale vertolking van het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde. Hier onder de titel Vader in de hemel. Ja, en dan deze week nog één keer. Onder de vlag Blijde Klanken Koor van de Week, het Elspeets Mannen Ensemble. En in de koormap van deze mannen vinden wij een nummer van Elvis Presley. Where No One Stands Alone ga ik draaien. En dat is een liedje dat gaat over een diepe zoektocht naar troost in moeilijke tijden. Naar het verlangen om nooit meer alleen te zijn. Nou, in dit programma van verbondenheid een heel mooi lied. Maar ook omdat het lied in de kern een gebed tot God is. Het verlangen om zijn hand te pakken, aan zijn hand geleid te worden. Samen met God door de duisternis heen het onbekende tegemoet.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week het Elspeets Mannen Ensemble.

Voor alles is een tijd. Voor bijna alles een lied. Dus ga nu naar grootnieuwsradio.nl/wens voor een lied in elk seizoen.

onder leiding van Arie Kortleven was dit Laudate Deum Apeldoorn met het lied Wees gerust. En dan ben ik even heel erg benieuwd. Noatja en Ruben op dit moment samen in de auto. Hoe is de sfeer bij jullie? Misschien even tot rust komen na een enerverende dag. Want laat Ruben weten, lieve Noatja, hier een klein berichtje van mij, je man Ruben. Op dit moment zitten wij samen in de auto, terugrijdend vanaf Walibi, België. Ik wilde je verrassen middels dit lied op de radio. Geniet ervan. En ik hou van jou. Lieve groet van Ruben. Luister naar Genade zo oneindig groot, gezongen door het Groot Nederlands Jongerenkoor, onder leiding van Harm Hoeven.

Groot Nederlands Jongerenkoor zingt hier over het grootste geschenk aller tijden. Genade, zo oneindig groot. En als je die genade kunt ontvangen, dan geeft dat rust. Dan geeft dat ruimte, geeft dat vrijheid, geeft dat vrede. En de vrede van God je toegewenst met het volgende lied. De vrede van God voor jou voor dit weekend, voor deze zomer. En de vrede van God in het bijzonder ook voor Wolter Dijksma, die vandaag 79 jaar is geworden. Dat weten we dankzij uw vrouw Gerda. Ze laat weten dat u in een verpleeghuis woont, dat u leeft vanuit het vertrouwen in God. En haar vraag of wij dit lied voor u willen draaien, daar wij u in het verpleeghuis willen bezorgen. Het lied De Vrede van God, hier gezongen door Jong Gemeente Koor Immanuel Urk. Het is opwekking 602.

0: met het lied De Vrede van God zeg ik bedankt voor het luisteren vandaag. Dit was Wens. Ik zeg goed weekend en ik zeg dag, want ik ga mijn spullen pakken richting Zeeland. Zeeland met mijn vrouw en kinderen onveilig maken. Of op zijn minst toch het strand. Daar zijn wij de komende tijd veel te vinden, denk ik. Ja, dat betekent dat aanstaande maandag hier iemand anders zit. En wel mijn collega Tom Herlaar. En daar ben ik heel erg blij mee. Na lange omzwervingen bij bijvoorbeeld Radio 1, Radio 2, Hilversum 3, Radio 5... heeft hij nu eindelijk zijn plekje gevonden bij Grootnieuws Radio. Daar presenteert hij iedere zondagochtend Kerkplein. Hij heeft trouwens ook nog de muzikale fruitmand gepresenteerd. Dus nou, allemaal ervaring die hij goed kan gebruiken de komende weken voor het programma Wens. Je begrijpt, ik laat het los. Je kunt je verzoekplaat doorgeven voor de komende weken via grootnieuwsradio.nl/wens. Doe dat, laat Tom weten wat je mooi vindt, wat hij kan draaien. En doe er iets moois mee de komende weken met dit radiostation en met dit mooie programma Wens. Het gaat je goed, een goed weekend en Deo Volente, tot later.
1: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
8: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moeten uit een dorp ten zuidwesten van Bordeaux vertrekken. In totaal zijn in de regio inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Op een provinciale weg bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen belandde na de botsing in de berm en botste tegen een auto met aanhanger. Het ongeluk is volgens Omroep Gelderland veroorzaakt door een wesp in een van de auto's. De Colombiaanse wielrenner Rubio is uit de Tour de France gestapt na een heftig ongeluk op de Alpe d'Huez. Er waren zoveel supporters dat een teamwagen plotseling moest remmen. Rubio reed vlak achter die auto en knalde met zijn gezicht vol op de achterruit. Hoe het nu precies met hem gaat, is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt en het is een graad of 20. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Het rijdt langzaam op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf Oldenzaal-Zuid in de file. Je doet er 10 minuten langer over. En dan de A4 richting Rotterdam. Die is afgesloten geweest tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 richting Duitsland, ook hier grenscontroles. Dus vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. En de A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 5 tot 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
18: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
19: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
22: Thijs en Jorieke live.
23: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
22: Over het thema Weerbaar in de onrust.
24: Een avond met humor, diepgang, muziek en ontmoeting.
23: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
24: Wat ga jij dan doen?
22: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
24: Tot dan!
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
27: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
12: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Kiesweek in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
2: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Het Zera Worship Festival. 50 uur non-stop aanbidding. Deze zomer van 21 tot 23 augustus in Band. Met 26 worshipformaties uit binnen- en buitenland. Reserveer nu jouw dag- of weekendticket via zeraworshipfestival.com.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De familie van de doodgeschoten jongen in Nijmegen is niet blij met wat burgemeester Bruls erover heeft gezegd. Hij zei dat aan de schietpartij het een en ander vooraf is gegaan en dat de dader niet zomaar is gaan schieten. Volgens de familie loopt Bruls daarmee vooruit op het onderzoek van justitie en dat vinden ze onbegrijpelijk. Een man uit Zeist wordt vermist in Marokko in de stad Tanger. Het gaat volgens de NOS om de 22-jarige Ouaddoud. Hij was met zijn ouders op vakantie en verdween zondag uit het huis waar ze verbleven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie is een grote zoektocht gestart. Er zijn extra zorgen omdat hij een beperking heeft. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is uit zijn functie gezet. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag. Op een top in New York hebben de lidstaten nu besloten dat hij weg moet. De stemming was geheim, maar zeker is dat ons land hem wilde ontslaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je daarom 10 minuten in de file. Op de A50 richting Apeldoorn vinden maaiwerkzaamheden plaats tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Daarom is er maar één rijstrook open en je vertraging 25 minuten.
9: Even alleen ik en mijn e-reader. Heerlijk dit boek. Gevonden bij geloofdigitaal.nl.
10: Ook overal genieten van christelijke e-books? Met onze app lees je ze direct op je mobiel, tablet of e-reader. Ontdek het op geloofdigitaal.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
10: Geloofdigitaal.nl. Ontdek honderden christelijke e-books in onze app en lees ze direct op je telefoon, tablet of e-reader. Geloofdigitaal.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
19: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè?
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.
5: Groot

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Franse regering houdt vanavond een crisisoverleg over de grote bosbranden die in het land woeden. De brand is nog altijd niet onder controle, waardoor er een recordoppervlak natuur is verwoest en 110.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Frankrijk heeft inmiddels ook de hulp ingeroepen van andere Europese landen. En ook in Spanje woeden nog altijd grote natuurbranden. Morgen bezoekt de Spaanse premier het rampgebied en schuift hij aan bij een crisisoverleg. 2 grote bosbranden, zo'n 50 kilometer van Madrid, kwamen vandaag samen en vormen nu 1 grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen verlaten of binnenblijven. Burgemeester Brul spreekt voor zijn beurt, vindt de familie van de Rotterdamse jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Volgens Bruls is de dader niet zomaar gaan schieten en is er het een en ander aan vooraf gegaan. De familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zoiets zegt, terwijl het onderzoek nog loopt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud.
10: Zometeen
11: levenswoorden.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
6: Grootnieuws.
11: Levenswoorden.
7: Met Daan Olthof.
18: Wat is er mooier dan het weekend beginnen met de Bijbel open? In Levenswoorden doen we dat vandaag in Psalm 124, een hele bekende tekst, waar we zometeen verder in gaan duiken. Dat doen we met Bram Rebergen van het Leger des Heils. Maar eerst openen we de Bijbel in Exodus. Hoofdstuk 14, vers 14, daar staat de dagtekst van vandaag. De Heer zal voor u strijden. U hoeft zelf niets te doen.

0: Sela, je hoorde Mijn Header. Ik kijk omhoog naar de hoge bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Het antwoord op die vraag weten we allemaal. Onze hulp mogen we verwachten van de Heer. Over deze tekst gaat de overdenking van Bram Rebergen van het Leger des Heils vandaag.
1: Ik lees graag met je uit Psalm 124. Een paar versen. Geprezen zij de Heer die ons niet ten prooi gaf aan hun tanden. Wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers. Het net is gescheurd en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ja, waar komt onze hulp vandaan? Ik weet niet in welke kerk jij bent opgegroeid, of waar je zit, of misschien ga je helemaal niet naar een kerk. Maar de kerk waarin ik ben opgegroeid had een standaard liturgie. En als je niet goed weet wat de liturgie is, dat is een soort opzet voor een kerkdienst. Een soort format of raamwerk waarlangs de dienst wordt vormgegeven. Er zitten een paar vaste onderdelen. En afhankelijk in wat voor kerk je zit, herken je dat ook steeds weer. In onze kerk is deze tekst uit Psalm 124 een vast onderdeel. Aan het begin van de dienst wordt het uitgespreken door de dominee. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En in veel gevallen is er nog een woord aan die tekst toegevoegd. Dat is het woordje verwachting. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De officiële benaming van deze tekst is het Latijnse woordje votum. En votum betekent een plechtige gelofte of een wens. Daarmee spreken wij aan het begin van de dienst uit dat wij het van God verwachten op dat moment. We zeggen eigenlijk, doet u het maar. En dat woordje votum kan in zekere zin ook stem betekenen. Dus we spreken aan het begin van die kerkdienst, op de zondagmorgen of op de zondagmiddag, de wens uit, de plechtige gelofte, dat we Gods stem willen horen en verstaan. We zeggen tegen God dat we afhankelijk van Hem zijn en dat we ons aan Hem toevertrouwen. En dat is precies wat David ermee wil zeggen in deze psalm. David kijkt terug op zijn leven als hij deze psalm schrijft en denkt aan al die momenten in zijn leven waarin hij werd opgejaagd en bedreigd door mensen. Mensen die uit waren op zijn leven. Hij roept het eigenlijk uit tegen God. Als u er niet was geweest, dan...

0: We hebben Jezus nodig. Therrien, je hoorde Hannes Lee, We Just Need Jesus. En dat we onze hulp mogen verwachten van God, dat is ook wat we vandaag horen in de overdenking van Bram Rebergen.
1: Ik moet denken aan een ontmoeting die ik had met een ondernemer. Een man van rond de 50, die als jonge jongen vol enthousiasme een autobedrijf startte. Dag in, dag uit werkte hij aan zijn onderneming en bouwde een serieus bedrijf op. Hij kende de tijden van groot succes en verdiende veel geld. Hij trouwde en kreeg samen met zijn vrouw 4 kinderen. Toen sloeg het noodlot toe. Zijn oudste dochter kreeg een heel agressieve vorm van kanker. En na een jaar vol van hoop en vrees stierf ze op 12-jarige leeftijd. En 2 jaar na dat grote verlies raakte zijn vrouw betrokken bij een groot auto-ongeluk en stierf ter plekke. Het verdriet dat in zijn leven gekomen was, kon hij niet meer dragen. Hij ging er letterlijk kapot aan. Achtergebleven met 3 kinderen en de zorg om zijn eigen bedrijf bracht hem aan de rand van zijn eigen bestaan. Hij ging steeds meer drinken, met alle nare gevolgen van dien. En op zijn 47e levensjaar gaf zijn lijf het op en stond zijn hart letterlijk 2 keer stil. Hij kon niet meer verder. Zijn zaak kon hij niet meer voortzetten. En als een geslagen en verslagen man trok hij zich terug. Onbereikbaar voor iedereen en onbereikbaar voor zijn kinderen. Op een ochtend stond er een man aan zijn deur. Iemand die verderop in de straat woonde. Hij kende hem oppervlakkig. Een verre naaste, zou je kunnen zeggen. En de man vroeg of hij even binnen mocht komen en vertelde hem dat God hem gestuurd had. Bijzonder. Ze raakten in gesprek en aan het einde van het gesprek bad de man voor hem en vroeg hem of hij elke week even langs mocht komen om te zien hoe het met hem ging. En ze dronken samen koffie en gingen soms wandelen en raakten meer en meer bevriend. En er kwam weer hoop in zijn leven. Hij voelde nieuwe energie komen en ging weer beter voor zichzelf zorgen. En zijn kinderen zagen het gebeuren. En met z'n vieren zijn ze de Bijbel gaan lezen en sloten ze zich aan bij een kerk. En hij vertelde me dat elke keer weer als hij in de kerk zit en dat votum wordt uitgesproken, hij zo diep geraakt wordt dat de tranen over zijn wangen rollen. Als God er niet geweest was, Bram, dan? Misschien herken jij dat ook. Dat als je terugkijkt op je leven, je momenten kent waarvan je ook zegt, als God er niet was geweest, ik gun je die momenten. En als je dat niet kent, is het misschien nu een moment om je vertrouwen uit te spreken en je leven in de handen van hen te leggen die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Elke dag weer kun je en mag je dat doen. Heb je God nog nooit herkend in je leven? Misschien is vandaag wel de eerste keer.

Martijn Bewalda, je hoorde Esther. Daarvoor hoorde je Martin Smith, Carrie Job en Cody Carnes. Our God Reigns. Het weekend is begonnen. Maandag dan zijn we er weer met een nieuwe Levenswoorden. Zometeen nog muziek van Sander en Angela en Amy Grant naar Brian Dirksen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 13, vers 1 tot 5 uit de Basisbijbel. Het verhaal van de vijgenboom zonder vijgen. Er kwamen een paar mensen naar Jezus toe. Ze vertelden hem dat een aantal bewoners van Galilea door Pilatus was gedood toen ze in de tempel offers aan het brengen waren. Hij antwoordde hun: denken jullie dat dit met hen is gebeurd omdat ze slechter waren dan de andere bewoners van Galilea? Nee, dat is niet zo. Maar ik zeg jullie dat het met jullie ook slecht zal aflopen als jullie niet gaan leven zoals God het wil. En denken jullie dat de 18 mensen die werden gedood toen de toren van Siloam instortte slechtere dingen hadden gedaan dan de andere mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, dat is niet zo. Maar ik zeg jullie dat het met jullie ook slecht zal aflopen als jullie niet gaan leven zoals God het wil.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
4: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen, blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump. De staten liepen miljarden dollars mis die waren toegezegd door de vorige president, Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnenblijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.